0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: van 5 uur.
1: Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden, hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: te druilige woensdagochtend. Gewoon een nieuwe zomerochtendshow met Harry Styles en Bronski Beat zometeen. Maar eerst de nieuws van iets voor 6 uur. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor het eerst in jaren is het aantal aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar hij vindt elke explosie er één te veel. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar ook overleden. De politie heeft de omgeving afgezocht met de speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zal volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, dat schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Vanmorgen veel bewolking, af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog, breekt ook iets meer de zon door. Het wordt een graad of 20 en aan zee kan het hard waaien.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: bij Radio 10 Small Town Boy.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is woensdag de 22e. Dag Kim.
2: Hi.
0: En ook als je luistert, goed dat je erbij bent. Het is een beetje een gekke dag qua weer tot zover.
2: Nou, ja,
0: waar is die zomer gebleven?
2: Het regende in Amsterdam gewoon vanmorgen.
0: Inderdaad, ja. Ja, daar ben je er even onderuit gegaan, begreep ik.
2: Ik heb het meteen geweten, want ik heb All-Stars aan. Daar zit ongeveer geen profiel in.
0: Nee.
2: En toen liep ik de parkeergarage van het stadhuis binnen. En dat heeft betegelde trappen.
0: Oh jee.
2: Zonder profiel. En toen ben ik heel hard op de trap gevallen.
0: Ah. Oh.
2: Dus ja, echt, mijn spullen lagen helemaal door het trappenhuis.
0: En, kom ik al een beetje kreupel de studio binnengelopen?
2: Ik heb ook al sprintjes gekregen van de beveiliger beneden. Ik heb echt, ik denk dat mijn bil bont en blauw is.
0: Moeten we even een masseur regelen?
2: Nee, ik wil er niet aan zitten nu. Nee, komt goed, maar het is alleen, dan lig je dus om 5:00 's morgens in je eentje in zo'n trapgat.
0: Je wordt wel even wakker op zo'n moment.
2: Oh, je voelt je zo ellendig, maar dus ik ben blij dat ik hier ben.
0: Dat
2: stuk beter.
0: Nou, fijn. Hey, de eerste lopers voor de Nijmeegse Vierdaagse die zijn vanochtend alweer vroeg vertrokken. Vandaag staat de dag van Wiegen op de planning. De route gaat dwars door het land van Maas en Waal. En ja, wat er dit jaar ook opvalt, is dat er heel veel jongeren meedoen. Hè? Zo'n 1 op de 5 deelnemers is tussen de 20 en de 30 jaar. Voor een jonge wandelaar die dit jaar meedoet, komt dat omdat...
3: Tegenwoordig is wandelen sexy. Zeker sinds de coronatijd een jongere doelgroep is gaan wandelen. Een beetje onder invloed van sociale media.
0: Ja, het is wandelen sexy geworden zelfs.
2: Sexy vind ik ook weer een groot woord.
0: Ja, op een of andere manier populair inderdaad. Ja, en ja, je bent bewust van dat je je stappen moet halen op een dag. Hè? Tenminste, idealiter.
2: Terwijl ze dat toch ook steeds verlagen. Het was eerst 10.000, nu wordt er gezegd dat 7.000 ook oké is.
0: Ja, maar goed, hoe lang doe je over 10.000 stappen wandelen? We zijn wel met meer dan een uur bezig, toch?
2: Ja, 10.000 stappen is zo'n 7, 8 kilometer. Dus dan ben je 1,5 uur mee bezig.
0: Nee, je moet hem ook maar de tijd voor hebben. Maar goed, tijdens zo'n Nijmeegse Vierdaagse uitgelezen moment om het gewoon te gaan doen. Nou, dat spreekt veel jongeren aan. Dat is mooi.
2: Nou, het lopen is sexy. Ik zou niet naar je vakantiebestemming lopen, overigens. Nee. De meeste mensen stappen nog steeds in de auto. En dan het liefst echt zodra de vakantie begint. Dus dan is de kans ook groot dat je met z'n allen in de file staat.
0: Ja.
2: De meeste Nederlanders vertrekken nog steeds op zaterdag naar hun vakantiebestemming. En dan een beetje in de nacht. Dat denk je iedereen voor te zijn.
0: Ja, dat slim is.
2: Ja, dus ik zie het ook heel vaak, zie je al van die auto's rijden nu 's morgens. Maar dat doet iedereen dus. Maar veel vakantieadressen die zijn ook op andere dagen te boeken. Dus je hoeft helemaal niet per se op zaterdag weg.
0: Ja.
2: Je kan ook gewoon denken, we gaan maandag rijden.
0: Zou kunnen. En dat kun je zo'n zwarte zaterdag, hè, die eraan zit te komen, kun je dan vermijden.
2: Het enige is alleen dat als jij natuurlijk gewoon werk hebt en je hebt een week vrijgenomen, dat je dan graag dat weekend ook nog meepakt ervoor. Dus dat begrijp ik ook nog wel. Want zwarte zaterdagen, we hebben gekeken 25 juli en 1 augustus.
0: Ja,
2: toch?
0: En misschien die daarna ook nog wel. Ja, dat zijn allemaal zwarte zaterdagen. Toch even uitkijken als je de weg op gaat.
2: Precies, dus denk maar even goed na nog over je vertrekdag. Want ook tickets zijn vaak goedkoper als je niet in het weekend vliegt.
0: Ja, kijk, slim, ja.
1: Vandaag.
0: 22 juli 2026.
1: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Betreden wij die Hall of Fame en daar staan nogal wat mooie artiesten in. Ja, ik ga er eentje omschrijven en aan jou om te achterhalen wie het is. Geef even door via de app van Radio 10 en maak kans op de Dopper drinkfles. Nou, de zanger van deze ochtend, die is jarig vandaag.
2: Nou zeg.
0: 79 jaar wordt hij.
2: Een respectabele leeftijd.
0: Vind ik wel, ja. En hij heeft ook een respectabele staat van dienst, om het zo maar even te zeggen. Hij staat met heel veel noteringen in de top 4000. Waaronder, nou, ik moet wel zeggen, een van mijn persoonlijke favorieten. Het is echt een ontzettend mooi liedje. We gaan die dadelijk ook draaien. Het is een hit waarvan de titel is gebaseerd op een Amerikaanse uitdrukking. Wij kennen dat hier in Nederland niet echt, maar die uitdrukking betekent zoiets als een hele korte tijd, een flits, een heel kort moment, een split second, waarin alles kan veranderen.
2: Volgens mij betekent het zelfs, is dit het tijdsbestek waarin dat het duurt, dat de auto achter je begint te toeteren wanneer het licht op groen springt.
0: Ja, als je voor het stoplicht staat, inderdaad. Ja. Ja, dat is waar, ja. En zeker zoals in een stad als New York, dat heel snel en hectisch is, hè, daarin kan ook alles in een minuut veranderen.
2: Mm-hmm.
0: Nou ja, daar is dat een beetje op gebaseerd. Het is een van de grootste solo-hits van deze zanger. Maar hij staat natuurlijk ook in de top 4000 met de band waar hij in zat, de Eagles. Heb ik het nou heel makkelijk gemaakt?
2: Ja, maar niet uit.
0: Nou ja, maar ook niet uit.
2: Het is ook nog vroeg.
0: Over welke artiest heb ik het? Laat het even weten. Maak kans op de Dopper. Geef je antwoord door via de app van Radio 10.

0: Whitney Houston bij Radio 10.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, ik omschreef net een artiest uit die Hall of Fame. Eentje die toch echt thuis hoort daar. Want hij heeft heel wat bereikt in zijn muzikale carrière. Want ja, hij was ook de zanger en gitarist van de Eagles. Ook solo heeft hij grote hits op zijn naam staan. Een prachtig liedje die we dadelijk ook gaan draaien. Maar bovenal is hij vandaag jarig.
2: Driewerf, hoera.
0: Ja, absoluut. 79 jaar. Henry, goedemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Het is Henry, hè? Of is het gewoon Henry?
3: Ja. Nee, het is Henry. Helemaal goed.
0: Ja, moet je dat niet continu ook erbij zeggen als je je voorstelt? Luister goed, het is wel Henry en niet Henry.
3: Ja, het valt wel mee. Verbastering, daar doe ik niet zo moeilijk over. Want anders dan blijf je de hele dag...
0: Dan blijf je bezig. Ja,
2: ik verwacht een Y bij Henry. Bij een I verwacht ik ook Henry.
3: Dat heb je dus niet.
2: Nee, maar nee, daarom. Dus ik zou altijd Henry denken.
3: En de meeste mensen die mijn naam opschrijven, als ik me voorstel, die schrijven juist die Y.
0: Oh wel,
3: Hoezo?
0: Oké. Hey, wat brengt je al zo vroeg al wakker, Harry?
3: Het was lekker zonnig buiten, dus het licht scheen in mijn gezicht.
0: Zonnig? Ja?
3: Hier in Rotterdam schijnt wel een beetje zon, hoor. Ja.
0: Dan is daar dus nog wat van de zomer te zien, want vandaag is het toch wel vooral een bewolkte, druilige dag, hebben we bijna het idee. Maar...
2: Loes Wies van der Laan vroeger zei, het weer is pet.
3: Ja. Toen we eenmaal in Nederland, dus dan kunnen we niet van alles verwachten natuurlijk.
0: Zeker ook inderdaad.
3: We hebben hier nog wel eens van die weken dat het van zomer naar winter gaat in 2 dagen. Dus,
0: we moeten ons eigenlijk niet te veel verbazen.
2: Nee, het heeft gisteren gevroren.
3: Nee, zo is het. Ja. Wat zei je?
2: Het heeft gisteren gevroren.
0: Ja, in Twente of zo. Ja. Het kan allemaal. Het kan allemaal in de zomer van Nederland.
3: Ja, zo is
0: het. Hey, Harry, je zit in de Hall of Fame en we willen kijken een beetje rond naar wat voor prachtige artiesten er allemaal staan en een plekje hebben. En die zanger waar ik het net over had, die dus jarig is vandaag. Over wie had ik het?
3: Ja, Don Henley, hè?
0: Don Henley natuurlijk, jazeker. En dat liedje wat ik omschreef, ken je het ook?
3: The New York Minute, ja, zeker kennen we die.
0: En de uitspraak van wat het eigenlijk betekent.
3: Dat hoorde ik dus net eigenlijk een beetje met de uitleg van Kim. Zo diep was ik nog niet gegaan.
0: wat zei je ook weer, Kim?
2: Ik heb hem opgeschreven. New York Minute is het tijdsbestek dat het duurt dat de auto achter je begint te toeteren wanneer het stoplicht op groen springt.
0: Ja.
2: Dat is heel kort.
0: En vooral in een stad als New York, waarin niemand geduld heeft voor wat dan ook, is het gewoon meteen nadat het op groen staat.
2: Groen
0: map. Meteen op die toeter natuurlijk. Dus dat is een New York minute. En daar kan dus alles in veranderen. En Don Henley heeft daar een prachtig liedje over gemaakt. Dankjewel voor het reageren, Henry. Jij krijgt de dopper drinkfles.
3: Jongens, fijne uitzending.
0: Ja, fijne dag. En het prachtige New York Minute hoor je nu bij Radio 10.

0: Kings bij Radio 10 en I Would Die For You. En daarvoor 6,5 minuut lang genieten van Don Henley. En New York Minute.
1: Ja, 6 minutes, zeg maar.
0: Ja, 6 New York Minutes waren dat.
1: Precies, dat zou ik zeggen.
0: Zometeen het nieuws met Laura. Wat zit je haar trouwens goed, Laura?
2: Nou, dankjewel.
0: Heb je eens een gelegenheid straks later vandaag?
2: Ik heb zometeen nog een andere klus.
0: Oh, iets op televisie of zo?
2: Iets voor beeld, ja.
0: Iets met beer of zo, ja.
2: Ik heb de hele nacht in de krul gezeten.
0: Ah.
2: Nee, maar het is natuurlijk een hele mooie bijvangst dat ik er voor jullie zo mooi uitzien. Ja,
0: ik wou zeker dat je het vol zet.
2: Ja. Helaas.
0: Nou, maar ja, je mag daar ook wel shinen met het nieuws. Wat zit erin?
2: Eén langzaam rijdende auto voor je en ineens kookt je bloed. Is dat herkenbaar? Je hoort zo hoe het komt.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB.

0: leukste uitjes voor de beste deal.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: knakworstjes en hoedels en soep.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ja, wat zouden Jan Slachter en Ali B tegen elkaar zeggen als ze elkaar tegen zouden komen op straat? Je hoort het zo meteen in het tv-overzicht. En het radioteam weer. Eerst bewolkt met kans op een buitje. Vanmiddag worden we wat droger, ook wat zonniger. En een graad of 20.
4: Dat valt opeens tegen.
3: Dat valt dan in één keer heel erg tegen. We doen het ermee.
4: Radio 10 verkeer, 2 vertragingen op dit moment. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 10 minuten. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht ook 10 minuten.
3: Nou, sterk als je erin staat op deze vroege woensdagochtend. Het is 1 minuut over 6:30. De zomerochtendshow van 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Laura Hosinga, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten, en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. Er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste jaar waren het er bijna 600. En dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. En misschien is het herkenbaar, één langzaam rijdende auto voor je en dan kookt je bloed. In de auto veranderen we in ASO's, maar dat is volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen goed te verklaren. Zo komt het onder meer door het gevoel van anonimiteit en macht achter het stuur. Ook zien automobilisten hun auto vaak als een verlengstuk van zichzelf, waardoor kleine ergernissen sneller persoonlijk voelen. Frustraties uit het dagelijks leven worden vaak op de weg afgereageerd. En Tertolen verwacht dat agressie in het verkeer de komende jaren alleen maar zal gaan toenemen door de toenemende drukte en omdat mensen steeds minder rekening met elkaar houden. Is het voor jullie ook herkenbaar?
3: Ja, dit is helaas denk ik voor iedereen wel een beetje herkenbaar. Dit,
4: ja,
3: hè? Bedoel,
4: ja,
3: toch?
4: Ik kan met de ramen dicht iedereen echt helemaal kapot schelden.
3: Ja.
4: Maar niet in het echt.
3: Dat is heel opvallend. Inderdaad, dat we in de auto durven we dingen die buiten de auto nooit zouden doen.
4: Vocabulair, jongen.
3: Ja, je vindt nieuwe scheldwoorden uit.
4: Schrik je van.
3: Ja,
4: echt woedend.
3: Ja, dan Laura.
5: Ja, ik ook heel erg.
3: Ja, wel, ja.
5: Ja, maar ik kom dus uit Friesland en daar is iedereen zo relaxed aan het rijden. En ik ben altijd een beetje jaloers, want ik ben echt nog zo'n randstadrijder die daar dan overal tussendoor scheurt en zich irriteert aan elke persoon die langzaam. Maar het is inderdaad echt, wat ik ook heb, is dat je gewoon vergeet dat het mensen zijn.
4: Nou, ik ga dus juist zoeken naar de persoon achter het stuur.
5: Oh ja?
4: En dan heb ik heel vaak, denk ik, ja, of zie je nou wel, het is dus een vrouw. Door jou hebben we die slechte naam. En anders, als het iemand is die soort van heel strikt aan de regels, of regels, natuurlijk, je houdt je allemaal wel aan de snelheid, maar je hebt van die types, hè, die denken, je mag hier 80, dus ik blijf voor je rijden, want jij mag ook niet hard. Dat, denk ik, is altijd een man met een bril. Let maar op.
5: Ja.
4: Altijd een man met een bril.
5: Ja. Oh, nou, ga ik opletten.
4: Altijd een man met een bril. Als iemand heel stoïcijns is van, als ik het niet mag, mag jij het ook niet. Zie je, ik krijg het alweer.
3: Nou, ik merk het. Het bloed begint te koken hier. Zo. Ongelooflijk. Rustig, Kim. Rustig.
6: Jan-Paul en Kim.
3: En de zomerochtendshow van 10 Agnes de Munnik komt eraan. En hier is Brian Adams. Sam.

0: Leiden ben ik. En de kapitein deel 2 bij Radio 10 in de zomerochtendshow. 7:10. En zoals gebruikelijk rond dit tijdstip praten we even bij over alles wat je gisteravond hebt gemist op televisie. Kim?
1: Nou, wist je dat je tegenwoordig voor €49... een ondernemerslezing van Ali B kan bijwonen?
0: Oh, nou, hè?
1: Ja, maar
0: is snabbelen.
1: Het is toch opmerkelijk, want in het hoger beroep is de rapper veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar...
0: Ja.
1: Voor het verkrachten van meerdere vrouwen. Nou, in de gevangenis zit hij dus nog niet. Je kan hem gewoon boeken. Want hij is in cassatie gegaan, hè? Dus dan mag je nog op vrije voeten rondbewegen. In de Oranje Zomer op SBS6 reageert omroep Max-baas Jan Slachter op dit nieuws.
2: Kijk, hij mag dit doen. Hij is vrij om dat te doen. Maar ik vind de timing slecht, wat jij zegt. En ik sta gewoon lekker onder de radar.
3: Nou ja,
0: okay.
1: Je weet ook niet waarom. Misschien heeft hij het geld nodig.
0: Ja, dat is ongetwijfeld.
1: Maar
0: ja,
1: dan had ik meer gevraagd dan €49.
0: Ja, nou, dat is per persoon, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mannen komen er dan?
1: Weet ik niet. Maar goed, Jan Slachter vertelt in diezelfde talkshow dat hij onlangs bij een tankstation stom toevallig Ali B is tegengekomen. En dat werd een bijzonder hoogdravend gesprek.
2: Hey bro, ik zeg ha bro. En wat moet ik nou zeggen? En ze zeiden, na het afloop van de rechtszaak gaan wij wel een kop koffie drinken. Ik zei, ja zeker, gaan we zeker doen. Dag bro. En dat was het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, wat ga je verder nog zeggen?
0: Wat moet je dan zeggen inderdaad? Ja.
1: Hoe gaat het?
0: Ja, het is niet dat Ali B zegt, kan ik nog wat bij jou...
1: Ben je nog wat leuks tegengekomen?
0: Nee. Ja, ik kan nog wat doen voor jou. Ja, dat lijkt me ook wel lastig. Aan de andere kant, ja, dit is natuurlijk ook zijn werk. Dat heeft hij altijd al gedaan. Eigenlijk tot nu toe ook dat soort dingen. Sprekers, als spreker wordt hij geboekt, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je daar dan mee stoppen.
1: Het moeilijke in deze situatie is even, hè, dus dat je natuurlijk altijd zegt, oké, iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Hij is veroordeeld.
0: Ja.
1: Alleen hij is er nog. Ja, is al in hoger beroep gegaan en gaat nu nog in cassatie. Dus dat maakt het een beetje cru. Omdat in principe een rechter heeft geoordeeld dat hij schuldig is. Dus dan, daardoor hebben denk ik nog meer mensen moeite met het feit dat hij dit doet.
0: Ja,
1: terwijl hij inderdaad wel, zoals Jan Slachter zegt, het wel mag. Maar daar wringt de schoen.
0: Ja, ja, ja, absoluut.
1: Aflevering 2 van Bed and Breakfast vol liefde. We leren Fred op Bonaire kennen. We hadden natuurlijk gisteren al de Airfryer Queen.
0: Ja.
1: Maar nu hebben we Fred op Bonaire. De eigenaar van de Bed & Breakfast hoopt de liefde te vinden bij de charmante Cecile. Hij heeft haar uitgenodigd nadat hij enthousiast werd van haar aanmeldvideo. En hij dacht dat er wel een klik zou zijn, maar in de praktijk viel het wat tegen.
4: Ik begrijp en ik luister naar je dat je zegt, ik hoef niet alles samen te doen. Dat hoef ik ook niet.
5: Nee.
4: Maar er moeten wel raakvlakken zijn om het podium te klimmen van verlangen en actie.
5: Hij moet gewoon doen waar hij gelukkig van wordt. Als hij van hiken en biken houdt, lekker doen, maar mij niet bellen.
0: Nee, daar heeft ze geen zin in.
1: Nee. Binnen 24 uur is het liefdesavontuur voor Cecile Bonaire dan ook echt alweer voorbij. Hè? Bijna een bed and breakfast vol liefde record is dat zelfs. En het lijkt ook wel beter zo.
5: En straks weer heerlijk in de airco. Oh, ik kijk er nu al naar uit. Met een beentje. Het verschil is, wat bij hem past, is sporty spice. Maar ik ben Porsche spice. Ik hoop dat je de liefde gaat vinden.
4: Ik hoop het ook.
5: Ja,
4: ja, wel heel lief van je. Wel heel aardig.
5: Ja, tuurlijk, joh. Kan niet altijd feest zijn, hè? Ga je goed, hè?
4: Goeie reis.
5: Doei.
0: Nou, dat was nummer 1 dus.
1: Die man heeft in zijn aanmeldvideo toch gewoon gezegd, hi, ik zit op Bonaire, ik hou van hiken en van fietsen.
0: Ja, ja.
1: Lijkt jou dat ook wat? Meld je dan aan.
0: Ja, de klik moet maar net ontstaan. Hè. Dat is het
1: maar
0: hele
1: dat
0: punt.
1: Is toch iets wat je zegt. En dan moet ze ziel toch denken, gadverdamme, hiken en fietsen. Lang van mijn leven niet. Ik kijk even of er iemand anders beschikbaar is.
0: Ja, ja, ja.
1: Ben ik nou gek?
0: Maar een record, hè, binnen 24 uur. Maar daar was ook eentje in winter B&B vol liefde. Die gingen volgens mij na 3 uur al terug naar huis. Daar had,
1: dat zien ze als een ander programma.
0: Wat zeg je?
1: Dat zien ze toch als een ander programma.
0: Ja, oké, dat telt dan niet als een record.
1: Maar waar ging dat mis dan?
0: Ja, dat was ook gewoon de klik. De energie van die dame, dat stond hem niet aan, zeg maar. Dat,
1: ja.
0: En echt binnen 2 uur, misschien wel korter, had hij al besloten van nee, dit gaat hem niet worden.
1: Blijf uit mijn aura.
0: Ja, dus los van alle praktische dingen, wat jij ook noemt, is het toch, hè, wat, als je elkaar dan face-to-face ziet, dan voel je de energie van de ander. En dat moet dan wel bevallen, al op het eerste gezicht.
1: Snap ik. Alleen in dit geval had je echt wel al een obstakel weg kunnen nemen.
0: Ja, als je echt niet van hiken houdt.
1: Nee, waarom meld je dan aan?
0: Dat is ook weer...
1: Ik woon op Bonaire. Gadverdamme, ik hou niet van een eiland. Dat is echt dat niveau.
0: Nou, nu al zin in aflevering.

0: Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Wat een enorme hit heeft ze hiermee gescoord. En eigenlijk daarna, nou, niet zo heel veel meer van haar gehoord eigenlijk. Ja,
1: ja, terwijl ze wel nog steeds muziek maakt. Volgens mij heeft ze nog wel echt een paar albums gemaakt. En is dat allemaal prachtig, maar nee, we krijgen er weinig van mee.
0: Nee, inderdaad. Maar de man die nog wel gewoon vrolijk doorgaat, dat is Rod Stewart. Hij heeft een concertreeks aangekondigd. Hè? Europese shows gaat hij geven. Dit jaar nog. En dan gaat hij onder andere langs Berlijn, Hamburg. Nou, dat is wel leuk. Moeite waard om deze oude rot nog eens even live te zien.
1: Als hij nu naar Nederland komt, is dat een

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden van de grootste artiesten aller tijden. Rod Stewart hoort er zeker bij. Baby Jane hoorde je in de zomerochtendshow.
1: Ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat kan natuurlijk ook op vakantie gebeuren. En ja. Wil je niet honderden of duizenden euro's moeten aftikken, dan hebben we zometeen de tip voor je voordat je weggaat.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De zomer op de show van 10, waarin je zometeen kans maakt op het zomerprijzenpakket met jouw vakantiebestemming. Hoe? Dat hoor je dadelijk. Eerst het nieuws van 7 uur. Laura Osinga, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van het slachtoffer en de dader en over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse Feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven, en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof, en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt bijna overal code rood. En dan het weer. Vanmorgen is er veel bewolking, af en toe een lichte bui. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt ook de zon wat vaker door. Het wordt een graad of 20.
3: En dan het Radio 10 verkeer. 1 vertraging op dit moment op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. 33 minuten.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Queen en David Bowie. En Under Pressure bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Goed dat je erbij bent. 7:08. Speciaal gedurende deze vakantie-zomerperiode. De Zomerochtendshow. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Paul. Ja. Ik had het er net al even over. Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. En ook op vakantie. Dus als je binnenkort op vakantie gaat. Als je al weg bent, is het misschien wat lastiger. Check even goed je zorg en je reisverzekering.
0: Toch wel, hè?
2: Er is een artikel in het AD vandaag. Waarin staat dat veel Nederlanders toch nog wel denken. Dat alle medische kosten in het buitenland worden vergoed door je normale basisverzekering. En dat is vaak niet het geval. Dat is namelijk alleen de behandeling, wat de behandeling in Nederland zou kosten. En alles wat daarboven valt, dat is voor jezelf. Dus als je in een privékliniek belandt, in Spanje of in Griekenland, wat vaak wel wat fijner kan zijn dan dat lokale streekziekenhuis. Helemaal als je bijvoorbeeld een gecompliceerde beenbreuk hebt of zo.
0: Het klinkt totaal niet dat je daar ervaring mee hebt.
2: Zeker wel. Ik heb wel eens een ambulance afgebeld. Maar goed, dan kan die rekening echt wel heel erg oplopen. Dus zorg in ieder geval dat je een goede reisverzekering hebt. Die dus ook inderdaad de medische kosten dekt. Ja, ja. Die je op vakantie maakt.
0: Ik vind het altijd zo'n gedoe om dat allemaal te moeten gaan checken. Weet je? Het zit te vaak in de kleine lettertjes. En die specifieke situatie moet je dan helemaal opzoeken en zo. Het is lastig.
2: Ik heb een doorlopende reisverzekering. Ik geloof van €7 bij de bank.
0: Ja, precies. Die heb ik ook.
2: En ik heb dus, nou, het zal nu veranderd zijn, maar ik heb dus 8 jaar geleden inderdaad een vierdubbele enkelbreuk opgelopen op vakantie. En ik heb nooit een rekening gezien.
0: Maar dat geeft je vertrouwen in dat het dan allemaal wel goed zou zijn. Maar eigenlijk is het goed om telkens toch wel weer
2: even
0: opnieuw
2: te checken of de voorwaarden zijn veranderd.
0: Dat verandert continu.
2: Ik denk dat het behoorlijk kan oplopen.
0: En vandaag ook weer een nieuwe etappe van de Tour de France. Op het programma staat van Chambéry.
2: Chambéry.
0: Chambéry naar Voiron.
2: Denk ik wel.
0: Dat klinkt wel goed, hè?
2: Ja, klinkt mooi.
0: Het is een vlakke etappe. En het is maar wat je vlak noemt. Want de route is maar liefst 2200 meter hoog. En 174,7 kilometer lang. Relatief dus allemaal, hè?
2: Ja, maar het zijn kolletjes van de derde en de vierde categorie. Dus dat kunnen ze prima hebben.
0: Dat zou moeten.
2: Je krijgt de tweede, de eerste, de buitencategorie. Ja. Dus de vierde doen ze met 2 vingers in hun neus.
0: Ja, dat is iets waar je naar uit kan kijken. Mocht je vandaag nog helemaal niks te doen hebben, natuurlijk. Maar wat je deze ochtend ook zou kunnen doen.
1: De vakantielandquiz.
0: Eerst lekker meespelen en kans maken op het Radio 10 prijzenpakket. Waaronder het strandlaken zit erin. Die is nogal gewild. Dat is wel duidelijk.
2: Die is leuk. Hij is lekker groot
0: ook. Hij is ook groot. Je kunt hem met een mannetje of 2, 3, 4. Nou, hè?
2: Ligt een beetje aan je formaat.
0: Dat is waar. Je hebt er in ieder geval wat aan als je op vakantie gaat. Hoe kun je nou meedoen aan deze quiz? Laat even weten wat jouw vakantiebestemming is dit jaar.
2: Ja, dat app je naar Radio 10. En dat mag alles zijn. Mag Nederland zijn, mag Frankrijk zijn. Mag ook Australië zijn. Of welke rimboe je ook op gaat zoeken dit jaar.
0: Ja, inderdaad. Allemaal prima.
2: Wij bedenken daar dan vragen over en dan testen we jouw kennis van je vakantiebestemming. En dan maak je dus kans op dat zomerpakket.
0: Ja, en nou, moeilijk zou ik het niet
2: willen.
0: Nee, dat is
2: alles behalve.
0: Dat kan op zich wel, inderdaad. Ja. Dus het kan ook iets zijn waar je al bent geweest, waar je op dit moment bent of waar je heen gaat. Jouw vakantiebestemming, app het even door via de app van Radio 10. Gotje en Kim Brouwer, zometeen eerst Cici Peniston bij 10.

0: samen met Kimbra. Somebody that I used to know.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, ik vind het toch leuk. Dit geeft toch altijd een beetje dit vakantiegevoel, dit onderdeel. En ja, we reizen eigenlijk even af naar een vakantiebestemming. Misschien wel naar die van jou. Laat even weten via de app van Radio 10 welke dat is. Misschien ben je er al geweest. Ben je er op dit moment? Ga er nog heen. En je kan kans maken op het zomerprijzenpakket van Radio 10.
2: Ja, ik zie mezelf nu wel op zo'n terrasje zitten met dan in de hoek inderdaad zo'n triootje die muziek zit te spelen.
0: Speciaal voor jou.
2: Heerlijk.
0: Van je wijntje zitten nippen.
2: Wouter.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, Wouter.
0: Wouter Aalten uit Putten, voor de duidelijkheid. Niet uit Aalten, maar uit Putten. Wouter, wat ga jij doen wat betreft vakantie?
3: Nou, wij gaan naar Karpathos. Dat is een eilandje tussen Rodos en Kreta.
0: Oh, Griekenland.
2: Lekker.
0: Ja, dat is altijd lekker, toch?
2: Visjes eten, Griekse salades, oezo drinken.
3: Heerlijk, hoor.
0: Ja.
2: Niks mis mee.
0: Gaatje of 40 daar, tenminste.
3: Oef, nou ja, maar dat zijn we wel gewend, hè. Ja.
0: En die eilanden, dat is nog wel uit te houden, hè, met de wind die er staat.
3: Echt wel.
0: Ja, prima. Lekker vooruitzicht, Wouter. Nou, met het appje wat jij hebt gestuurd, met het woordje Griekenland erin, zit jij in deze vakantielandquiz. We hebben 4 vragen voor je. Heb je er 2 goed, dan win je de zonnebril. Heb je er 3 goed, dan krijg je de dopper erbij. En bij 4 vragen goed, het Radio 10 strandlaken.
3: Oké. Okay.
0: Zullen we doen?
3: Ja.
2: Oké, okay. Hier komt je eerste vraag. Welk groot sportevenement is voor het eerst in Griekenland georganiseerd? Was dat A, het WK... Oh, wacht, ik heb 3 opties voor je.
0: Maak het makkelijk.
2: Nee, was dat A, het WK voetbal, B, de Olympische Spelen of C, de Tour de France?
3: Dat was B, de Olympische Spelen.
2: Nou.
0: En wanneer was dat? Nou ja, vraag ik ook aan Kim. Jij bent van de...
2: Je hebt natuurlijk de moderne spelen.
0: Het is heel lang geleden inderdaad natuurlijk. Hè? Maar je bedoelt eigenlijk de oude...
2: De oude. Ja, dat is wel heel lang geleden.
0: Heel lang geleden, ja. Maar goed, dat komt er wel vandaan.
2: Oh, 776 voor Christus.
0: Krijg je in één keer ingegeven. Wat knap van jou. In één keer schiet het dat naar binnen. Vraag 2, Wouter. Welk Griekse gerecht betekent letterlijk klein spiesje? Dat is een open vraag. Nou, noem maar eens een Grieks gerecht. In de vorm van een klein spiesje.
2: Ja.
0: Ja, hoe heet dat ook alweer?
3: Nee, dat zou ik niet weten.
0: Wouter zit vast. Hij komt er niet uit. Dat was de souvlaki.
3: Oké.
2: Maar dan weet je nu, als je zin hebt in een klein spiesje... Als je daar op Karpathos bent, dan zeg je... Ik wil graag een souvlaki.
0: Ja, precies.
2: Vraag 3, Wouter. Waarin is volgens onderzoek uit 2024 Griekenland absolute koploper? Is dat A, het gemiddeld aantal keren dat mensen per jaar seks hebben? B, het produceren van kurken van flessen? Of C, Griekenland heeft de laagste staatsschuld van alle EU-landen? Die zit niet.
0: Dat is wel lastig.
3: Nou, C zeker niet.
2: Nee.
0: Kurken? Produceren ze kurken van flessen?
2: Of hebben ze heel veel seks?
3: Nou, dat zal de kurken wel zijn, denk ik.
0: De kurken, B, denk jij?
2: Ik zou me nog een beetje inlezen voordat je op vakantie gaat. Nee, het is een onderzoek van een condoommerk. En het blijkt dat de Grieken maar liefst 164 keer per persoon gemiddeld seks hebben per jaar.
0: Kijk eens.
3: Oké, nou, op naar Griekenland
0: zou ik zeggen. Nou ja, helaas fout, maar we hebben nog 1 vraag te gaan. Wouter, vraag 4. Een bekende Nederlandse Griek is Iris uit B&B Vol Liefde in eerder seizoen. Ja, toch wel bekend geworden omdat ze een bepaald woordje heel vaak zegt.
4: Jamas.
0: Wat betekent?
2: Toch elke betekenis als je het zo vaak hoort.
0: Ja, nee, precies.
2: Jamas.
0: Een heel raar woord in één keer. Maar wat betekent het, jamas?
3: Jamar, of duidelijk.
2: Hey. Je zegt het als je zeg maar met z'n tweeën aan tafel zit.
0: Ja.
2: Je hebt iets ingeschonken gekregen.
0: Je heft iets en je zegt...
2: Jamas.
3: Proost.
2: Hey. Proost.
0: Ja, nou, weet je, die rekenen we goed.
2: Anders was het niks.
0: Ja. Nou, je bent toch even in de prijzen gevallen, beste Wouter. Je krijgt de zonnebril zo snel mogelijk thuis gestuurd.
3: Dankjewel.
0: Hey, leuk dat je meedeed.

0: gitaren van Golden Earring en Radar Love bij Radio 10 met zometeen het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Een opvallend besluit in Frankrijk dat heel veel jongeren gaat raken. Zometeen hoor je meer.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen.

0: kruidvatpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Goedemorgen, het radioteam weer. Eerst bewolkt vandaag met kans op een buitje. Vanmiddag droog, hier en daar de zon en een graad of 20.
7: Radio 10 verkeer. Op dit moment 4 vertragingen op de A-wegen. En je krijgt ze alle 4 van me. Op de A2 knooppunt Empel, Sint-Michielsgestel. Tussen Empel en Sint-Michielsgestel, 12 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel, 7 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug, 27 minuten vertraging. En de laatste op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht, 6 minuten.
6: Inmiddels 4 minuten over half 8, de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws krijgen we van Laura. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie

0: is er geen link met de Vierdaagse feesten. Een record aantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft het Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Een social media verbod komt steeds dichterbij. Frankrijk verbiedt als eerste land in de Europese Unie sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Platforms moeten straks de leeftijd van gebruikers controleren en jongeren onder de 15 de toegang weigeren. De Franse regering wil kinderen daarmee beter beschermen tegen de negatieve gevolgen van sociale media.
1: Ja, goede zaak.
2: Ja?
1: Vind
2: ja.
1: ik. Ja, wel.
2: Ik denk
1: ja.
2: dat elke volwassene het daarover eens is. Ik denk dat elk kind het ermee oneens is.
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja,
2: ja.
1: Ja goed. En welke social media is het dan ook? Hè? Ik bedoel, ik merk al dat mijn kindjes, die zitten niet op social media, maar die gebruiken al wel hier en daar de tablet en de apps en dat soort dingen.
2: Ja, maar dus dan
1: er zijn trends waar ik helemaal niet van op de hoogte ben. Dus je moet wel ook heel erg mee met de tijd. Wat dat wij hebben het over Instagram en Facebook. En
2: ja,
1: zo.
2: Maar kijk, YouTube, daar wordt natuurlijk ook gewoon content gemaakt voor kleine kinderen. Wat daar ook voor geschikt is. Maar ik denk wel inderdaad dat jonge meiden, jonge jongens die op bijvoorbeeld Instagram zitten en daar volwassenen content consumeren, ja. dat niet goed is. Sowieso nee, krijg je iets voorgeschoteld wat geperfectioneerd is, maar je krijgt ook meningen voorgeschoteld waar je nog helemaal niet druk over zou hoeven moeten maken.
1: Zeker. Ja.
2: Ik denk dat daar inderdaad, dus dat is het gevaar. Je krijgt volwassenen content die ongecontroleerd bij jongeren terechtkomt.
1: Maar ja, hoe ga je het verder hoe ga je dat weet je wel, handhaven en nou, controleren? Ja. Want je kunt alleen in eerste instantie geen account aanmaken tot je 15e. Ja. Dat is in ieder geval in Frankrijk Klopt. Het geval. En volgens mij vanaf volgend jaar dan mag ook zelfs het gebruik daarvan is het niet meer toegestaan. Maar ja, kijk, dus, hoe ga je dat controleren?
2: Ja, niet, maar het zal daardoor in ieder geval minder worden. Ja. Weet je zo. Dus dat is, het is een eerste stap. En dat er in ieder geval misschien minder kinderen op zo'n jonge leeftijd gehersenspoeld worden door achterlijke influencers. Ja, ik heb heel veel meningen vandaag.
1: Ja, je zit er goed bovenop.
2: Ja,
1: inderdaad.
2: Je zit er lekker in.
3: Jan, Paul en Kim.
1: De zomerochtendshow met de grootste hits aller tijden. George Ezra. Maar eerst Dan Hartman in een real life.

0: George Ezra bij Radio 10. Ja, Kim, jij zit in de meningen vandaag. Ja. Jij hebt als Amsterdamse ook wel een mening over toeristen, volgens mij, hè? Toeristen in onze hoofdstad. Ja,
1: het zijn er een hoop.
0: Dan kun je aardig en ergeren, volgens mij.
1: Nou, het is inmiddels zover dat als ik op straat vraag of ik ergens langs mag, of weet je zo, is dat automatisch al in het Engels?
0: Oh, dat is één ding wel, ja.
1: Ja, en ik ben wel van mening, als je niet kan fietsen, ga dan lopen. Als je de regels niet kent, ga dan lopen. In principe, stop met het verhuren van fietsen aan toeristen. Oh, ga niet naast elkaar lopen.
0: Dat zijn toeristen in ons land, maar hoe doen wij het in het buitenland? Nou, het schijnt dat Nederlandse artiesten in Spanje niet zo
1: artiesten,
0: hele goede...
1: Artiesten of toeristen?
0: De toeristen, ja. Zei ik artiesten? Ja. Nou, toeristen natuurlijk, dat die niet een al te goede reputatie hebben in Spanje.
1: Dat geloof ik graag.
0: Maar ja, vinden ze ons wel leuk. Hoe zit dat eigenlijk? We gaan dadelijk even bellen met Edwin Winkels. Hij is correspondent in Spanje. En hopelijk kan hij ons heel even toelichten over hoe erg de situatie is. Hoe erg wij het daar doen in Spanje. We horen dadelijk. Eerst R.E.M. bij 10.

0: Vanessa, RM bij Radio 10. Ja, 100 miljoen, zoveel toeristen verwacht Spanje dit jaar te mogen ontvangen. Dat is een record. En daarvan zijn 1,35 miljoen Nederlanders. Dat is ook wel een hoop eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Nou, ontzettend leuk voor ons, maar vinden die Spanjaarden toch wel gezellig als we met z'n allen dat land bezoeken? In grote steden als Valencia en Barcelona is er ook veel kritiek op dat massatoerisme. En hoor en lees je ook regelmatig in de stad: tourist, go home. Spandoeken, ik weet niet hoe ze het allemaal duidelijk willen maken, maar
1: het is niet subtiel meer.
0: Het is niet heel subtiel. Nee. Of elke Spanjaard er zo over denkt, dat weten correspondent Edwin Winkels. Hij heeft de sangria door zijn aders lopen, eet alles met knoflook en woont al decennia lang in Spanje. Goedemorgen, Edwin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vinden de Spanjaarden ons als toeristen nog wel zo leuk?
2: Ja, nou ja, ik heb ze niet alle 49 miljoen gesproken. Nee, het is al jaren een tendens, hoor, dat ze er toch moeite mee hebben. Vooral in de grote steden. Kijk, die kustplaatsjes waar iedereen altijd komt en die echt van het toerisme leven. Ja. Daar hoor je dat probleem niet zo, maar wel Barcelona, Malaga, Valencia, Sevilla. Omdat er heel veel B&B's zijn gekomen, toeristenappartementen. Huizen die aan de woningmarkt worden ontrokken. Ja. Waardoor huren en kopen voor Spanje er zelf duurder wordt. En ja, en mensen, toeristen zorgen ook voor overlast als in zijn appartement zitten met een groepje van 8, 4 dagen lang. En dat is eigenlijk het grootste probleem waardoor die protesten zijn ontstaan. Een probleem waar nog geen einde aan komt, zo lijkt het.
1: Maar hebben ze daar ook al op ingegrepen of niet? Weet je, hier is bijvoorbeeld in Amsterdam is wel het gebruik van je eigen huis als Airbnb beperkt. Hè, daar is een maximaal aantal dagen aangesteld. Is dat in Spanje ook al gebeurd of nog niet?
2: Ja, nee, er zijn strenge regels qua verhuren. Je moet een vergunning hebben. En een belangrijkste maatregel, de Spaanse regering heeft dit jaar 50.000 woningen aan die B&B-markt ontrokken. Dat ze geen vergunning hadden. En dat merk je ook. Er zijn echt veel minder. En sommige steden pakken dat ook zelf aan. Barcelona wil er ook nog eens 10.000 gaan schrappen.
1: Ja.
2: Dus er wordt wel wat aan gedaan. Maar ja, het aantal toeristen neemt niet af. Jullie zeiden het al, 100 miljoen. Dat is in Spanje nog nooit gebeurd. Dat er zoveel toeristen in een jaar komen. En die zullen toch allemaal een plek moeten hebben om te overnachten.
0: Ja, ik zou denken dat met temperaturen van 40 graden wordt alleen maar onaantrekkelijker of zo om naar Spanje te gaan. Maar het wordt wat dat betreft wel meer. De woningmarkt heeft dus last van dat massatoerisme. Maar het zit hem ook een beetje in het gedrag. Is er iets wat wij Nederlanders doen daar in Spanje, wat we eigenlijk helemaal niet moeten doen als toerist?
1: Frikandellen eten.
0: Ja. Bijvoorbeeld?
2: Nou, daar heeft niemand last van.
1: Nee,
2: of een broodje,
1: okay.
2: Of een coachje of wat dan ook.
0: Ja.
2: Niet alleen Nederlanders. Ik bedoel, er zijn verschillende groepen toeristen natuurlijk. Het is vooral wat mensen vragen. Ja, als je overnacht, zeker als je in zo'n appartement of een woning ergens neemt, doe dat alsof je een van de bewoners bent. Dus niet de hele nacht herrie schoppen. En mensen, maar ja, daar is minder aan te doen. Mensen hebben dat veel ook bezwaar tegen dat rond de hotspots, zoals bijvoorbeeld de Sagrada Familia in Barcelona. Ja, je vindt geen traditionele winkels meer. De mensen om naar hun eigen supermarkt te gaan, die moeten verder weg. Want het zijn alleen maar souvenirshops en fastfoodketens die op de plekken zijn gaan zitten. Alleen daar is op dit moment natuurlijk weinig aan te doen. Het is meer een beetje in de oorsprong aanpakken. Maar ja, aan de andere kant, ook de steden, ze willen niet al die toeristen kwijt natuurlijk. Want dat levert ook flink wat geld.
0: Hey,
1: en wat moet je nou als toerist doen om juist wel in de smaak te vallen bij die Spanjaarden?
0: Dat, wat extra punten.
1: Dat ze denken, blijf.
0: Ja.
2: Nou, niet met een ontbloot bovenlijf door de stad gaan lopen, bijvoorbeeld. Alsof je de hele tijd
1: op het strand ligt, ja.
2: Ik zou zeggen, probeer een beetje netjes in je taalmachtig te zijn. En vooral niet denken dat je in Nederland bent nog steeds. Nee, je bent in een ander land, met andere gewoontes.
1: Ja.
2: Mensen doen wat rustiger aan. Tuurlijk ben je op vakantie. Maar bedenk ook dat die mensen die daar zijn, die zijn er voor jou. Heel veel de ober, behandel de obers met respect. Of de mensen in de hotels. Kijk, die leven van het toerisme. En die willen jou zo goed mogelijk behandelen. Al zullen er ook tussen zitten die het helemaal zat zijn, denk ik. En niet zo aardig. Maar ja, ik zeg altijd, pas je een beetje aan. Natuurlijk, vakantie is hartstikke leuk. Maar hou rekening mee dat je in een land komt waar de meeste mensen gewoon aan het werk zijn.
1: Hey.
2: En om 8 uur, 7 uur weer op moeten.
1: Maar die Engelsen zijn wel nog steeds erger dan wij Nederlanders, toch?
2: Altijd van balkons in Ibiza een zwembad in. Waar vreselijke ongelukken gebeuren.
0: Ja,
2: en En die doen meer vrijgezellenparties ook. Ik zie ze af en toe door de stad lopen en dan denk je, oh jee.
0: Oh jee.
2: Waarschijnlijk heb je gradaties in.
1: Ja, ja oké.
2: Okay. En ook kunnen niet alle Nederlanders over één kam scheren. Hè?
0: Ja, dat is
2: er zitten heel veel mensen rustig op een camping. Dus,
0: maar ik vind het dan een goede, even de taal een beetje leren kennen. Een klein beetje, dat Spaans gewoon leren.
1: Gedraag je.
0: Dat inderdaad. Ja. En spreek ze gewoon allemaal aan.
1: En hou je shirt aan.
0: Ja, dat inderdaad. Goed, vale. Muchas gracias, Edwin Winkels.
2: De nada. Buenos días.
0: Adios. Hasta la vista.

toch een klein beetje Spaanse cultuur hier in Nederland. Hè? Met Julio Iglesias. Quiero hoorde je in de zomerochtendshow van Radio 10. Mocht je nou met je elektrische auto op vakantie gaan, goed opletten. En waar je precies op moet opletten, dat hoor je dadelijk. Je hebt het.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand Italia. Thuis in Italië.

0: Lekker toch?
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: HSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: van Laura Ozinga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De dader van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is opgepakt. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met Vierdaagse Feesten. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. Bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nog het weer. Vanmorgen is er veel bewolking. Af en toe trekt er ook een lichte bui over. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt ook de zon vaker door. En het wordt een graad of 20.
2: Het radioteam verkeer op dit moment 7 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 15 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam 26 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 25 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.

0: de Radio 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen en goed dat je erbij bent. Op deze woensdag de 22e juli. Misschien wel gewoon hard aan het werk, kan natuurlijk. Of lekker thuis. Of op je vakantiebestemming in deze periode. Het is de Zomerochtendshow van Radio 10 met Kim.
2: Goedemorgen. Kim.
0: En ondergetekende Jan-Paul.
2: Ja, het is 22 juli vandaag, ook 15 jaar geleden, dat in Noorwegen deze vreselijke gebeurtenis plaatsvond.
3: Goedenavond, een korte nieuwsupdate van het NOS Journaal over de aanslagen in Noorwegen van vandaag. Een man die was gekleed in een politieuniform, die schoot in het wilde weg op jongeren die hier op Utøya waren voor een politieke bijeenkomst van de Sociaaldemocratische Partij van de premier Jens Stoltenberg.
0: Ja, inderdaad. Ja, 15 jaar geleden.
2: Lang geleden al, hè?
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk Anders Breivik, die eerst een aanslag pleegde in Oslo en daarna de gruwelijke schietpartij op het eiland Utøya. In totaal zijn er 77 mensen overleden. 77. Het is echt bizar.
0: Bizar.
2: Dit weekend is daar in Noorwegen een speciaal monument voor onthuld. Dus 15 jaar later. En die man zit natuurlijk nog steeds vast. Hij heeft toen 21 jaar gekregen.
0: Nou, die mag wel even vast blijven.
2: Dat zou nog 6 jaar zijn. Maar volgens mij ook met een soort van Noorse versie van TBS. Dus kunnen ze dat elke keer weer met 5 jaar verlengen.
0: Oh ja.
2: Hij heeft volgens mij nog nabestaande brieven gestuurd vanuit de gevangenis. Dus het lijkt me dat deze man nog steeds wel een gevaar voor de samenleving is.
0: Oh, op een verkeerde manier bedoel je dus?
2: Ja. Brieven met het manifest en zo.
0: Ja. Let op, als je met je elektrische of hybride auto op vakantie hier gaat. Het AD meldt dat sommige veerdiensten in het buitenland, zoals in Griekenland en in Noorwegen, geen volledig opgeladen elektrische voertuigen aan boord willen hebben. Alleen opgeladen auto's tot 40% die mogen dan mee. En dat is dan in verband met de mogelijke kans op brand. Ja.
2: Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je hem even aan de kade laat staan.
0: Ja, sowieso. Ja, op vakantie. En toch altijd even uitzoeken waar je oplaadpunten zijn. Hè? Ja. Je wil niet vast komen te zitten.
2: Nou zie je ook wel eens van die auto's die omgebouwd zijn tot een soort amfibievoertuig. Dat je daarmee op het water kan. Of door het water.
0: Oh ja.
2: En dat zijn de auto's een soort bootjes.
0: Die zie jij al rondrijden.
2: Ja. Ik denk wel dat je er wat werk voor moet doen. Het is niet alsof je zomaar vanaf het strand...
0: Het klinkt wel een beetje science fiction nog.
2: Je ziet soms wel van die bootjes.
0: Het zou wel de uitkomst zijn, inderdaad. Dan vermijd je gewoon die hele veerboot.
2: Propellertje erachter. En dan doe je
0: het doei. Hey, wat betreft het weer, het belooft toch lekker weer te worden.
2: Het wordt gewoon weer hartstikke heet.
0: Nu deze week nog niet, vandaag ook nog niet, 20 graden.
2: Volgende week woensdag is het 30 graden.
0: Heerlijk.
2: Ik weet niet of ik dat weer wil.
0: Nou, een beetje dat zomerse gevoel. Maar goed, mocht je toch wat verkoeling willen deze warme dagen, dan zou je terecht kunnen in de Intratuin in Lisse. Want daar wordt namelijk de kerstmarkt alweer opgebouwd.
2: Kijk, daar moet je zijn.
0: Ja, daar moet je zijn. Gaan daar even bellen met Britt van Proosdijk, is medewerker van die Intratuin en willen er alles over weten. Over de kersttrends en zo. En hoe het gaat met die opbouw.
2: Kersttrends.
0: Je hoort het zo.

0: Radio 10 en de grootste zomerrit aller tijden. Ik vind dat deze ook wel eentje is. Zo'n player, een baby comeback. Ja, het is zomerperiode, maar Kim...
1: Ja.
0: Nog 156 dagen tot de kerst.
1: 57. Gisteren waren het 158. Breek je dan tot kerstavond of tot eerste kerstdag?
0: Maakt allemaal niet uit. Gewoon die periode. We kunnen aftellen. En dat voelt op deze 22 juli nog heel ver weg. En deze kerstbelletjes lijken ook geheel ongepast. Maar in Lisse is de kerst dichterbij dan ooit. Ondanks temperaturen boven de 30 graden volgende week. Terwijl de barbecues en de zwembaden nog volop worden verkocht... wordt eigenlijk een paar meter verderop de kerstmarkt alweer opgebouwd. En bij Intratuin in Lisse zijn ze er heel druk mee. Ze ook Brit van Proosdij, medewerker... van Intratuin daar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom al midden in de zomer het opbouwen van de kerstmarkt?
2: Ja, we hebben zoveel werk te doen. We hebben 13 weken tijd nodig eigenlijk om voor de opening de kerstshow helemaal op en top te krijgen. Dus daar hebben we de tijd voor nodig.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een heel logisch verhaal. Maar het is ook meteen open voor het publiek. Het is, je doet het niet stiekem achter een muurtje.
2: Nee, dat klopt. Nou ja, wat we nu hebben geopend is het hele Eftelingdorp.
1: Ja.
2: Nou, wij gaan ook niet alleen in de winter naar de Efteling. We gaan het hele jaar door naar de Efteling. Dus wij hebben daarvoor besloten om de Efteling en het stukje Disney alvast te openen voor het publiek. Dus ja, dat is eigenlijk voor ons een hele logische keuze geweest. En ik moet ook zeggen dat er al heel veel publiek op afkomt.
0: Oh ja,
1: ik word er ook wel een beetje blij van, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Maar zou je nu al de kerstballen inslaan?
1: Nou, ik ben sowieso vrij traditioneel. Ik heb echt nog dingen van vroeger.
0: En
1: ik heb
0: altijd
1: ik heb altijd een echte boom. Dus die koop je ook niet in. Die ga je niet in november neer. Want dan is die op tegen tijd dat het kerst is. Dus. Ja.
0: Maar goed, er zijn dus echt wel veel mensen die kerstspullen al inkopen.
2: Ja, klopt. Vorige week hadden we een aantal attracties die al waren uitverkocht. Die hebben we inmiddels al weer binnengekregen.
1: Ja.
2: Maar het gaat echt als een lopende trein.
1: Dus dan krijg je een beetje de winterversie van Droomvlucht. Of dan kan je iets uit het Sprookjesbos. En dan voor thuis met een kerstsfeertje.
0: Ja, van die miniatuurdingetjes.
1: Ja,
2: alles van de Efteling in de miniatuur,
1: Ik snap het wel.
0: Maar dat was al, dat is bijna elk jaar wel iets daarvan. Is er ook een nieuwe kersttrend waar we al mee rekening kunnen houden voor de komende kerst?
2: Nou, nieuwe kersttrend durf ik eigenlijk nu even niet te zeggen.
1: Nee, de kleuren zijn nog niet bekend.
0: Het is nog vroeg.
2: Nou, eigenlijk is het ook wel dat alle kleuren een beetje kunnen dit jaar. We hebben een bruin, bordeaux, rood, maar we hebben ook pasteltinten. Dus het is echt allemaal, eigenlijk alles kan dit jaar.
0: Ja.
2: Dus het is niet één specifiek
1: pastelkleur. Pastel is pasig.
2: Ja.
1: Ja. Ik vind bruin, bordeaux, rood voelt nog wel winter en kerst. Maar pastel denk ik aan een paasdak. Maar dat ben ik. Wie ben ik?
0: Hey, maar aan de ene kant is het leuk om al een beetje die kerstsferen te voelen. Zo midden in de zomer. Aan de andere kant, ik denk dat mensen ook denken van... hè, nu nog niet. Doe even, hou even op met die kerstspullen. Krijg je ook negatieve reacties?
2: Ja, we krijgen ook wel negatieve reacties. Heel veel mensen die merken wel dat op het moment dat we het uitleggen... van goh, dit is de reden waarom we zo vroeg beginnen... dat ze zeggen, oh ja, oké, dan snappen we het. Maar er zijn ook echt gigantisch veel positieve reacties. En er komen ook heel veel mensen op af. Dus we zijn echt heel blij ermee.
1: Maar voor jou persoonlijk, hè Brit?
2: Ja.
1: Tegen de tijd dat het kerst is, ben jij de kerst toch spuugzat?
2: Nou, ik ben dan weer 2 dagen kerstspuugzat. En dan in januari beginnen we weer met de kerstshow voor 2020.
0: Nee, het hele jaar door.
1: Jij viert het hele jaar door kerst.
0: En draai je ook wel kerstmuziek op de achtergrond daar?
2: Nee, we hebben gezegd, dat wacht nog heel even. Oh. Daar gaan we pas 1 september mee beginnen ongeveer. Want anders worden wij echt helemaal gek.
1: En dan moet je misschien even watjes in je oren doen?
2: Ja,
0: want wij pakken het heel anders aan.
1: Ach, ja,
0: weet je, waarom ook niet? Toch? Even alvast dat kerstgevoel in de zomer. Brit, dankjewel.
2: Geen dank, fijne uitzending.

0: Jawel, jawel. Het kan eigenlijk niet, maar we doen het toch gewoon. Omdat er ook op sommige plekken het kerstgevoel heerst. En wij denken, nou, daar spelen we gewoon op in.
1: Ja.
0: Ik zie ook dat er reacties binnenkomen via de app van mensen die ook gewoon in kerstsferen zitten.
1: Onvoorstelbaar, hè? We krijgen gewoon een foto binnen van Hans en die heeft zijn boom al staan.
0: Ja, de foto van zijn kerstboom in zijn woonkamer. Ja. Nou, wat goed zeg.
1: Zou die hem alweer opgezet hebben of gewoon nooit weg hebben gehaald?
0: Ik denk dat die hem gewoon, die laat hem gewoon het hele jaar doorstaan. Ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Toch heerlijk. Ja.
2: Ranking de hits.
0: Goed, ja, voor de rest toch eventjes aftellen. Jij bent 158 dagen tot aan de kerst.
1: Nou, nee, ik liep gisteren in een kerstwinkel. Nou, ik liep langs een kerstwinkel, niet in een kerstwinkel. En daar stond nog 158 dagen tot kerst. Dus dan moeten het er vandaag nog 157 zijn.
0: Zou het wel logisch zijn, inderdaad. Ja. Om en nabij. Hè?
1: Niet 156.
0: Maar we genieten ook nog even gewoon van de zomer in Nederland. En jouw kans misschien wel op €250 in het spelletje Ranking Dit. Want we spelen het de hele zomer. Je kunt kans maken. En het enige wat je moet doen is te achterhalen uit welk jaar een liedje komt. Is het voor of na een bepaald jaartal? Ja, ik heb hier een fragment. Dus, nou, laat ik me meteen even horen. Het is Kate Ryans is vandaag jarig. En Belgische artiest natuurlijk 46 jaar geworden. Katrien van Beek heet ze. En internationaal klinkt dan Kate Ryan wel een stuk beter. Ella Ella, hoorde je? Ja, de vraag hierbij is, was dit een hit voor of na 2004? Voor of na 2004, deze van Kate Ryan, geef het door via de app van Radio 10. Maar kans op €250 in Ranking de Hits. Het nieuws, zometeen. Laura, wat zit erin?
3: Vakantiegangers opgelet, want rook op een Spaans terras. Als het aan de regering ligt, is dat straks verleden tijd. Je hoort het zo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
17: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Radio 10 weer vanochtend veel bewolking en af en toe kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het droog en dan kan de zon ook doorbreken. Het wordt een graad of 20.
5: Het Radio 10 verkeer 8 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend 15 minuten. Op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk 14 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 22 minuten.
4: Sterk als je erin staat. 2 minuten over 8:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en afkomstig uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. De kersverse Britse premier Andy Burnham heeft meteen al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En vakantiegangers in Spanje moeten mogelijk gaan wennen aan nieuwe regels. De Spaanse regering wil roken op terrassen en op meer openbare plekken namelijk gaan verbieden. Ook e-sigaretten, vapes en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. De horecabranche is fel tegen, vreest ook dat de maatregel juist averechts zal werken. Het parlement moet zich nog over het plan gaan buigen.
4: Ja, dat is goed om te weten natuurlijk. En we hadden het net al over wat de toeristen allemaal niet teweeg brengen daar in Spanje. En wat je eigenlijk niet moet doen als toerist om de Spanjaard een beetje tevreden te houden. Ja, moet je wel gewoon even aan dat rookverbod houden dan.
7: Nou ja, het is er nog niet. Ik weet niet, volgens mij roken Spanjaarden zelf ook nog aardig wat.
6: Ja, ja, klopt. Ja, als je de cijfers bekijkt, dan pak ik ze er heel eventjes bij.
7: En zijn de sigaretten ook nog wel een stukje goedkoper dan in Nederland?
6: 50.000 mensen in Spanje overlijden aan de gevolgen van roken, jaarlijks.
7: Dat is een hoop.
6: Dat is echt veel.
7: Er zijn ook meer Spanjaarden dan hier. Dus dat,
4: verhoudingsgewijs.
7: Ja. Elke is er één te veel. Hè. Laten we daar even duidelijk over zijn. En het is goed om mensen om dingen rookvrij te houden. Ik ben een roker.
4: Ja.
7: En ik vind het wel lekker als ik moet al naar buiten. Dus als je dan ook buiten niet meer mag roken, zou ik dat wel jammer vinden.
4: Ja, ja.
7: Ik begrijp het ook dat wel dat als zo. Iemand zit te eten, ik let echt wel op. Als iemand naast mij zit met kinderen bijvoorbeeld, dan steek ik hem echt niet op.
4: Ja. Nou ja,
7: en alleen als jij zelf ook buiten gaat. Ik denk, ik vind het moeilijk.
6: Ja, ik
7: begrijp wel dat het zo is.
4: Jij bent er wel blij mee?
6: Ja, ik zat laatst toevallig zat ik een pizza te eten bij de pizzeria buiten. En dan gaan er mensen naast mij zitten en die vragen dan inderdaad aan de serveerster van mag je hier roken? En dan hoor ik het antwoord ja. Dan denk ik, ja, daar gaan we. En dan kan ik naar binnen gaan verplaatsen, want ik zit in die vieze lucht.
7: Om dan naar binnen te gaan.
6: Ja, maar dat is toch zo
7: Ik probeer er ook echt wel rekening mee te houden. Dat je niet in iemands gezicht zit te blazen. Als alleen als je lekker zit. Ja, het is heel tegenstrijdig. Maar wat ik zeg, als er kinderen in de buurt zijn, hou ik er ook rekening mee. Maar bij volwassenen, weet je, dat...
4: Dat is wel
7: goed. Misschien vind ik jouw parfum stinken. Ja, weet je, zo stom.
6: Nou, dat is wel mogelijk.
4: Nee, dat is niet waar. Ruikt heerlijk, Laura.
8: Jan Paul en Kim.
4: De zomerochtendshow van 10. Jermaine Jackson, Piazza Dora. Die hoor je nu. When the rain begins to fall.

0: Jardien bij Radio 10. Man I Need, inmiddels 9:10 geweest.
1: Ranking the hits.
0: Dan gaan we het spelen. Het spelletje elke ochtend in de zomerochtendshow, ook deze zomer, waarbij je kans maakt op €250 met jouw muziekkennis. Saskia, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Gaat het goed?
2: Ja, prima.
0: Wat doe je deze periode?
2: Ik ben nog aan het werk. Morgen mijn laatste dag en dan heb ik 3 weken vakantie.
0: Oh, dat is lekker. De dag voordat je vakantie hebt, dat is dat gevoel dat je er al bijna bent, maar dat net niet. Maar
3: nog wel een lange dag.
0: Maar een lange dag natuurlijk altijd, ja. Maar wat ga je doen?
2: Ik heb geen vakantieplannen.
3: Oh, nee?
2: Ik blijf lekker thuis. Nee.
0: Ja, helemaal niks. Ook niet,
3: het wordt mooi weer.
0: Ja, dat.
2: Ja, Nederland is ook leuk. We gaan wel dagjes wat doen. Dus dat komt wel
3: Want
2: goed.
3: Ik begrijp dat je geen oppas hebt voor je katten. Maar er zijn ook gewoon sites voor, hè? Dat mensen zo gewoon op je katten komen passen.
2: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, dat wil ik niet.
3: Nee, dus het ligt aan jou.
2: Ja, dat ligt helemaal aan mij.
3: Nee, oké, fijn.
0: Of je katten meenemen. Je hebt toch gewoon van die mandjes?
2: Nee? Nee, dat gaan we ook niet doen. Nee, okay. Weg. Nee, daar moet ik niet aan denken.
0: Nou, volgens mij vind je het helemaal prima. 3 weken, lekker in eigen land. Nou, je gaat je wel voor maken, volgens mij. En misschien kunnen we daar een beetje bij helpen met een mooi geldbedrag. Ja. Dan kun je nog lekker even uit eten gaan of zoiets dergelijks. Of een dagje weg.
2: Zeker.
0: Ik liet je net deze horen.

0: 1. Katrien Verbeek uit België, zangeres, 46 jaar, wordt ze vandaag. Ella Ella. De vraag, was dit een hit voor of na 2004? En toen zei jij...
1: Na.
0: En dat klopt inderdaad, ja. 2008, heel goed. De eerste 50 euro heb je bij deze al verdiend. In totaal 250 euro te verdienen. Ja, maak je ergens in de komende fragmenten een fout. Dan houdt het spel op en dan hebben we nog een soort van troostprijs. Dat is de Radio 10 Dopper. Die is ook leuk, is ook handig.
1: Ja, ja
0: goed. Je wil natuurlijk voor het geldbedrag. Laten we beginnen met 100 euro. Was dit een hit voor of na 2008?

0: zeggen ze nou allemaal? Wat is gebeurd? Maar ja, de jeugd van tegenwoordig zet een trend vanaf dat moment. Maar wanneer was dat? Was dat voor of na 2008?
1: Ik denk ervoor.
0: Jij denkt ervoor.
1: Ja.
0: Ja, dat is goed. Ja, klopt inderdaad. Ja, 2005, heel goed. Ja.
2: Lang of kort over zijn.
0: Ja.
2: Dat betekent Saskia dat je 100 euro hebt. En dan is de grote vraag, stop je of speel je een ronde door?
1: Dat was 2005?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nou, ik ga nog een rondje
0: doen. Oké, hoe denk je dan? Je denkt 2005, dan is het makkelijker of moeilijker? Of wat denk je dan?
1: Nee, ja, weet ik niet.
0: Nee, ja, ik wou het zeggen, ik weet niet wat komen gaat.
2: Misschien dat je bij 1975 had gedacht, niet mijn tijd.
0: Ja, precies.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, goed, we gaan gewoon lekker door. Misschien ga je het gewoon helemaal raden, helemaal halen. Joh. Voor 150 euro, was dit een hit voor of na 2005? It was easy. The Scientist van Coldplay. Maar ja, voor of na...
2: Nooit van gehoord, zeg je?
1: Nee.
0: Ja, van een liedje.
1: Nee?
0: Oh. Ja.
1: Nee.
0: Ja,
1: nou,
2: dat is mooi hoor.
0: Dat zegt misschien wel iets over hoe oud het is, maar ja, was het nou voor of na 2005? Wat denk je? Dan moet je gokken.
1: Ja, dan moet ik gokken. Coldplay.
0: Ik wil het nu van je weten.
1: Daarna.
0: Daarna, denk jij?
1: Ja.
0: Ah.
2: Spijt ons.
0: Ah, wat jammer.
1: Jammer.
2: Ik weet dat het nu een slechte bijsmaak heeft, maar zet hem een keer op, The Scientist. Want het is echt wel een mooi liedje. Ja.
0: Ja,
1: oké. Okay.
0: Maar wel iets uit de beginjaren van de band. Dus inderdaad voor 2005. 2002 om precies te zijn, The Scientist.
1: Okay. Ja.
2: Geen geld, maar wel alleen hier te winnen. De Radio 10 Dopper, die komt jouw kant op.
0: Ja, dat dan wel. Ja. Hey Saskia, dankjewel voor het meespelen. Werk ze nog even vandaag en geniet van je vakantie de komende 3 weken.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doeg.
0: YouTube en Tien, beautiful day.

0: voor als je aan het strand ligt en de podcast beluisteren van Gijs Staverman bijvoorbeeld.
1: Wat over de iconen van de 80's en de 90's.
0: Ja, hij heeft heel wat leuke mensen gesproken. Henny Huisman, Irene Moors, Robert ten Brink. Maar ook meneer Cactus. Meneer Cactus, Peter-Jan Rens, beter bekend van deze reclames.
2: Onbegrijpelijk Haribo, onbegrijpelijk Haribo, onbegrijpelijk Haribo. Haribo.
0: Ah, wie kent het niet, hè?
1: Zwemmend door het snoep.
0: Dat inderdaad,
1: als voor Dagobert Duck.
0: Nou, Gijs vroeg nog eventjes naar deze reclame.
3: 80.000 gulden aan snoep.
4: En dat was ook jouw salaris, of...
3: Daar heb ik zoveel aan verdiend, dat weet je
4: niet. Nou, ja, dat weet ik wel, want dat heb ik gelezen in de Nieuwe Revue.
3: Oh ja.
4: 2 miljoen heb je eraan verdiend.
3: Nee, meer.
4: Oh, meer?
3: Meer, joh.
0: Wauw, wat een snabbel is dat geweest.
5: Dan gaat de suikertax er nog overheen en hij er bijna
0: Oh, heerlijk, ja. Als je zo'n klus even hebt, miljoenen binnenharken. Nou goed, jij komt je bed er niet vooruit, hè, Martijn.
5: Nou, ik hoef er heel veel dingen mijn bed wel uit. Zometeen de Guilty Pleasure Party. Dat is elke dag weer een feestje, vind ik.
0: Ja, toch?
5: Ja, absoluut. Ja. Lekker de dag beginnen met vrolijke meezingers.
0: Zoals?
5: Ik kan het iedereen aanraden. Zoals Nolan Sisters. Wat dacht je van Boudewijn de Groot? Maar ook een liedje waarmee je mee kan trommelen.
0: Even luisteren of ze er tussen zitten.
6: Kijk. Zometeen op Radio 10.
5: Deze dus ook. Ja. Please don't go.
0: Nou ja,
5: de Nolan Sisters.
0: De Nolan Sisters, ja hoor.
5: Boudewijn de Groot. Ik heb mijn huiswerk gedaan, jongens. Ik kom hier niet onvoorbereid binnen. Hè? Dat begrijp je wel natuurlijk, hè? Voor die 6 miljoen.
0: Veel plezier.
5: En de Tesla.
0: Veel plezier. Laatpaal. Tot morgen.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
8: Oh, ja, nee, ben al weg.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20

0: Deeltjediscounter.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De prijs

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: 1 minuut voor 9 op woensdagmorgen. Meezingers van de Nolan Sisters en W komen eraan. Maar eerst, er is er weer hoor.
4: Mijn naam is Laura.
3: Laura Ozinga, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet weer in de handel komt. De grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Brandweer blijft alert, omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En dan het weer. Vanmorgen is er veel bewolking. Af en toe trekt er ook een lichte bui over. Vanmiddag wordt het droger, breekt ook de zon vaker door. En het wordt een graad of 20.
3: Flitsmeister met maar 2 vertragingen. Dit zijn ze: A8 Zaandam richting Amsterdam voor Zaandijk, 21 minuten. En de A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug is de afrit afgesloten. Vertraging 18 minuten.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Martijn Kolkman.
11: The Guilty Pleasure Party.
3: Zometeen bouwen wij een groot met Jimmy, de Nona Sisters, maar eerst Plus.

0: Lekker dansen op woensdagmorgen. Maarten ook lekker, hè?
1: Dat vind ik afschuwelijk. Ja. En dat vond ik als kind ook al.
0: Ja, precies. Het zal wel. Een lekker dansje wagen met de Nola Sisters. I'm in the mood for dancing. En daarvoor W met Please Don't Go. Een hele goede morgen. De Guilty Pleasure Party is weer op stoom. Net als Denzel Dumfries tijdens een wedstrijd tijdens het WK. Snel en vol energie. 8:08, Martijn hier. Met een muzikale dosis energieboosters ook vandaag weer. Mocht je potten en pannen in de buurt hebben, dan is dat heel goed. Of misschien de schouders van je collega's. Want zometeen is er weer een cursus trommelen. Of zoals de baron van Bastien en Adria zou zeggen: trommels, trommels, trommels. Hoe het zit, hoor je zometeen. Ook Madonna komt eraan, maar eerst Boudewijn de Groot over zijn zoon Jimmy in de Guilty Pleasure Party op Radio 10.

hazelijk, hè? Holiday van Madonna. Grote kans dat je op vakantie gaat naar Duitsland, Frankrijk of Spanje. Dat zijn namelijk de top 3 al heel lang voor ons Nederlanders om op reis te gaan. Maar je kan er ook voor kiezen om je euro's om te ruilen voor de Amerikaanse dollar deze zomer. En de koers is best gunstig. 88 eurocent voor een dollar. Maar besef je wel, in Amerika is alles duurder. En de vraag is natuurlijk ook, wil ik afreizen naar het Amerika van Donald Trump? Ja, precies. Een man die ooit zijn hart verloor in het prachtige New York, hoor je nu in de Guilty Pleasure Party.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.

later in de middag en vanavond op steeds meer plaatsen droog. En dan kan lokaal de zon zelfs even doorbreken. Moet je nagaan. Flitsmeister met 3 vertragingen. Dit zijn ze: A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens 5 minuten. Als een dagelijkse knuffelfiele staat hier weer. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 7. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug is de afrit afgesloten. Vertraging een kwartier. Martijn.

0: Pleasure Party.
1: Cher hoorde je met de Shoop Shoop Song in de Guilty Pleasure Party op Radio 10 op deze woensdagmorgen. Mocht je nou deze zomer op vakantie gaan naar een ander land om een scheve toren of een scheef huis te bekijken, je kan geld besparen. Het scheefste huis van Europa staat namelijk gewoon in onze eigen hoofdstad Amsterdam. Het gaat om de, schrijf even mee, Oudezijds Voorburgwal 61. Het gebouw is verzakt door de drassige en moerassige ondergrond waar het gebouw op gebouwd is in de stad. En het smalste huis van Europa staat ook in Amsterdam. 2,02 meter breed aan de Oude Hoogstraat nummer 22. 2,02 meter, daar past collega Gijs Stavelman niet eens. Die kan niet eens liggen daar, die is zelfs langer, moet je nagaan. Tips om geld te besparen deze zomer. En over Amsterdam gesproken, Flemming is er ook geweest.

optreden op een bijzondere locatie. Lang hield hij het geheim, maar inmiddels weten we het. Hij gaat optreden op het Gibraltar Music Festival op een van de meest zuidelijke puntjes van Europa. Get Out of My Dreams, Can't Into My Car, vandaag in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Er hangt een, nog, wat kan wel zeggen, uitgelaten sfeer bij Bianca Jansen. Heerlijke muziek vandaag om de hondjes op te plukken. Ik ben namelijk trimster. Nou, wat lekker. Geniet ervan, hè? En zing ze allemaal mee, zoals elke dag. Zometeen Alfa.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Zometeen een zwoede stem van een zanger. En een artiest die een liedje schreef over zijn vriendin toen de tijd. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
24: Goedemorgen. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. In Frankrijk helpen nog een paar blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellin. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het radioteam weer. Er zijn wolkenvelden, nog een paar buien. Het is 18 tot 21 graden. Maar goed nieuws, later in de middag en avond steeds meer plaatsen droog en zonnig.
23: Inderdaad, ruimte voor de zon vanavond.
0: Ruimte voor de zon, jongens. Okay. Geniet ervan.
23: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord staat een auto met pech. Vertraging 12 minuten.
1: Radio

zien en in je oren. Dus woede stem van Enrique Iglesias, Rhythm Divine hoorde je. En daarvoor Toto met Pamela, een nummer over een van de vriendinnen van de zanger Jozef. En overigens had hij Jozef wel meer nummers over dames kunnen maken. Hij heeft er namelijk in zijn hele carrière behoorlijk wat versleten. Maar goed, dat heb je natuurlijk al snel als je een echte superster bent. Voor jou en mij is dat anders. De gemiddelde man of vrouw wordt een stuk minder vaak verliefd. En dan vraag je je misschien af, hoe vaak? Dat hoor je zo meteen. Eerst de grootste hits aller tijden, Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. Hoi naar Kygo. Dit is Firestone op Radio.

Stacey en de Sunshine Band, Come to My Island. En daarvoor Kygo met Firestone. Wist je dat 99,4% van de mensheid verliefd is of ooit verliefd is geweest? Sterker nog, we worden vaker dan één keer verliefd in ons leven, gemiddeld 5 keer. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. En hebben ze ook onderzocht wie er sneller verliefd worden. En dat blijken dus de mannen te zijn. En er is ook nog nieuws voor de 0,6% die nog nooit verliefd is geweest. Het kan dus zijn dat je de ware, de juiste, nog niet ontmoet hebt. Maar wie weet gaat het gebeuren. Daarover zo meteen een liedje van Michael Bublé. Haven't met you yet. Hoor je op Radio 10 na Tina Turner. Dit is Private Dancer. Well,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

zeggen wel eens, echt goede nummers schrijf je in een handomdraai. En dat dacht de Lighthouse Family ook. Ze hadden 8 maanden nodig om een nummer wat je net hoorde op te nemen. En dachten, ja, we houden het wel achter de hand als opvullertje voor het album. Het wordt vast helemaal niks. Nou, dat bleek niet te waar te zijn. Het werd een grootste hit voor de Lighthouse Family ooit. Op Radio 10 hoorde je net Hi op deze woensdagmorgen. En daarvoor Meat Love met You took the words right out of my mouth. En dan even voor de liefhebbers van een woordgrapje vanmorgen. Als je vanavond niet op tijd naar bed gaat, dan heb je Morgan Wallen.

Supertramp Breakfast in America op Radio 10. En dat is trouwens een stevig ontbijt met eieren, bacon, worst, pannenkoeken, toast en sinaasappelsap. Totaal 1700 calorieën. Koekoek.

0: Rico Laruis, een hele goede morgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Wat heb jij zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Voor de hele natie?
0: Ja, de hele natie, ja? Ja, precies. Ja.
1: Oké, je hoort wel eens van die verhalen van die drugsmokkelaars die betrapt worden. Er is er nu eentje op heterdaad betrapt in Rusland, in een gevangenis, en die werd direct vrijgelaten.
0: Nou, hoe het zit, je hoort het zo meteen van Nicola Ruijs. Tot het zover is, Roxette. En dit is Spandau Ballet met Gold.

Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: De prijs

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ze staan in de startblokken. Artiesten die ooit de nummer 1 hebben gescoord, staan meteen in 4 keer 1. En ook de Pointer Sisters met I'm So Excited. Na het Radio 10 Nieuws, Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
9: Goedemorgen. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij van gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. OpenAI, dat is de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. Best griezelig ook. En Russische gevangenisbewaarders hebben een nogal vreemde drugsmokkelaar opgevangen. Het was een kat. Dat beestje was drugs aan het smokkelen. Ze waren namelijk verstopt in zijn geïmproviseerde halsband. Rusland kent zware straffen voor drugsmokkel. Maar deze smokkelaar die is direct na zijn gezondheidscheckje weer vrijgelaten. Hm. Het is toch ook wat, hè? Als daar je kat voor gebruikt wordt.
8: Ja, nee, precies. Ja.
9: Radio 10 weer wolkenvelden, een paar buien. Het wordt 18 tot 21 graden later in de middag. En vanavond steeds meer plaatsen. Ruimte voor de zon.
8: Geen ruimte voor meer auto's op de volgende plekken. Flitsmeister heeft 11 vertragingen en dit zijn de 3 langste. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heijenoordtunnel 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam ook voor de Heijenoordtunnel 41 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord een vertraging van een half uur.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Supreme van Robbie Williams en daarvoor de Pointer Sisters. En I'm so excited. Ja, ik ben ook hartstikke opgewonden. Maar dan wel in de onschuldige zin, hè. Geen gekke dingen denken. Het is namelijk 11 minuten over 11 en dan krijg je ze achter elkaar. 4 toppertjes, 4 nummer 1 hits elke dag op Radio 10. Met zometeen een nummer over de 19-jarige Française die eindigde op de brandstapel. Nou, gezellig. Maar eerst, een dame die niet eindigde op de brandstapel, maar wel bij het oud papier. Ze begon namelijk haar carrière als Playboy Bunny. Debbie Harris, ja, ze zag er goed uit. Maar nadat iedereen haar artikelen, om het zo maar te zeggen, had gelezen, ging ze vervolgens verder als zangeres. En dat was heel succesvol. In België en Nederland haalden ze de nummer 1 positie met haar band Blondie. En vandaag zijn ze de eerste in 4x1.

Jeanne d'Arc, 19 jaar oud was ze toen ze eindigde op de brandstapel nadat ze Frankrijk had geleid in de oorlog tegen de Engelsen. En nog steeds spreekt het tot de verbeelding, net als 1982... toen OMD de inspiratie zocht voor een nummer. En dit gebruikte, ze stonden op nummer 1 en vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10. Met zometeen Ace of Base, maar eerst gaan we naar Pharrell. De zanger en producer die zichzelf omschrijft als introvert. Maar gelukkig is daar het sociale smeermiddel alcohol. Want na een paar glazen trok hij op een feestje richting de mannen van Daft Punk met een voorstel. Moeten we niet een keer samenwerken? En het is gelukt. Scoren een dikke nummer 1 hit in 2013. Get Lucky hoor je nu, natuurlijk.

0: Ace of Base of Radio 10, All That She Wants, was vandaag de laatste in 4x1. Maar wees niet getreurd, morgen om 11 minuten over 11 krijg je gewoon opnieuw 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen na 12 uur verdient elke hap een hit. De week gaat door midden met Alles Mag op woensdag en Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen is op zoek naar jouw favoriete liedjes. Wat kan hij voor je opzetten vandaag? In wat voor bui ben je? Begin daarbij. En heel simpel, pak de app van Radio 10 erbij. Typ in of spreek in wat je wil horen zo meteen na 12 uur. En de eerste altijd de Bammerammer na 12. Als je die aanvraagt, een liedje met extra veel pit, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Het is zo gezellig.
0: Precies.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
22: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
24: Ja, nog een half uurtje en dan zitten we aan de betere kant van de week met jouw muziek in Alles Mag op Woensdag. Zometeen Cliff Richard, maar eerst de Pretenders voor je.

0: Wie zometeen over 20 minuten gaat de week doormidden bij Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op woensdag. Elke dag tussen 12 en 1 is dat. En Jeroen heeft altijd een lege playlist. Dat betekent dat hij nog helemaal niet geen muziek heeft uitgekozen en alles leeg is. En hij het helemaal in jouw handen legt. Nou, de vraag is heel simpel. Wat wil je horen zometeen na 12 uur in Alles Mag op woensdag? En Jeroen, wat voor nummers zouden lekker zijn voor deze woensdag? Wat zijn je suggesties, zeg maar?
1: Nou ja, kijk, weet je, de betere helft van de week gaat beginnen. Dus dan is het altijd weer een reden voor een feestje. Heb je een lekkere vrolijke plaat in gedachten waarvan je denkt, ja, dat doen we andere mensen ook echt een enorm plezier mee. Vraag die gewoon even aan. En als je mooie ballads wil horen, ook prima.
0: Inderdaad, in de eerste na 12 uur is natuurlijk zoals altijd de Bammerammer. Liedje met extra veel pit, alsof er sambal in zit. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de
1: Bammerammer broodrommel.
0: Precies. Pak de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. Dat is natuurlijk nog leuker. Wat je zo meteen wil horen na 12 uur in Alles Mag

0: steeds op Radio 10 en hou je van mannen met hele mooie lage stemmen. Dan zit je goed zometeen, namelijk Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op woensdag.
1: Hi.
0: Hallo. Zaagman staat al voor de deur, zie ik. Dus die gaat de week zometeen om middag zagen.
1: Ja,
0: misschien wel jouw favoriete muziek op Radio 10. Geef het door via de gratis app. Typ het in of spreek het in. Dan draait Jeroen het wellicht zometeen na 12 uur tijdens de lunch. Don't speak. Dit is No Doubt op Radio 10.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
1: Albert Heijn. Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Ja, dan kijken we naar de klok. Nog 15 seconden, dan is het zover. Dan zullen we hem daar hebben. Daar is hij.
19: Zaagmans, om de week door midden te zagen.
18: Ja. Zometeen even vieren dat het alles mag op woensdag. Ja, Zaagmans. Ja, dag. We gaan eerst even het nieuws doen. Nicola Ruijs.
20: Een heel goede middag. In Rotterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Erasmusbrug. Een tram botste vol op een ander. Die stond te wachten voor de open brug. De trams zijn in elkaar gedrukt. Er zijn 18 gewonden gevallen. Zeker 2 zijn er slecht aan toe. En die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. En dat kan zomaar weer 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. En dat zou vooral komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen.
18: Iedereen heeft minder te besteden.
20: Tenzij je echt heel veel meer verdient, dan maakt het niet uit. Maar goed, een Nederlands influencer die is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, dat is de man achter het kledingmerk Icon.Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld staat.
18: Ja, was aan het zwaffelen, was ik.
20: Ja, die was aan het zwaffelen, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij een hele leuke vakantie had op Mykonos. Kan natuurlijk ook. Goed, Radio 10 weer. Er zijn wolkenvelden, een paar buien. Het is 18 tot 21 graden. Maar later in de middag en de avond steeds meer plaatsen zonnig en droog.
18: Dank u. Er zijn dus 7 vertragingen. Dit is de top 3. A1 Hengelo, Osnabrück voor de grens, 16 minuten. Geldt ook op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord een half uur nu op dit moment.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
21: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
22: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
21: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
23: Radio 10.
24: De zomer van 10.
23: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: is die week doormidden. Tijd voor een feestje op de radio. Alles mag gaan beginnen met Wendy.
1: Hi.
0: Je werkt bij de Gal en Gal.
1: Ja, klopt. In Breda.
0: Oké, welke wijnen zijn in de aanbieding? Ik vraag dit voor een vriend.
1: Best wel veel. Ik heb het best even komen kijken.
0: Oké. Ja, hou je zelf ook een beetje van een drankie op z'n tijd? Of zeg je van nou, moet er niks meer van hebben?
1: Ja,
0: want staat er de hele week
1: op mijn werk gemaakt.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Maar ja, ik zeg altijd zo, als je een snackbar hebt, dan eet je waarschijnlijk zelf geen friet meer.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar een borreltje kan altijd.
0: Hou je dan van een wijntje, een rozeetje of drink je bier? Of...
1: Een wijntje af en toe, zeker met dit weer. Maar ook vaak whisky of een rummetje, een biertje.
0: Lekker. We hebben een connoisseur aan de lijn, dames en heren. Ja, ja. Dat, dus je werkt tenslotte.
1: Ja. Maar ik neem aan professioneel dat... alcoholist.
2: Dat was
0: ik neem aan dat je dan toch met het personeel niet aan de drank...

0: wat ga je eten? Je gaat een bodempje leggen natuurlijk, hè, Wendy?
1: Ik heb heel simpel een broodje
0: papau. Broodje papau, broodje warm vlees. Lekker. En ja, dan moeten we bij natuurlijk op de radio. Wat dacht je aan?
1: Nou, ik zou

0: Fraser Santin in the Water. Marvin vroeg erom. En de voorhander, de Bamberamper, die was ook lekker. Genesis Invisible Touch. Goedemiddag.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat je erbij bent. Het is woensdag de 22e van juli. Het is Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Een Duits onderbroekenmerk is los. Alles is verkocht, er is geen slippie meer te krijgen. Dat komt allemaal door de WK-finale.
2: Wat dan?
0: Tijdens de finale trok sterspeler Lamine Jamal zijn shirt omhoog. En daar was ineens de rand van zijn boksen te zien. Met de merknaam van het onderbroekenmerk.
2: Zo, wat zou je gebeuren, hè?
0: Hey. Het ging super hard. Overigens is het slechts een gelukje, want er is geen deal tussen de twee. Hey, mooi toch?
2: Dat is echt een lot uit de loterij.
0: Ja. Nou, ze scoren in elk geval lekker met hun stofje op de paal.
2: Scoren paal. Hey.
0: Een beetje onderbroekenlol. Ja. Goed, de eigenaar van een restaurant met 2 Michelinsterren uit Zuid-Korea zit in de problemen. Heb je 2 Michelinsterren? Kun je best wel koken, toch? Jarenlang serveerde hij mieren als onderdeel van het dessert. De speciale mieren worden daarvoor gekweekt. En dat mag in Zuid-Korea helemaal niet.
2: Oh?
0: Volgens de wet mag deze chef nu ja de cel in.
2: Nou, maar die dingen zijn hartstikke lekker. Beetje knapperig, beetje pittig als je erop bijt.
0: Ja, nou ja, goed. Mocht je trek krijgen en je kan daar niet meer terecht. Ik wil best een stoeptegeltje optillen achter mijn huis. Want dat is aardig aan het verzakken. Ja, nou, daar heb je genoeg voor een paar desserts. Zo kan ik je vertellen.
2: Oh.
0: Het smakelijk. En dit weekend is het Truckstar Festival op het TT-circuit in Assen. Ik ben er zelf ook bij. Ik hoop dat je ook komt. Met meer dan 2000 vrachtwagens, showtrucks, muziek. Een heel fijn baanprogramma ook met allerlei stunts en gave dingen. Wil je erbij zijn? Ik heb 4 kaartjes te winnen. Het enige wat je hoeft te doen is het woord Truckstar sturen. Zodra je de toeter hoort van de vrachtwagen. Die komt vanzelf een keer voorbij. Hoor je dat ding, dan pak je de app van Radio 10 en dan tik je zo snel mogelijk Truckstar in. Wie weet heb je zometeen in de uitzending. En dan kun je eventjes met 3 vrienden of vriendinnen of familieleden daar lekker heen komend weekend. Ja.
3: Alles mag op woensdag.
0: En daarvoor kun je natuurlijk ook appen.
4: Hey Jeroen. Wat dacht je van Alles Mag op woensdag? Een leuk zomersnummertje in het regenachtige Blijswijk. Ik zat te denken aan Duran Duran, het Rio. Hey, kom op man, keertje draaien toch? Leuk toch?
0: Ja.
4: Later.
0: Log hè, doen we zo.
5: Hallo, je spreekt met Anja. Ik zou graag eens een keer Demis Roeses willen horen. Een leuke plaat. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Van mijn vader. Groetjes en een mooie uitzending gewenst.
0: Yo, mag zelf kiezen, begrijp ik Anja.
3: Alles mag.
0: Now this forever and ever.

0: Duran Duran Rio. Het was inderdaad een lekkere voor het zomertje. Zo hartstikke fijn. Dankjewel voor deze fijne aangevraagde plaat. Heb je nog meer? Nou, Stefan die had een goed voorzetje zo op deze manier. Misschien weer geïnspireerd geraakt. Dat kan natuurlijk, hè? Ja.
1: Alles mag, alles mag. Alles mag op voetstap.
0: Laat maar weten wat ik moet draaien. Marielle.
2: Goedemiddag, Marielle hier. Misschien ben ik een beetje te laat voor de Alles Mag, maar ik heb zin in Steppenwolf, Born to be Wild.
0: Oh, die kan nog wel hoor, zeker. Ja hoor, doen we zo meteen. Leon!
3: Hey Jeroen Nieuwenhuizen, een hele goede middag.
0: Jij ook.
3: Voor Alles Mag op woensdag, Pete Townshend, face to face.
0: Oh, die is ook goed.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20

0: Imperium. 10% korting op Levi's en Closed.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Jeroen Nieuwenhuizen.
5: Ja, het is tijd voor rock and roll. Marjelle, dankjewel.

0: Het klinkt alsof het uit de jaren 80 komt, hè? Of misschien zelfs late jaren 70. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje met gitaar en pianomuziek. Uit 1998, dus een beetje het nagen van dat soort muziek. Het was in die tijd al veel meer elektronisch en zo natuurlijk. Goed. The Mavericks, Dance the Night Away, die kwam van Yannick. Wat wil je nog eens horen, wees er snel bij. En hou ook je trucktoeter in de gaten. Je kan ermee kaarten verdienen voor Truckstar.
1: Ah, Jeroen, Lut hier. Nou, net getekend en mijn appartement verkocht. Wat is er beter plaat dan House for Sale van Lucifer? Nou, bedankt.
0: Yo. Die doen we zo meteen, maar eerst voor Sebas iets van Nielsen.
2: Ik zeg oeh.

0: Lucifer, een house for sale, aangevraagd door Luut. Met die fantastische stem van Margriet Eshuis natuurlijk. En ja, in de live band zat ook Henny Huisman, hè, op drums. Ja, Henny, daar is hij zijn carrière mee begonnen.
1: Ja, joh.
0: Ja, alleen Hans Vermeulen, de producer die dit dus opnam, die zei, ja, dat is leuk, jullie zijn live best geinig. Maar voor de studio bel ik even een goede band.
1: Oh, en, ja, echt de hele band ook.
0: Ja, ja. Oh. Nou ja, hey, nou goed, het is wel goed gekomen met Henny en de rest, denk ik.
1: Duidelijk wel.
0: Oké, dan. Wat gaan we nog draaien? Zometeen ben je nog snel bij voor die allerlaatste, de eindklappers. Eerst eens even kijken wie aan de lijn hebben. Goedemiddag, is dat Alex?
2: Goedemiddag, dat klopt, met Alex Beuk.
0: Jij hoorde iets toeteren volgens mij.
2: Ja, volgens mij hoorde ik in de verte ergens een vrachtwagenklakson.
0: Precies, altijd gek geweest op vrachtwagens, zei jij. En zelf nooit chauffeur geworden. Had je het wel geambieerd of kwam het er gewoon niet van?
2: Ja, want ik heb inderdaad wel de papiertjes gehaald, zowel vrachtwagen als aanhanger. En op de grote baan is nooit geworden, wel nee. Op de wijk, maar dan in een iets kleinere vorm.
0: Ja, oké. Heb je je rijbewijs nog wel of heb je het niet verlengd?
2: Ja, die heb ik nog steeds.
0: Het is gedoe, hè, om de 5 jaar. Ik heb ook een groot rijbewijs, maar elke 5 jaar moet ik het weer verlengen. Hè. Dan moet je weer gekeurd worden en alle gedoe, dat is natuurlijk al veilig.
2: Ja. Ja, dat klopt. Maar ik laat het wel elke 5 jaar doen, inderdaad.
0: Ja, het is toch zonde als het weg is. Je weet het nooit.
2: Ja, daarom. Ja. Daarom.
0: Hey, en je zoon is ook gekke vrachtwagens.
2: Ja, die zit wel op de weg. Ja, die rijdt op de trailer.
0: Ah, nou kijk eens even. Ja. En heb je verder nog gezellige mensen die je mee zou willen nemen?
2: Ja, vast en zeker.
0: Ja, in totaal.
2: Ik denk dat ik moet gaan kiezen.
0: Ja, dat wordt even. Misschien ze gaan zichzelf al even aanmelden op de app, denk ik zo meteen. Want je hebt gewonnen, gefeliciteerd man. Je hebt 4 tickets voor het Truckstar Festival dit weekend op het circuit van Assen.
2: Ja, helemaal top.
0: Dan moet je maar even naar het programma kijken. De zaterdag heeft ook een afsluiting met Hollandse Muziekavond. De zondag, dan worden dan de mooiste vrachtwagens ook verkozen en zo. Dus dat is ook wel weer een spektakel op de baan. Kijk maar even welke dag het beste schikt en laten we maar even weten. Maar in ieder geval, van harte welkom ben je.
2: Ja, helemaal top. Hartstikke bedankt.
0: En hoe kan ik je herkennen op de tribune?
2: Dat is een goede vraag. 2 meter.
0: Oké, nou, komt vanzelf goed. We zien elkaar. Doei. Yes, morgen ook nog. En overmorgen hebben we ook nog tickets weg. Dus als je er nog heen wil, gratis of niks met z'n vieren, dan kan dat hier. Nou, de laatste is geworden. Linda?
3: Ik zou graag Giselle Sanctuary horen van The Cult. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn staptijd in Skopje Bijlen. Groetjes, Linda.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Zometeen in de top 4000 quiz. Je kan lekker meespelen natuurlijk naast het radiotoestel, maar ook op de radio en prijzen verdienen. Ook muziek van de Black Eyed Peas en Queen komt eraan. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid vol op inrijdt. Het is nog onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. Vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld. En dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Deze. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt en de saxofonist, die was 94. Het radioteam weer, er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plekken droog en kan ook de zon even doorkomen.
2: Er zijn er 12 vertragingen, dit is de top 3. A2, Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 18 minuten door een ongeval. A16, Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 20. En de A37, knooppunt Holslot Meppen voor Duitsland, 18 minuten.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: I got a feeling. En daarvoor nog, I want to break free. Dat was natuurlijk Queen die even met een stofzuiger door je huis heen kwam. Daar gaan we weer, jongens. We pakken hem erbij. De... En we spelen...
1: De Top 4000 quiz.
0: Zometeen, over een paar minuten, gaan we dat doen. En als jij mijn kandidaat wil zijn, heb je twee dingetjes nodig. Een beetje verstand van popmuziek en de app van Radio 10. Kun je namelijk zometeen een antwoord geven op de oefenvraag. En als je die goed weet te beantwoorden, dan kun je lekker meespelen. Voor de prijzen. Heb je een app? Open hem dan nu en geef antwoord op deze vraag. De Nederlanders zijn natuurlijk weer massaal vertrokken om een welverdiende vakantie te vieren. Het is stil op de weg, hè? Je merkt het. Relatief. 16 vertraging. Maar relatief, er wordt ook heel veel aan de weg gewerkt, hè? Dat moet je niet vergeten.
2: Ja, dat komt
0: daar doen ze expres nu, want ja, dan heb je minder verkeer. Rustig in de supermarkten. En je zou kunnen zeggen, er is niemand in de stad. Ja.
2: Oh, wat een goeie.
0: Heb je de link of niet?
2: Ja.
0: Niemand in de stad. Van wie is dat ook alweer een plaat die in de top 4000 genoteerd staat? Als je dat weet, stuur het dan nu. Het is niet zo lang antwoord. Pak de app, tik het in en speel mee zometeen.

0: Crazy, dat was Seal op Radio 10. En het is er tijd voor. We gaan hem spelen.
1: De Top 4000 quiz.
0: Zeker. Top 4000. Uitgenodigd op het glimmende groene podium van Radio 10 is Ronald. Dag Ronald.
2: Dag Jeroen.
0: Jij bent fan van het onderwerp van de oefenvraag.
2: Ja,
0: ja, dat zullen klopt. We meteen maar even doen. Niemand in de stad is van...
2: De Dijk.
0: Ja, zeker. En ja, dat is dan wel even jammer. Op een houtje bijten voor je, want ze spelen niet meer live, hè?
2: Nee, dat is het grote gemis.
0: Nou ja, weet je, vaak zie je bij dit soort bands dat er dan toch weer een reunietje komt over een tijdje. Want dan is er nog zoveel publiek wat graag een keer live erbij wil zijn. Hè?
2: Ja, ja, nou, dat zou ik ook wel willen, maar helaas. Het is niet zo.
0: Als de mannen nog gezond zijn, zou het zomaar eens kunnen gebeuren. Maar voorlopig niet. Je moet het helaas even doen met de platen die in de top 4000 staan. Onder andere. Ja, over die lijst gesproken. Je luistert natuurlijk altijd naar aan het eind van het jaar.
2: Ja,
0: ja, zeker.
2: Klopt, altijd.
0: Altijd een stemlijstje ook netjes ingediend.
2: Nou, nee hoor.
0: Oh.
2: Dat heb ik dan nog. Daar ben ik eigenlijk te lui voor.
0: Oh, Ronald. Nee, ja, wat moeten we nou zonder jou? Dat kan toch niet? Dat kan
2: nee,
0: toch?
2: Ja, nou, ik ga.
0: Je laat ik het aan een andere.
2: Ik ga het niet beloven, maar ik ga het er wel mee bezig
0: doen. Oké, nou, dat duurt nog wel eventjes, hè?
2: Ja, daarom.
0: Ik kan nog even alle moed bij elkaar rapen. Zo rond november gaan we weer beginnen met het samenstellen van de nieuwe lijst. Voorlopig pakken we de oude erbij en dan stellen we vragen over. Vier in totaal. Heb je ze allemaal goed, krijg je van ons het hele prijzenpakket. Zo niet, ja, dan kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je dan ook.
2: We gaan ons best doen.
0: Succes.
1: Vraag 1.
0: Het is de dag van de rattenvanger. In de top 4000 vinden we ook een rat. In een UB40-nummer. Waar bevindt die rat zich?
2: Nou. Ja, Red in the Kitchen.
0: In the Kitchen?
3: Ja!
0: Ja, nou, zeg maar, Maggie. Dan Katrien Verbeek. Vandaag viert ze haar 46e verjaardag. Katrientje, praten. Je kent haar van zomerse hits als Desenchanté, Ella Ella, Un Voyage Voyage. Wat is haar artiestenname?
2: Zo, dat is een goeie.
0: Ja. Wie zingt dat allemaal? Desenchanté, Ella Ella en Voyage Voyage. Katrien Verbeek. Maar ze heet dus anders. En die naam zoeken wij.
2: Ja, goede vraag. Ik heb geen idee.
0: Dankjewel, dat is een goede vraag.
2: Ja, goede vraag, maar ik heb echt geen idee.
0: Nee, geen idee, vullen we in. Ja, dat was Kate Ryan.
2: Ah.
0: Ja, ja. Ja, ja. U het zegt, ja. Nee, ja.
2: Nou, ik zeg, weet ik niet.
0: Je krijgt een intro te horen. Ik wil voor jou de titel van de plaat.
2: Kan je
0: helemaal aanzetten.
2: Voordat de bom valt.
0: Nee. Iets korter.
2: Van de bom? Dan.
0: Ja.
2: De bom van Doe Maar.
0: Ja, zoals Def Rhymes zou zeggen. De bom.
2: Ja.
0: Oké. Helaas, die is ook niet meer.
1: Vraag 4.
2: Nee, ook niet. Helaas, nee.
0: Mooi nieuws van Nico hebben wij hier voor je.
3: Ja, nou, mooi nieuws onder andere voor jou, Jeroen. Maar ook voor alle andere mensen die zo onwijs hebben genoten van het afgelopen WK.
0: Ja.
3: Bij Veilinghuis Christie's is vandaag namelijk de grote WK-veiling. Kon je bijvoorbeeld, als je een beetje fan bent, een bot doen op de verschillende ballen die zijn gebruikt tijdens de wedstrijden. Okay. En misschien ook op de bokshandschoenen van de Argentijnen. Ik weet niet of ze die hebben. Of de messen. Nee, mocht je nou helemaal niks hebben met voetbal zelf, dan is er ook nog een topje van Shakira te koop. Wat ze droeg tijdens die halftime show. Is ook mooi om te hebben.
0: Ja, ik zou het wel willen, maar het past mij niet meer.
3: Nou, als je best doet, past het best. Een beetje geduld.
0: Ja, nou.
3: Komt allemaal goed.
0: Ik denk dat mijn cupmaat inmiddels wat groter is dan die van Shakira.
2: Dat is mijn ook.
0: Ja, helaas. Maar goed, staat misschien leuk in een kassie aan de muur.
2: Ja,
0: joh. Ja, nou, Shakira staat ook in de top 4000. Een van haar lichaamsdelen spreekt de waarheid. Niet de lichaamsdelen die ik net benoemde.
3: Nee, die niet.
0: Welk lichaamsdeel heeft zij het over in haar grote hit in de top 4000? Is dat A, de buik? Is dat B, haar heupen? Of C, haar handen?
2: De heupen!
0: Hips don't lie, inderdaad, Ronald. Jij wist dat meteen. En daarom krijg je van ons drie prijzen. En dat is onder andere de Radio 10.
3: Zonnebril.
0: We hebben de Radio 10 pet en de Bamarama broodtrommel.
2: Ah, lekker.
0: Nou, dus lekker, hè?
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, man, goed gespeeld. Ik vind het knap van je.
2: Win ik ook eens wat.
0: Ja! Nou, we spreken elkaar weer als je je stemlijstje in gaat dienen. Ja?
2: Als ik mijn stemlijstje, dan komt het helemaal goed, Jeroen.
0: Oké, Ronald. Mooie dag vandaag.
2: Jeroen, dankjewel.
0: Hoi.
2: Bruce Springsteen.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: De lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ik wil weten wie jij vandaag een dikke 10 geeft. Even maar. Eerst wat in je.

0: Het is al gebeurd, hoor. Ik sloop hier al van studio onder.
1: Ah, is niet erg, je enthousiasme.
0: Het is enthousiasme. Ik kan het niet. Nou, wil je even een berichtje sturen? Pak dan even de app van Radio 10. Laat mij weten wie er een 10 verdient. De naam, de reden en hoe je zelf heet. Het is zo gestuurd. En je maakt er een ander heel erg blij mee. En niet in de laatste plaats ons. Want wij vinden dat gezellig om het positief af te sluiten hier in Jeroen Afternoon. Dus kom maar met die app. De eerste druppel al binnen. Wees op tijd. Vol is vol.
1: Ja.
0: Nico, wie heb jij in gedachten?
1: Nou, ik dacht ik ga eens een 10 uitdelen aan een Spanjaard. Een Spanjaard die wij allemaal gezien hebben afgelopen zondag. Want Hij was degene die door die Argentijn na de finale van het WK voetbal naar beneden werd getrokken. Weet je dat laatste?
0: Oh ja, de Paredes die deed dat toch?
1: Die Paredes deed dat. Die, ja. De beste meneer heet Gavi, zeggen wij. In Spanje heet hij Gabi.
0: Okay.
1: En die zegt, weet je wat, die gast, die Paredes, laat hem maar zitten met die rode kaart en met die straf. Weet je, anders wordt hij weer geschorst. Laat hem maar gewoon gaan. Voetbal, het is niet netjes, maar er horen ook wat agressieve dingen bij.
0: En nou, dat hoort er helemaal niet bij. Het mooie, dat hij opgewacht wordt in een steegje door hem of zo.
1: Het mooie vind ik dat je juist door dit te zeggen nog zoveel boven die gasten gaat staan. Zo, hebben wij niet nodig, jongen. Jij mag bij aanvallen, maar je hoeft geen straf te krijgen, klein mannetje. Dat gevoel heb ik er veel meer.
0: Als je het zo bekijkt, is het natuurlijk wel waar wat je er zegt.
1: Dus ik denk dat die Gabi zoiets heeft van, dit is echt mooi, wraak. Nee joh, deze stelt niks voor. En daarom krijgt u mijn dikke 10.
0: Je kunt ook een vraag stellen natuurlijk van, is dat nou echt een straf om nog een rode kaart te geven na een WK?
1: Ja, voor het volgende toernooi wordt hij dan, of in ieder geval volgende internationale
0: Interland, wedstrijd. Ja, Interland, een dingetje, oké. Dat duurt nog wel even, dus bij deze, nou goed. Dus nog één keer de naam van deze vrolijke Frans.
1: Gabi.
0: Spanjaard bedoel ik.
1: Ja. Ja, nee. Ja precies.
0: Goed zo, hij staat erbij hoor. Is toch leuk even zo'n vedette op het podium. Hè?
1: Oh ja.
0: Ja, zeker. En dus beveiliging omheen gezet ook. Dus,
1: Moet wel oppassen, heeft een blauw oog. Doet pijn allemaal.
0: Ja. Komt goed. Dan wil ik van jou weten, wie vindt er nog meer een dikke 10? Kom maar door, na de Jackson 5 weten wij meer. Mm-hmm.

0: die zegt een dikke 10 voor mijn lieve vrouw Ingrid, waarmee ik verleden jaar getrouwd ben. Ja, verleden jaar, afgelopen jaar zeggen we dan. Dit jaar op huwelijksreis naar Santorini. Hou van je lieverd. Ik heb nog nooit zo'n lieve vrouw gehad. Nou, dat is mooi. Ivo zegt, ik geef Finn een 10. Gisteren mocht ik een rondje op zijn sprintscooter rijden. Wat een kanon. Maurits zegt, dikke 10 aan Lieke. Ze heeft haar eigen scooter gekocht, dus we gaan vele leuke tochtjes maken over de Veluwe binnenkort.
1: Leuk.
0: Cynthia zegt een dikke 10 voor Patrick, omdat hij na mijn operatie al bijna 2 weken voor me zorgt. Zo'n man wil toch iedereen? En dan heb je hier Nick.
2: Dus Marleen, haar man Frank, mijn nichtjes Juliette en Noemi, mijn neefje Luc, een dikke 10, omdat ze 2 dagen op mijn kinderen hebben gepast. Super bedankt en een dikke 10 voor jullie.
0: Nou, bij deze. En dan hebben we hier Emma, die heeft ook al ingesproken.
3: Hallo, hallo. Ik wil heel erg graag mijn dikke 10 inspreken voor Stefan Eerhard van Rijschoolbaas. Want ik wilde heel graag super snel slagen voor mijn rijbewijs. En door Stefan hebben we binnen 30 sessies heb ik mijn rijbewijs gehaald. Maar niet alleen dat. We hebben de hele tijd binnen de 30 lessen naar de Radio 10 geluisterd. Waar ze nu allemaal uit mijn hoofd ken. En toen ben ik in 1 keer keihard geslaagd.
0: Nou, wat goed zegt, dat horen we graag natuurlijk, hè. Dat is leuk. Ja. Bert.
4: Hey Jeroen, goedemiddag. Met Bert uit Tilburg. Ik wil vandaag een dikke 10 uitdelen aan alle mensen van de politie, EHBO en andere vrijwilligers die op de Tilburgse kermis deze komende dagen alles in goede banen leiden.
0: Ja.
4: Dus een dikke 10 voor jullie mensen.
0: Nou, bij deze en dan nog Natasja.
5: Hoi, hoi. Nou, op de vraag wie van mij een dikke 10 verdient, dat is mijn allerliefste dochter Brit. Toetsweek achter de rug, heel hard geblokt en ze is met een mega mooi rapport overgegaan naar de 4e. Wij als ouders zijn super trots, dus zij krijgt van mij een hele dikke 10. Trots op je Brit en een dikke knuffel van je vader en moeder. Nou, bij deze groetjes van Natasja.
0: Ja.
5: Doeg.
0: Ja, doei. Ja. Nou, dat is toch leuk, jongens. Is dat niet leuk? Dat is leuk, hè? Dat verdient er een. Daar komt ie, zo'n hele mooie groene. Alsjeblieft, een lekkere dikke 10 zo aan het eind van de show is altijd fijn. En dan gaan we eens even kijken. Wie hebben wij vanmiddag op het spreekgestoelte bij Gijs? Dat is Lex. Ja, oh, dat is altijd ook leuk natuurlijk. En daarvoor Edwin Diergaarde. Spreek je morgen weer, dan hebben we weer tickets voor Truckstart te winnen. En natuurlijk weer Alles Mag op donderdag. Fijne middag!
6: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches
7: look
6: like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: En we gaan er weer wat leuks van maken. Met de hits van The Communion Arts, Train en Sister Sledge zo dadelijk na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Nicola Ruis.
3: Goedemiddag. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. De KLM stelt het vliegen naar Saoedi-Arabië en Dubai verder uit vanwege de Iran-oorlog. Eigenlijk zouden de vluchten op 23 augustus worden hervat, maar dat is met 2 weken uitgesteld, tot 6 september. KLM mijt de bestemmingen in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. Een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog altijd getuigen. En de man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer in op de vrouw omdat hij zich dan beter zou gaan voelen, dacht hij. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. Het Radio 10 weer. Het is bewolkt, een beetje buien hier en daar. Lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer. En er staat ook nog eens een matige wind. Maar later vandaag meer ruimte voor de zon, zeggen ze.
2: Oké. Wachten het af. Ja. Als we niet afwachten, dat zijn de files. Dat zijn er 12 op dit moment. En de 3 langste vind je op de A1. Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. Een kwartier. A12 Arnhem, Oberhausen eveneens voor Duitsland. 17 minuten. De laatste op de A16. Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 24 minuten vertraging daar gezien.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja.
5: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
11: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
12: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
11: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.
13: Radio 10.

eens gezegd dat als je de hik hebt, er iemand aan je denkt. Dus als je op dit moment de hik hebt, dan weet je dat het Sister Sledge is die aan je denkt. Dat is toch leuk? Ja. Hartstikke leuk in de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en hoe was je lunch deze middag? Was het lekker? In een Zuid-Koreaans twee-sterren-restaurant was het onlangs wat minder. De eigenaar en chef van dat restaurant riskeert een gevangenisstraf van een jaar. De man wordt ervan beschuldigd mieren als garnering te hebben gebruikt voor desserts. En mieren behoren niet tot de 10 insectensoorten die volgens de Zuid-Koreaanse wetgeving gebruikt mogen worden voor menselijke consumptie. Mag niet gegeten worden dus door mensen. Sprinkhanen, treksprinkhanen en twee vlekkrekels mogen dat weer wel. Best wel zuur voor die chef. Je werkt jaren keihard voor twee Michelinsterren.

Radio 10 van Mier op je dessert naar een oorwurm uit 1981. Foreigner, waiting for a girl like you. Als je echt al ruim 40 jaar wacht, zou ik zeggen, probeer Tinder eens.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: Lekker toch?
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

4000 van alweer bijna een jaartje geleden. De Beatles, je kunt niet om ze heen in de lijst. 39 keer zijn ze te horen afgelopen december. En deze is heel bijzonder, want niet gezeven door Paul McCartney en John Lennon. De credits gaan dit keer naar niemand minder dan George Harrison. Toen het werd opgenomen was John Lennon aan het herstellen van een auto-ongeluk, dus waarschijnlijk

door iemand. En die noemde hem L en zijn vrouw noemde die Betty. En toen heeft hij er een liedje over gemaakt. Had hij niet hoeven doen, maar heeft hij wel gedaan. En we zijn nog altijd heel erg blij mee, want hoe leuk is het om het weer eens te draaien. En te horen bij Radio 10 in de uren van Lang Leven, de grootste hit aller tijden. Dit is Amy.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
21: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel, Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Het is 3:00, de kleine pauze. Steek even je neus uit het raam, want het is best lekker buiten. Zo dadelijk Fleetwood Mac na het nieuws. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
26: Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met het opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten is naar de plek van het ongeluk toegekomen. Die is onder de indruk.
0: De enorme klap die het ook heeft geweest. Er stond één tram te wachten voor een open brug. De andere tram is daar gewoon in snelheid opgereden. Nou, de redenen daarachter, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Daar kan ik niks over zeggen. Maar hoe dan ook heeft het voor de mensen die in allebei die trams zaten, heeft dat een enorme impact.
26: 15 mensen zijn gewond. 7 zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een eerste onderzoek begonnen. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was bijna meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Drentse dorp Zuidwolde bij Hoogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen er alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze weer terug naar Ter Apel. En de KLM vliegt ook de komende tijd niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de oorlog in Iran. Eigenlijk zouden die vluchten over een maand weer beginnen. Maar dat is met 2 weken uitgesteld, tot begin september. KLM mijt de bestemming in Saoedi-Arabië en Dubai al maanden. Het radioteam weer, het is bewolkt met wat buien. Lokaal schijnt ook de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind.
25: Martijn, dankjewel. De files, ja, die zijn er. 13 stuks om precies te zijn. En de 3 meest in het oog springen. Er staan op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 22 minuten vertraging daar. De A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. 26 minuten. En de A67 richting Eindhoven. Tussen Eersel en de Hoograndweg N2 West. Na een ongeluk 20 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Radio 10.
3: De zomer van

moet eigenlijk zeggen, op Radio 10 hoorde je David Bowie, ja. Niet andersom. En er zijn weer een aantal nog nooit eerder uitgebrachte nummers van David Bowie opgedoken. En die worden 60 jaar nadat hij ze heeft opgenomen alsnog officieel uitgebracht. En ze komen te staan op David Bowie, de Shell Tell Me Recordings. Het zijn 22 opnamen uit 1965, toen nog maar eigenlijk heel weinig mensen hem kenden. Het gaat allemaal verschijnen op 18 september aanstaande. Nog niet eerder uitgebracht werk van David Bowie dus. Oké, richting de finish van deze werkdag. Met uren van lang leven de grootste hits achter alle tijden.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Edwin Diergaarden.
5: Beter als je de boel vast gaat stutten voor de doorbraakhit die er zo aankomt.

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Een klein huurhuis in Los Angeles. Het is eind jaren 80. Een stel jonge muzikanten woont er samen en het huis is rommelig. En de buren zijn zeker niet hun grootste fans.

0: Lindsey pakt de gitarist zijn instrument en hij speelt gewoon wat losse noten. Een vingeroefening. Niks bijzonders, zo denkt hij zelf. Sterker nog, hij vindt het allemaal maar klinken als een circusdeuntje. Niet echt het geluid waarvan je denkt, daar zit de wereld op te wachten. Maar de rest van de band hoort iets anders. Speel dat nog eens. Langzaam groeit die vingeroefening uit tot een nummer. De zanger haalt een oud gedicht tevoorschijn dat hij ooit schreef voor zijn vriendin. En ineens vallen muziek en tekst precies in elkaar. Alsof het altijd zo had moeten zijn. Als het album verschijnt, ziet de platenmaatschappij er nog geen single in. Liever kiezen ze een ander nummer. Maar de band blijft aandringen. En dan gebeurt het. De videoclip gaat de hele wereld over en die toevallige vingeroefening wordt een van de beroemdste gitaarintro's aller tijden. Voor Guns N' Roses.
1: De doorbraak.

0: de familie Cor. Samengebracht onder de naam De Cors, dat was Old Town. Zometeen na 4 uur een nieuwe Gijs op 10 bij Radio 10. En daarvoor is aangeschoven niemand minder dan Lex Gaarthuis. Want Lex presenteert dit tijdens de weken dat Gijs op vakantie is.
1: Absoluut, Edwin. Goedemiddag.
0: Vind je het leuk?
1: Zeker.
0: Goed zo.
1: Goedemiddag. Te genieten. Nu alweer. En we zijn nog niet eens begonnen met de meeste muziek in de middagshow, waar we het vandaag gaan hebben. Onder andere over het WK is net voorbij. Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Er is een trainerscarousel op gang en er is een krankzinnige transfercarousel op gang. Onder andere rondom reizende ster van het Nederlands elftal, Creencio Summerfield. Die kan op 24-jarige leeftijd al voor 80 miljoen euro verkassen naar de zandbak, zoals ze dat in de voetbalwereld noemen. Saoedi-Arabië.
0: Oh joh, maar dat moet hij helemaal niet doen, toch?
1: Nou, dan zijn we daaruit en skip ik dat.
0: Ja.
1: Wat dat van tevoren gezegd. Al een tijdje problemen rondom de Merwedebrug. Wij spreken, ik wist niet dat die bestond, maar de grootste Merwedebrug-fan van Nederland.
0: Oh.
1: Een man die erover vlogt, twittert, Instagram, Facebookt en die zelfs met zijn kinderen dagelijks even naar de brug gaat.
0: Is een liefhebber.
1: Is een absolute liefhebber. Dat en meer. En natuurlijk ook onder andere het Top 4000 in 40 seconden spel. In Gijs op 10, zo meteen, hè?
0: Leuk, man. Ja. Lekker luisteren terwijl jij onderweg bent naar huis. Of misschien heb je wel vakantie. Dus zit je lekker... in de tuin vandaag kan wat minder zijn, denk ik. Maar gewoon thuis op de bank of ergens op de fiets. Je wandelt lekker met het geluid van Radio 10 aan. En Gijs op 10 zo meteen. Veel plezier. Dit is Phil Collins, Two Hearts, Radio 10.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
5: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Ja?
7: Echt serieus? Oh.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Het is bijna 4 uur, dat betekent bijna tijd. Wat zeg ik? Helemaal tijd voor de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10 en het nieuws van 4 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
18: Ja Lex, goedemiddag. Het is nog niet duidelijk hoe in Rotterdam een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram kon rijden. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Eentje blijkt er slecht aan toe te zijn. De Rotterdamse jongen van 18 die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen... is slachtoffer van zinloos geweld. Dat zegt zijn familie, die ook denkt dat hij niet het doelwit was. De politie wil daar niks over kwijt. Er is een verdachte opgepakt, ook een 18-jarige Rotterdammer. En voor geweld bij de Vierdaagse feesten zit ook iemand vast... zegt de politie tegen Hart van Nederland.
19: Daar is vandaag een verdachte voor aangehouden. Een 18-jarige man uit Rotterdam. Dat is niet dezelfde persoon als de persoon die is aangehouden voor het schietincident.
18: Ja, en van die schietverdachte is ook niet zeker of hij de schutter was. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en op het eiland Utøya vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen daarbij om het leven. Vooral tieners die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een politieke partij. Koning Harald was ook bij de dienst in een kerk. En we hebben er weer eentje. Een kat die na heel lange tijd is teruggevonden. Een kat uit Eeksterveen. Die was 1,5 jaar lang spoorloos, zegt het baasje bij RTV Noord.
20: Je hoort zo lang eigenlijk helemaal niks.
6: dat je wel gaat denken van ja, misschien is die er niet meer.
18: Nou ja, toen zag iemand 20 kilometer verderop ineens iets geks.
9: Het begon 14 dagen geleden ongeveer dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes.
18: Dus die vrouw zet de beelden van die kat op Facebook.
20: Ik dacht, dat kan toch niet, na zo'n lange tijd. En het was hem echt.
21: Ik zag gelijk, ja, dat is hem.
18: Ja, waarschijnlijk hadden andere mensen uit de buurt gewoon lekkere kattenvoer. Dan werd hij daar gevoerd, het is mij ook wel eens gebeurd namelijk. Blijf een rare beest.
17: Ondankbaar ook, vind ik.
18: Ja.
17: Vind je
18: niet? Kat was ook niet heel aanhankelijk.
17: Nee, van, zou ik denken, nou blijf maar dan.
18: Weet je die vieze brokjes eten, ja.
17: Ik ben meer een hondenmens, hoor, dat kan je toch. Ja.
18: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Temperaturen van uiteindelijk 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, ook dan droog en misschien wat zon. 19 tot 23 graden.
17: Oké, Martijn, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. Er is er al een middagspits op gang gekomen. Robin van de regie, die weet het. Robin, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Lex. Jazeker, er staat al 170 kilometer file op dit moment. Op de A16 bijvoorbeeld een half uur vertraging door werkzaamheden tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Door die werkzaamheden op de A16 loopt het ook vast op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder ook een half uur vertraging. En op de A50 een half uur tussen Epe en Apeldoorn-Noord.
17: Woensdag editie van Gijs op 10 op het punt van beginnen. Dit keer geen Gijs en geen Bob de Douwer, maar wel Lex en Douwe Bob. Verder muziek van Starship en Cabaret van Jochem Meijer. Gelukkig maar.
23: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
24: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
25: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
26: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
25: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
23: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
27: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
28: Radio 10. De zomer van 10. Lex Gaarthuis.

0: Over vier alweer. Het is er tijd voor, lieve kinderen.
1: Gijs op 10.
0: Jazeker wel. Het is de meeste muziek in de middagshow met ome Gijs Staverman. Lekker genietend van zijn zomervakantie. Waar die zit, mogen wij helaas vanwege de privacyreden niet bekendmaken. Hij heeft het ernaar zijn zin en het is het er warm. Nou, dan kan het in principe nog gewoon half Europa zijn.
2: Ja.
0: Of andere delen van de wereld. Maar maakt u zich geen enkele zorgen. Gijs heeft het naar zijn zin. Vermaakt zich prima. Mijn naam is Lex Gaarthuis en hij zit er wel gewoon. Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedemiddag Lex.
0: En wat dacht je van de volledige middag? Groen.
2: Hallo.
0: Oh, toch is wat gezellig. Ik heb een drukke dag achter de rug. Ik heb namelijk sinds kort een relatie met een kleuterjuf. Dat ligt niet zozeer aan de duur van de relatie, maar wel aan het feit dat mijn vrouw nog wel eens van baan switcht. Dus zij, sinds een jaar is zij omgeschoold tot kleuterjuf. Maar wat je dan krijgt op de laatste werkdag van het jaar, dat is heel veel, een enorme berg cadeaus.
2: Oh ja, dat is het nou, hè, tegenwoordig.
0: Daar was ik helemaal niet op voorbereid. Want in mijn tijd zei je gewoon, doe juf, tot volgend jaar.
3: Dus jij hebt echt een jaarvoorraad aan liga's. En,
0: niet normaal.
3: En...
0: Nee, maar jij denkt chocolaatjes en zo. Maar think bigger.
3: Echt?
0: Ja, het is niet normaal. Het is gewoon de waardebonnen, weekendjes weg.
3: Nee joh.
0: Ja. Maar ook heel veel prullaria nog wel. Dus goed bedoelde, hè. Want ik ben bang dat de ouders luisteren. Maar mokken en sleutelhangers en... Ja, dat is gewoon... ik bedoel, Gijs zou er een extra opslag voor moeten huren om dat kwijt te kunnen.
3: Maar hoeveel mokken met... Je bent een topjuf! Je
0: bent de allerbeste juf ooit, ja.
3: Kun je gebruiken, ja.
0: Ja, en onderzetters en schorten en overwanten en alles.
2: Heerlijk.
0: Ja, dus daar ben ik druk mee geweest vandaag. Een andere Nederlandse man is druk geweest met andere dingen. Zo lezen wij vandaag in de krant. Zelfs online gaan die beelden rond. Waarop te zien is dat deze man naakt op een plein op het Griekse eiland Mykonos loopt. En zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld van de oud-premier daar slingert. Een echte statue-swaffelaar. Ik weet niet of dat al een woord is, maar met deze heb ik dat uitgevonden. Het blijkt te gaan om de 26-jarige Nederlandse influencer Samuel Onua. Hij is opgepakt en zit vast. Onduidelijk is nog wat hem bezielde. Hoe dan ook, nu half Nederland de beelden heeft gezien, hoeft hij voortaan niet meer op te scheppen over de grootte van zijn gereedschap. Want dat kun je online gewoon opzoeken. En geef toe, wij mannen praten al vanaf jongs af aan, maar al te graag over de lengte van ons edele deel. Dat weet ook Jochem Meijer.
4: De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde Calippo kwam de hoek om kijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15,3 achter stond in centimeters nog. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven.
5: Ja, sorry. Hij is dat erg verlegen.

0: Ja, hoe kom je dan op liedjes, hè? Nou, de schrijver van dit liedje had gewoon een bloedbonje met zijn vriendin. Die riep midden in die ruzie, stap in the name of love. Hij zegt, wacht even, schat, we gaan zo verder. Ik schrijf dit even op, maak er een liedje van. Stap in the name of love, hoorde je, van The Supremes in grijs. Op 10. Zometeen om 16:30 het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: De dode in Nijmegen was, volgens de familie, slachtoffer van zinloos geweld. En ik heb opnieuw een handvol geinige en super interessante komkommernientjes kunnen verzamelen. Dus die hoor je zometeen.
0: Is het weer gelukt?
1: Weer gelukt.
0: Komkommertijd. Zometeen met Martijn Nijhuis. Wij kijken daar weer naar uit. Pak alvast pen en papier, dan kun je meeschrijven. Want het zijn eigenlijk altijd wetenswaardigheden waarvan je zegt, ja,
1: ja, ik heb mee aankomen, hoor.
0: Dat ik ze niet wist, is toch een gemis in mijn leven geweest, so far. Dat straks. Eerst alvast voorbereiden op volgende week, want dan schijnt het weer bokkie heet te worden. Joe Cocker. Dit is Summer in the City op 10.

0: bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Gezellig. Vanavond bewolkt, maar droog. Vannacht een graad of 15. Morgen bewolkt, maar ook weer wat zon. 19 tot 23 graden dan. Dan naar de toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
10: Goedemiddag Lex. Het valt relatief mee. Vooral werkzaamheden en ongelukken zorgen voor vertraging. Op de A12 bijvoorbeeld richting Den Haag was een ongeluk. Nu niet meer. De weg is weer vrij tussen Bunnik en de Meer. Nog een half uur file daar. Werkzaamheden op de A16 zorgen ook voor file op de A17 richting Dordrecht. 3 kwartier daar tussen Zevenbergen en Knopend Klaverpolder. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn ben je een half uur langer onderweg. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
9: We blijven de hele file bij je met de meeste muziek in de middag. En als we dat beloven, dan geven we je dat ook zometeen. Onder andere de Police en Simply Red. En we bellen met voetbalverslaggever Short Moussou, die ons hopelijk kan vertellen of we nog kunnen rekenen op Summerville. Je weet wel, de revelatie van het Nederlands elftal tijdens dit WK. Maar ja, is hij er nog bij op het EK van over 2 jaar? Want hij staat voor een cruciale beslissing in zijn carrière. Daarover straks meer. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Martijn Nijhuis. In het nieuws van 4:30. Martijn, goedemiddag.
11: Goedemiddag Lex. De familie van de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie wil nog niet bevestigen of dat ook echt zo is. Burgemeester Schouten van Rotterdam is enorm geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug met 15 gewonden. Ze is er meteen naartoe gegaan, ook omdat het zo'n zichtbare plek is. De politiechef van Amsterdam roept alle LHBTI'ers op om het te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij zegt, melden is niet makkelijk, maar we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken. En het is weer die tijd van het jaar, de tijd van de eikenprocessierups, watertekorten, blauwalg en al die andere typische zomernieuwtjes.
9: Zin in. Zitten we klaar voor, Martijn?
11: Ah, fijn.
9: Pennetje. Papier, kom maar op.
11: Ja. Omroep West vraagt zich het volgende af. Hebben vissen dorst? Het antwoord. Nee,
9: niet.
11: Die drinken gewoon nooit.
9: Glaasje water lijkt me geen probleem.
11: Nee, ze nemen het op via hun lijf.
9: Ah,
11: ook vast de prik in de zomer. Er wordt gewaarschuwd voor komende winter, want dan is er te weinig gas.
9: Nee, toch?
11: Behalve
9: ja,
11: als er genoeg is. Oh. Dat staat er dus echt.
9: Ja, pak van Mark toch weer.
11: En tenslotte, hoeveel kregen artiesten als Justin Bieber en Madonna betaald voor hun optreden op het WK voetbal van het steenrijke FIFA?
9: Toch benieuwd?
11: Helemaal niks.
9: U bent weer helemaal op de hoogte, dames en heren. En wat heeft het u nou helemaal gekost? Hooguit 30 seconden. Martijn, dankjewel.
11: Yes.
9: Ik schreef weer mee, hoor.
12: Wat een dag.
9: Niks.
12: Was het vandaag.
9: Gas of niet?
12: De laatste uurtjes gingen.
9: Vissen hebben geen dorst.
12: Nee.
9: Ja, nou ja.
12: Om naar huis te gaan.
9: Je wist is het niet, nu weet je het wel.

Jasper zou iets zingen over een kermis. Simply Red houdt het op Fairground. Je hoort het op Radio 10. 10 minuten over 4:30. Yes, daar ben je. En deze muziek in de middagshow. En iets met voetbal, want het WK voetbal ligt nog vers in ons geheugen. Helaas in ons geval, want wat waren er weer snel uit. Maar er waren ook lichtpuntjes bij Oranje. Zoals bijvoorbeeld kersverse Oranje International Summerfield. 24-jarige voetballer, debuteerde op het WK voetbal. Daar heeft zijn vruchten afgeworpen. Nu zou hij een transfer naar een topclub in Saoedi-Arabië gaan maken. Club Al Hilal zou maar liefst 80 miljoen euro over hebben voor deze revelatie. En alles leek in kannen en kruiken. Toch heeft hij nu zelf om bedenktijd gevraagd. Komt goed uit voor een andere club, AS Roma, die ook al een tijdje een oogje heeft op die speler. En dus lijkt er schot op open.

0: ook voor hen nog mogelijk. Maar ja, is het allemaal wel verstandig? Ik dacht toch even bellen met de man die hier meer van weet. Voetbalanalist Sjoerd Mossu. Sjoerd, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is dat spelers op steeds jongere leeftijd kiezen voor, zoals dat in jouw vakje gewoon heet, de zandbak?
1: Ja, dat heeft heel veel met geld te maken.
0: Toch wel, hè?
1: Om het heel simpel te houden, ja. En dat niet alleen voor die speler zelf, maar ook de transfersommen die clubs betalen tegenwoordig. Kijk, vroeger gingen spelers van eind 30 gingen naar de zogenoemde zandbak, inderdaad. En tegenwoordig hebben die clubs nog zoveel meer geld. En spelen die ook een dusdanige rol in het internationale voetbal. Dat je steeds vaker ziet dat spelers van ook van midden 20 die kant op gaan. En dat is nu met Somerville, zou dat ook kunnen gebeuren. Er ligt een geweldig bod bij West Ham United van ongeveer 80 miljoen klaar. En ja, dan komt er een heel spel op gang. Hè, van, de club wil hem natuurlijk heel graag verkopen voor die 80 miljoen. Maar wat gaat deze jongen zelf doen?
0: Ja, en helpt het dan misschien ook niet dat hij die keuze in ieder geval serieus overweegt, dat wij geen bondscoach hebben op dit moment? Want ik weet, Ronald Koeman heeft spelers nog wel eens afgeraden om daar te gaan voetballen, toch? Om in beeld te blijven,
1: ja,
0: bij
1: Ronnie. Ja, dat is een goed punt. De Bergwijn, daar heeft hij toen wel gezegd, nou, die is helemaal uit beeld bij Oranje, want die speelt nu in Saudi-Arabië. Daar was Koeman heel stellig over. Het is wel zo dat iedere bondscoach daar inderdaad anders over denkt. Dus ik kan me best voorstellen dat Somerville ook daarin een beetje om zich heen kijkt, van wat gaat er bij Oranje gebeuren. Dat is een heel logische gedachte van Somerville zelf. Dat je niet alleen maar voor het geld kiest. En dat is een dilemma als je 24 bent.
0: Ja, want België heeft inmiddels eerder een Nederlandse bondscoach gepresenteerd dan Nederland zelf. Ja. Tenminste, gepresenteerd nog niet helemaal. Maar het is wel volgens mij officieel in kan en kruiken dat Mark van Bommel de nieuwe bondscoach van België wordt, hè?
1: Ja, dat is zo goed als rond. En dat zou voor Bommel een goede move zijn. Hij heeft daar goede successen gehaald met Antwerpen. Dus hij staat er daar heel goed op. België is ook een land met heel veel potentie. Dus dat lijkt me een goede deal. Ja. Maar wij hebben officieel nog geen bondscoach, nee.
0: Nee, dus Somerville hoeft Mark van Bommel niet te bellen over hoe die erin staat. Moet hij alsnog Arne Slot eventjes polsen? Of zit daar nu vaart in? Inmiddels.
1: Ik zou hem sowieso even een appje sturen. Dat kan nooit kwaad. Nee, maar goed. Slot, dat is een hele logische kandidaat. Wat een beetje speelt is hoe lang wil die en hoe lang wil de KNVB een bondscoach aanstellen. In de ideale wereld van de KNVB stellen ze een bondscoach aan voor een langere termijn dan 2 jaar. Dat willen ze zelf althans graag. Dat zie je in sommige andere landen ook. Hè. Dat zie je bij Spanje en Frankrijk. Die hebben wat langer zitten de bondscoaches voor een langere periode. Dat zou de KNVB ook heel graag willen. Maar ja, Slot is natuurlijk voor een trainer relatief jong. En het is best wel logisch dat hij zegt van nou, ik wil eerst eens even 2 jaar en dan kijken we daarna wel weer verder.
0: Ja, is er nou heel veel mis mee, Sjoerd? Want je kan toch ook gewoon zeggen, nou, dan hebben we meteen een automatisch evaluatiemoment?
1: Ik vind daar persoonlijk helemaal niets mis mee. Sterker nog, ik zou het altijd per 2 jaar doen. In het verleden hebben we wel eens gehad, dat weten jullie vast nog, Bert van Marwijk haalde de WK-finale in 2010. En die kreeg daarna een 4-jaar contract. Allemaal leuk en aardig, maar 2 jaar daarna...
0: Ja, was dat dramatisch.
1: Ja. Dan ging het hopeloos mis. En toen stopte ze alsnog. Dus het heeft volgens mij inderdaad helemaal niet zo heel veel zin om daar nou zo'n enorme termijn op te plakken. Je kan altijd zeggen, we doen een contract voor 2 jaar. En we gaan met elkaar rond de tafel meteen naar het toernooi. En dan kunnen we altijd nog kijken of we er nog 2 jaar aan vastplakken. Het lijkt me niet zo verkeerd. Dat is even afwachten hoe dat spel gaat. Maar als ik Slot zou kunnen krijgen als bondscoach, en hij zou het zelf ook willen. Ja, dan zou ik het doen als ik de KNVB was. Maar goed, ik ga daar niet over.
0: We gaan het volgen rondom Somerville en rondom Slot. De 2 S'en van deze zomer. Sjoerd, 378 wedstrijden verder op het WK. Die hebben we net achter onze kiezen. Heb jij dan als voetbalvolger weer zin in het clubvoetbal? Of zeg je, nou, even, laat me even op adem komen, joh. Ik ben net...
1: Nou ja, het is dat jullie... Ik ben net thuis. Ik ben gisteren teruggekomen van het WK. Dus het is dat jullie nog even wilden bellen. Maar ik ga daar inderdaad even op vakantie nu, als je die even vindt.
0: Ja, nee, want ik hoorde collega's van jou, onder andere in de VI-podcast, die zich echt weer zaten te verkneukelen op de derde voorronde Intertoto Cup. Hoe heet het tegenwoordig?
1: Ja, nou ja, god, ik ga dat ook wel volgen. Want ik vind voetbal hartstikke leuk. Maar na deze week WK en Van Lotte hervliegen in Amerika, wat trouwens hartstikke leuk was, ik klaar het er totaal niet over. Maar ga ik wel even op vakantie.
0: Ja, want je vindt je eigen leven, je eigen gezin toch ook nog wel hartstikke leuk, Sjoerd.
1: Ja.
0: Zo belangrijk.
1: Ja, ja. Dat lijkt me minstens zo belangrijk als voetbal. Maar daarna pakken we gewoon...
0: En andersom ook, Sjoerd, waren ze blij dat je weer thuis was?
1: Ik mag het hopen.
0: Ja. Nog geen officieel verdict.
1: Ik zal het zo nog even checken.
0: Ja, heel graag. In ieder geval voor 2 jaar weer bijtekenen. Dat zou op zijn minst lekker zijn.
1: Precies.
0: Sjoerd, dankjewel. Ja. We gaan het volgen.

0: Ja, mensen vragen wel eens, wat was jouw muzikale begin? Dit stond op 1 op mijn geboortedag. Ja.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Zo oud al.
0: Dank je. All Night Long. Lionel Richie. Het ging zo leuk, hè, tot nu toe. Hè? Jij hebt ook bijna vakantie, toch, Martijn?
1: Ja, om eens te horen. Ja.
0: Nou, een beetje. Jordan Min, Gijs op 10. Zometeen, onder andere, top 4000 in 40 seconden. En er is het nieuws met die sympathieke collega van mij. Martijn, ja, maar Martijn, wat zit daarin?
1: Nou, in Delft is onder meer een complete kermisattractie afgebrand. En vrouwen kunnen meer dingen tegelijk doen, want die zijn beter in multitasking. Of toch niet?
0: Toch niet?
1: Ja, dat hoor je dus zo meteen.
0: Oké, je hoort het zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken. Tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Ja?
15: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Voor al die wikkels die nog gewoon aan het werk waren. Zometeen sluiten we je werkdag af in Gijs op 10 met de Wiz Stars. Maar eerst het nieuws van 5 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er zijn 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging in Rotterdam. Bij een brand op een industrieterrein in Delft zijn een boot, een woonwagen en een kermisattractie in vlammen opgegaan. Er kwam heel veel rook vrij. De brandweer in Delft zegt dat die brand is ontstaan achter een paar bedrijfsunits. De vlammen sloegen daarna snel over. Ook een oliebollenkraam raakte zwaar beschadigd. Goed nieuws voor wie niet naar het buitenland op vakantie gaat. Het is hier waarschijnlijk aangenamer. Van Italië tot Kroatië hebben ze noodweer. En in Spanje is het eigenlijk niet te doen door de hitte, zegt meteoroloog Floris Lefebvre van Weer Online.
14: Momenteel is het in het zuiden van Spanje, de regio rondom Murcia en Alicante. Daar is het zelfs zo heet dat er een code oranje en code rood is actief is vanwege extreem hoge temperaturen. En dan praat je echt over waarden ruim boven de 40 graden. En in het binnenland van Spanje kan het zelfs lokaal 45 graden worden.
1: Ja, nachttemperaturen van minstens 30 graden. Nou, is Nederland zo gek nog niet eigenlijk. Bij ons wordt het volgende week trouwens ook weer warmer. Op woensdag misschien wel 29 graden. En veel mensen weten het zeker, vrouwen zijn veel beter in dingen tegelijk doen.
16: Of nee, toch niet?
1: Nou, inderdaad, er is onderzoek naar gedaan en wat blijkt, mannen zijn net zo goed in multitasking. Maar waar kwam dan dat idee vandaan dat vrouwen er beter in zijn? Het komt doordat mannen niet praten als ze meerdere dingen tegelijk doen. Vrouwen praten wel en daardoor valt ook op dat ze dingen tegelijk aan het doen zijn. Dus mannen zijn niet slechter in multitasking, vrouwen praten gewoon veel meer.
0: Ja, ik hoor niks geks. Sorry. Zeg ik dat nou? Nou, boze appjes van vrouwen in 3, 2, 1. Radio 10 app staat wagenwijd voor je open.
1: Helemaal gratis.
0: Kom maar door.
1: Radio 10 weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Maar dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur daalt geleidelijk. Graadje 15 wordt het. Morgen is het zwaar bewolkt. Maar landinwaarts is er ook weer wat zon. En dan wordt het toch nog 19 tot 23 graden.
0: Martijn, namens vooral alle vrouwen, dankjewel. Van de radio 10 verkeerde flitsmeister. Waar staat dat vast? Robin van de regie, die weet het. Robin, goedemiddag.
18: Goedemiddag op relatief weinig plekken. Vooral werkzaamheden zorgen voor lange files. Op de A16 bijvoorbeeld een 3 kwartier vertraging tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. 3 kwartier tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En op de A50 richting Apeldoorn een 30 minuten tussen Epe en Apeldoorn-Noord.
0: Heb je je jas al aan? Het kan vandaag, hè, met de lage temperaturen. Al wordt het warmer, je hoort het net van Martijn. We gaan je werkdag binnen nu in een 30 minuten namelijk officieel in het slot gooien. Lekker zeg.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
20: Odido. Radio 10.
21: De zomer van 10.
22: Lex Gaarthuis.
21: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
0: Ja, ik weet niet of je vandaag hebt gewerkt, of je op kantoor was, maar daar is hij vandaag wel over de werkvloer geweest. Minimaal. Zaakmans. De week is doorbinnen. Het weekend is dichterbij dan gisteren. En... jawel hoor.

0: de A17 heb je 3 kwartier file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En die heet... Straks even bellen over al die ellende rondom de Merwedebrug met trucker Tony, een Merwedebrug-fan. Bestaat dat?
1: Jazeker.

0: beklom deze week nog het vierdaagse feestpodium met rapper Typhoon. Ja, ja, ja, ja, de man is nog steeds gaande. Frank Boeien met zijn groep. Je hoorde Linda in Gijs op 10. Zeg ik, het is 4:15. 95.000 weggebruikers maken elke dag de oversteek via de A27 van Gorkum naar Sleewijk of andersom. Maar sinds dit weekend verbiedt de Rijkswaterstaat vrachtwagens om de Merwedebrug te gebruiken, omdat die brug niet meer stevig genoeg is. Bedrijven vinden de afsluiting vreselijk, maar de allergrootste fan van de brug moet er niet aan denken dat zijn stalen liefde in zal storten.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, de man die ik nu aan de lijn heb is de vrachtwagenchauffeur die Gijs al eerder belde in Gijs op 10. Want deze man zijn hart heeft geparkeerd op die mooie brug over de A27. Trucker Tony, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tony, even voor de kleine hoeveelheid luisteraars die jou nog niet kent. Waar komt jouw liefde voor die Merwedebrug ook alweer vandaan?
2: Nou ja, het is ontstaan uit een hobby. En dat is ontstaan in 2016, toen de hartstikke waren ontdekt.
0: Juist, dus eigenlijk bij de vorige afsluiting?
2: Ja, door de vorige afsluiting is mijn hobby begonnen. En die hobby is nu eigenlijk opnieuw in het nieuws.
0: Ja, wat omschrijft die hobby is? Ik bedoel, waarom die grote liefde voor die brug?
2: Ja, ik heb er heel veel mee te maken. Ik rijd er dagelijks zelf als vrachtwagenchauffeur overheen. En daardoor ben ik ook meer onderzoek naar gaan doen en de geschiedenisboeken ingedoken. Heb ik er heel veel dingen van verzameld inmiddels. En al dat wat ik nu verzamel, dus ook het verkeersinformatie en nu zeker het nieuws rondom de Merwedebrug, deel ik op verschillende pagina's.
0: Ja. Hoe erg ben je geschrokken toen je hoorde over dat instortingsgevaar?
2: Nou ja, best wel eigenlijk. En toen, ja, ik keek mijn vrouw en ik zeg, oh jongen, we gaan een auto weer meemaken. Niet weer. Nou ja, toch allemaal weer.
0: Ja. En jouw liefde voor die brug, die deel je graag. Je zei het al, allerlei files, ongelukken, gebeurtenissen op die brug deel je op social media. Maar jij geeft jouw liefde voor die brug ook graag door aan je kinderen, toch? Wat vinden zij hiervan?
2: Ja, mijn kleine Merwedebruggetje noem ik ze altijd. Maar ze noem ik ze. Ja, ik neem ze er helemaal in mee. Ze gaan ook mee als ik een rondje ga lopen, daar fietsen. Ja, dan betrek ik ze erin. En ook nou met de nieuwe bouw van de nieuwe brug gewoon foto's maken. En ja, dat vinden ze ook wel heel leuk.
0: Maar is er dan nu een teneergeslagen stemming in huizen, Tony?
2: Nou, niet teneergeslagen, maar wel best wel hectisch eigenlijk. Want ja, er zijn veel vragen. En onbeantwoorde vragen waar ik ook het antwoord niet van weet. En op de achtergrond zoek ik ook heel veel dingen uit. En heb ik overleg met Rijkswaterstaat. Want ja, ook ik wil dingen weten.
0: En Tony, hoe leg je dit dan uit aan je kleine Merwedebruggetjes?
2: Die zeggen, ja, hij is stuk. Nou mag je er niet meer over, hè, papa. Nee, nou mag ik er ook niet meer over. Alleen maar lopen voor met de fiets.
0: Ja. Het is allemaal wat. Hey, over een paar jaar wordt die vervangen door twee nieuwe moderne bruggen. Heb jij al geregeld dat je misschien als grootste fan van de brug een klein stukje krijgt of zo? De Rijkswaterstaat al.
2: Van de oude brug heb ik al een stukje.
0: Oh, daar heb je al een stukje.
2: Daarom is hij nou zo neigend.
0: Ik wou net zeggen, daarom staat hij zo wankel nu natuurlijk. Ja. Jij hebt er een stuk uitgezaagd, Tony.
2: Ja, nee, dat hebben ze toen in 2018 gedaan. Moest ik ingekort worden, een centimeter. Nou, die centimeter heb ik dus uitleggen. Ja, straks met de nieuwe situatie. Nou ja, ze hebben mij verteld dat ik als eerste voertuig over de nieuwe brug mag rijden.
0: Kijk, dat is wel schitterend, Tony. Dus daar kijk jij stiekem dan ook weer heel erg naar uit, neem ik aan.
2: Ja, ergens wel. Maar ja, goed, dat kan niet snel genoeg zijn. 2031 is voor nu weer de planning. Nou ja, laten we het halen. Hopen dat het haalt.
0: Ja, hoe oud zijn jouw Merwedebruggetjes tegen die tijd dan?
2: Ze zijn nou 2 en 6, dus nou ja, dat is nog 5 jaar.
0: Ja. Nee, daar hebben ze nog geen rijbewijs, zou ik zeggen. Ze kunnen niet zelf een stukje rijden. Nee, hij is overdreven.
2: Met de fiets.
0: Met de fiets erover en papa met de truck erover. Schitterend. Ja, vrachtwagenchauffeur Tony, mega fan van de Merwedebrug. Dankjewel, man.
2: Houdoe.
0: Hoi. Hey.

0: Het op je lippen smeren natuurlijk. Voulez-vous coucher avec moi? In de middagshow, Gijs op 10, zometeen top 4000 in 40 seconden. En het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin zo?
1: De Erasmusbrug blijft nog even dicht na het tramongeluk. En een Zuid-Koreaan moet misschien een jaar de gevangenis in voor het bestrooien van ijsjes met mieren. Hoor je zo.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Je bent bij Gijs op 10. Gezellig, bewolkt, maar droog. Vannacht 15 graden. Morgen is het zwaar bewolkt, maar landinwaarts toch ook nog wel een streepje zon. 19 tot 23 graden dan. Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Dat krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
14: Goedemiddag Lex. Het is eigenlijk maar op 3 plekken echt heel erg druk. Op de A16 bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging door werkzaamheden tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Daardoor ben je ook lang onderweg tussen Roosendaal en Dordrecht op de A17. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder. Bijna een uur vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Een half uur vertraging doordat een auto in brand staat. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie.
0: Zometeen gaan we het weer spelen. Wat ging het gisteren goed? En wat hoop ik op een herhaling van zetten wat dat betreft? De top 4000 in 40 seconden spelen we zo voor €100 thuisbezorgd goed. Misschien wel met jou, maar eerst word je compleet bijgepraat over het laatste nieuws. Radio 10 Nieuws van 5:30 met Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex. De Erasmusbrug blijft tot zeker begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. Twee trams in Rotterdam worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden dit weekend camera's opgehangen die vrachtwagens gaan registreren die er ondanks het verbod toch overheen rijden. En dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. De 17e etappe van de Tour de France is net gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. De mannen die meedoen voor de eindzege in Parijs deden het rustig aan. Die kwamen 5 minuten later binnen.
0: Olaf Kooi nog in de buurt van het podium?
1: Ik heb die naam niet gezien, dus ik ga er vanuit van niet.
0: Zonde. Zonde.
1: Ja, dat is best zonde. Jammer,
0: lekker spindertje, ja. Ja, ja, absoluut.
1: Zit even te kijken. Nee, had gekund. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea moet misschien een jaar de gevangenis in vanwege zijn toetjes.
0: Wat?
1: Ja, die garneerde hij namelijk met gedroogde mieren.
0: Hey.
1: Ja, de eigenaar zegt, ja, joh, we schooiden maar 3 mieren op een ijsje. En in andere landen gebeurt het ook, dat is hartstikke hip. Hij heeft ook een Michelinster en zo. Maar mieren, die zijn verboden als garnering in Zuid-Korea. Omdat daar zware metalen in zouden zitten. Zouden jullie het proberen eigenlijk?
0: Nee. Nou ja, ik wel. Ik ben wel
1: echt
0: avontuurlijk op eetgebied. Ja, zeker ja.
1: Oké.
4: Nee, ik zie Niels ook kijken van...
9: Ik heb zo'n octopus wel eens voor me.
4: En
9: Niels
4: en Robin...
9: begin ik al een beetje moeilijk te kijken.
4: Maar jongen. Jullie vinden macaroni en blokjes ham en ketchup wel exotisch. Ja, ik ben vegetariër, dus ik heb hele goede smoes om geen krekels te eten of meelwormen. Heb jij wel eens iets heel goors gegeten eigenlijk?
14: Nou, elke dag, want ik mag geen gluten eten. Dus het ziet er sowieso al uit alsof het helemaal is uitgekotst.
9: Het ziet er gerecycled uit.
14: Ja.
9: Geloof me, ja.
14: Dus ja, dat.
9: Ja. Nou, ik heb laatst nog overwogen om een officiële klacht in te dienen na een dinertje.
4: Ja?
9: Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was koud, aangebrand, niet te vreten.
4: Ja, maar je hebt het niet gedaan uiteindelijk.
9: Blijf toch je vrouw, hè? Ja, houd van dat mensen hier. Ja. Ik doe ook maar de beste.

0: hoorde Marillion in Grijs op 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Straks dat krankzinnige leuke spel. Top 4000 in 40 seconden. Tenminste leuk, als je het redt natuurlijk extra leuk. Anders ook hoor. 10 nummers in 40 seconden tijd herkennen uit onze top 4000... is €100 aan thuisbezorgd te goed winnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik ga zo Madonna voor je draaien. Zij trad afgelopen zondag op tijdens de geweldige halftime show van de WK-finale. En betrad het stadion met twee wereldberoemde voetballers aan haar zijde. In die auto, weet je wel, waarvan je meteen dacht... nou, het is goed dat het geen Fiat Panda is, want dat hebben ze velgen gezakt. Maar dat geheel tezijde. Noem één van die twee beroemde voetballers die zij aan haar zijde had in dat autootje. Welke beroemde voetballers zaten aan de zijde van Madonna? Ik wil één van de twee weten. Als je dat goed instuurt via de Radio 10-app... dan speel jij straks misschien wel mee voor €100 aan thuis.

0: Ja, daar zat ze in het autootje. Maar met wie ook alweer tijdens die halftime show van de WK-finale? Madonna.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het spelen met Danny. Die heeft ongetwijfeld naar die WK-finale tussen Spanje en Argentinië gekeken. Hij is 53, komt uit Doetinchem. Danny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je er zien zitten in het autootje?
2: Ja, ik heb er zien zitten, ja. Dat klopt, ja. Voor mij was het niet helemaal live, maar...
0: Nee, niet helemaal. Of helemaal niet. Nou ja, dat zullen we nooit weten. Maar wat kunnen ze zingen, hè, die voetballers?
2: Ja, geweldig.
0: Ja, nou ja, ze hielden gelukkig hun mond. Ik vond het er vrij lullig uitzien. Noem eens even één van die twee. Of misschien kun je ze alle twee wel noemen.
2: Volgens mij hebben ze Ronaldo en Ronaldinho.
0: Ja, de Braziliaanse, wat minder afgetrainde Ronaldo en... Ronaldinho, een Fiat Panda had niet gehouden, maar wat zag het er leuk uit. Dat is inderdaad goed. Dat levert jou een plek op, officieel, in het spel. Top 4000 in 40 seconden. Had je al gegeten vandaag, of niet?
2: Nee, ik ben onderweg naar een barbecue.
0: Oh, dus dat is wel geregeld. Oké, dus als je die 100 euro aan thuisbezorgd goed wint, Danny, dan ga je dat later uitgeven. En heb je dan een favoriet eten wat je laat komen met zo'n brommer aan de deur?
2: Sushi vind ik altijd wel lekker.
0: Toch weer sushi, hè? Dat is toch wel het meest gegeven antwoord op deze vraag in dit spel. Sushi is echt booming en terecht. Lekker sushi, heerlijk man. We gaan ervoor spelen. 40 seconden de tijd, Danny, om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je die niet weet, pas dan. Heel hard pas roepen, dan weet ik genoeg. Zetten wij de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En beperk je dus tot titel of artiest, allebei noemen, kost extra tijd, is niet nodig. Als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan ben je dus 100 euro aan thuisbezorgtegoed. Lukt het niet, krijg je de troostijs, de Gijsblokjes.
2: Oké.
0: Ja, ik hoor dat het duidelijk is. Hartstikke goed. Ik hoor dat jij ook lekker kalm bent. Doe je neus in, doe je mond uit. Dit gaat helemaal goed komen. Danny, ben jij klaar voor je eerste fragment?
2: Helemaal.
0: Daar is hij voor je.
2: Madonna.
0: Madonna. Ja, kijk, zo wordt het gespeeld. Nummer 2.
2: Pas.
0: Pas. Titel mag ook, hè?
2: Ja, Kids in America.
0: Ja, moet je net opkomen. Kids in America, ja. Kim Wilde. Geef niet, Danny. We hebben er nog genoeg. Dit is je volgende.
2: Dire Straits.
0: Heel goed. Walk of Life. 2 goed, achtergaan, 33 seconden, niks aan de hand. Dit is de volgende.
2: Venus,
0: ja, Shocking Blue. Hartstikke goed, je gaat als een speer. Hou dit vast.
2: Anastasia,
0: I'm Out of Love, is goed. Je hebt er al 4 te pakken, nog 25 seconden. Hou dit vast.
2: Guns N' Roses,
0: Sweet Child of Mine. De top 4000 in 40 seconden. We spelen het met Danny. En zo wordt het gespeeld, zou ik zeggen. Je bent op de helft, nog 22 seconden. Dit is je volgende.
2: Even aan mijn moeder vragen.
0: Ja, mooi. Je kon dat eerder zeggen dan hij het kon afzingen. Dat is mooi, hè? Dat was Bloem, inderdaad. Danny, hartstikke goed. Dit is de volgende.
2: Pas.
0: Die voelde ik aankomen. Ja. Kate Bush hoorde je. Cloud Busting.
2: Kate Bush, ja.
0: De sushi ruik ik al een beetje, maar je moet er nog wel wat voor doen, Danny.
2: Ja,
0: 14 seconden nog op de klok. Je moet er nog 4, doe je best.
2: Our house.
0: Juist, Madness, heel goed. Dat was de eerste van 4. Nog 3.
3: Een oceaan om in te vluchten.
0: Pas.
2: Ja.
0: Ja. Raccoon en oceaan.
2: Raccoon. Ja.
0: Geeft niks. Nog 3 te gaan. 9 seconden. Het kan. Maar wees scherp. Dit is je volgende fragment.
2: Take on me.
0: Ja. Aha. Nog 2 te gaan. 5 seconden. Handel snel en handel direct. Als je het hoort. Oké, Danny. Daar komt ie.
2: Formidabel.
0: Oh. Jezus, Danny, je maakt het wel spannend, hoor. We moeten er nog 1. Red jij dat in 3 seconden, Danny?
2: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook. Let goed op. Daar ga je.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.

0: Hey, Danny.
1: Ah.
0: Ik heb nog geen pacemaker, maar als ik hem had, was hij bol geslagen. Niet te geloven, zeg. Hallo. Lionel Richie, je moet het spannend maken en je moet je tijd volop benutten. Mijn oma zegt dat altijd en jij past dat prachtig toe in dit radiospelletje. De top 4000 in 40 seconden in optima forma gespeeld, mag ik wel zeggen. Danny, gefeliciteerd, ja. Jongen.
1: Ja, dankjewel.
0: 100 euro aan thuisbezorgde goed is helemaal van jou. Pakt niemand jou meer af.
1: Super.
0: Barbecuetje, morgen sushi. Nou ja, het is niet goed voor de weegschaal, maar het is wel lekker. Hè?
1: Ja, een leuk beetje.
0: Dankjewel. Onwijs bedankt voor het meespelen, Danny. Super goed gedaan. En ik wens jou nog een heerlijke avond. Doe je ze de groetjes op de barbecue daar?
1: Zelfde.
0: Oké, okay, man. Tot later.
1: Hey,
0: top 4000 in 40 seconden. Zo wordt het gespeeld. Morgen misschien wel een nieuwe ronde met jou. Lijkt mij heel gezellig.

0: As Graffiti, you're the Ed Sheeran bij Radio 10. Daarvoor, ja, Danny, wat speelde hij het goed, hè? Top 4000 in 40 seconden. Morgen een nieuwe ronde in Gijs op 10, misschien wel met jou. Zometeen ook ruim baan voor jou, vergeet me nietjes. En er is het nieuws van 6 uur en onze Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de trambestuurder die in Rotterdam op een andere tram reed, was niet dronken. En in de Achterhoek zijn ze nog steeds druk bezig naar de Zwarte Cross. Hoor je zometeen.
0: Net als dit.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: Shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: Je doet het door mee te zingen met Survivor Eye of the Tiger. Je hoort hem zo meteen. Eerst het nieuws van 6 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder invloed, zegt de RET. De twee trams zijn inmiddels weggehaald. Fietsers en voetgangers kunnen weer over die brug heen. Trams en auto's nog niet. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen, zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die zei dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Foron bij Grenoble. Philipsen werd bij die sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn honderden mensen geholpen die blaren hadden. Ja, Roze Woensdag is altijd een drukke dag, zegt het Rode Kruis bij Hart van Nederland.
2: Het kan verschillende redenen hebben. Hè. Mensen die niet genoeg getraind hebben, die gisteren al een beetje gemankeerd binnenkwamen, die niet de blaren lieten prikken, die ze wel hadden moeten laten doorprikken bijvoorbeeld. En die komen dan nu er alsnog achter dat het niet zo goed gaat.
1: Ja, vandaag zijn bijna 1250 wandelaars uitgevallen. En ben je iets kwijtgeraakt op de Zwarte Cross, dan heb ik goed nieuws. De mensen van de Zwarte Cross hebben de vele honderden achtergebleven spullen verzameld en uitgezocht. Is te zien bij Omroep Gelderland. Zijn vooral heel veel sleutels.
3: Ik hoop dat mensen hun auto voorlopig niet nodig hebben. Of dat mensen zoveel mogelijk bij ons op de site kijken, zodat ze hun verloren voorwerp weer terug kunnen krijgen.
1: Ja, autosleutels. Ja, het is heel gek. Je kunt verloren spullen laten opsturen met een koerier, maar ik zou niet te lang wachten.
3: Alle sleutels worden gewoon vernietigd. Alle zonnebrillen die over zijn, of gewone brillen die over zijn, die gaan wij naar een opticien brengen. Die gaan naar een goed doel in Afrika. Alle telefoons die niet opgehaald worden, die gaan ook naar een goed doel.
1: Nou, ook gevonden op het terrein van de Zwarte Cross. Een trouwring, rijbewijzen en 1 cowboylaars.
0: Ja.
1: Dat roept dan toch vragen op, maar dat kan aan mij liggen.
0: Is het niet even een van die stuntmannen die over die megatent is gevlogen? Dat kan wel eens zijn dat er 1 laars zo... Hè?
1: Of 1 iemand met 1 been, die heb je ook natuurlijk.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Het radioteam weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht een graad of 15, morgen zwaar bewolkt. Landinwaarts ook weer zon, 19 tot 23 graden.
0: Martijn, dankjewel. Eens kijken of er nog files staan. Robin van de regie, die weet dat. Robin, goedenavond.
4: Goedenavond Lex. Ja, helaas wel. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. Een kwartier vertraging door een auto met pech tussen Waardenburg en Knoopend Empel. Op de A15 20 minuten vertraging tussen Rotterdam of tussen Hoogvliet en Rotterdam Heijplaat. Dat wilde ik zeggen. En op de A17 richting Dordrecht, daar ben je 3 kwartier lang onderweg. Tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder.
0: Dit is altijd het moment waarop Gijs zegt, heb je een vergeetmenietje? Laat het weten via de Radio 10 app. Komt-ie. Heb je een vergeetmenietje? Laat het vooral weten via de Radio 10 app. Verder zomermuziek uit de film Rocky en cabaret van Martijn Koning.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Radio 10. De zomer van 10.

0: en de romantiek op de loer ligt, is het tijd voor liefdesliedjes. In dit geval van de Jazzpolitie in de middag / avondshow. In dit geval...
1: Gijs op 10.
0: Ja hoor. Het Gijs Staverman, lekker op zomervakantie. Ik ben Lex en ik zit hier godzijdank samen met Martijn Nijhuis.
2: Goedenavond Lex.
0: En de hele avondcrew.
3: Hallo.
0: Aan de dis. We hadden het eerder vanmiddag over het avondeten. Robin, het ziet er inderdaad uit alsof... Hoe zei dat nou zo mooi?
4: Alsof ik het al een keer heb opgegeten, ja, en ook weer uitgekot.
0: Maar eet smaak.
4: Dankjewel.
5: Ja, ja, of eet gewoon. Ja.
0: Of eet, kijk maar, gewoon lekker naar binnen. Over liefdesliedjes gesproken, ik heb er nog een paar voor je klaarstaan. Onder andere Cyril en Stumbling In zometeen. Maar heb jij nou een goed vergeet me nietje? We hebben er ruim baan voor, ook vanavond. Op deze woensdagavond een liedje dat je nooit meer op de radio hoort en dat niet in de vergetelheid mag terechtkomen. Het mag een liefdesliedje zijn, het mag ook een ander liedje zijn. Spreek hem in of zing hem in via de Radio 10 app. Dat vinden wij nog het allerleukst. En verliefd is hij en succesvol ook. De Spaanse voetballer Lamine Yamal heeft afgelopen zondag niet alleen met zijn team de WK-titel binnengesleept. Hij zorgde er ook voor dat een onderbroekenmerk waaraan hij verbonden is een recordomzet draaide. De naam van het merk stak nogal ver boven zijn voetbalbroekje uit namelijk. En na afloop van de wedstrijd zorgde het voor een sprint naar de webshop en binnen no time raakte de onderbroeken helemaal uitverkocht. Ja, dat voetbal steeds meer op modellenwerk is gaan lijken, dat is toch eigenlijk geen nieuws, hè?
6: Bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen... Ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen. Sport voor echte kerels hebben homo's niet te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van... Ja, kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je. We hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken.
1: Dit is Gijs op 10.
7: Lex Gaarthuis.
1: Het is zomer.
7: De zomer van 10.
1: Radio 10.
7: Radio 10.

0: Ja, het origineel van Suzy Quatro en Chris Norman was bijna een vergeetbunnetje geworden, totdat Cyril dacht, maar ik heb hier toch nog zo'n drumcomputertje, dan zet ik er gewoon een beat onder. Voilà! Opnieuw een hit.
1: Het vergeetbunnetje.
0: Stammelen in. Naar die vergeetbunnetjes ben ik op zoek, hè. Liedjes die je bijna nooit meer hoort op de radio, zelfs niet op Radio 10, van die grootste hit aller tijden. Stuur ze naar me in, dan kan ik de leukste zometeen gaan draaien, misschien wel die van jou. Het vergeetbunnetje voor deze woensdagavond, ik ben er naar op zoek.

0: zijn de hele zomer bij je met die grootste hits aller tijden. Radio 10, Steve Winwood hoorde je en Valerie. Gijs op 10, zometeen met het nieuws van 6:30. Martijn Nijhuis, wat zit erin?
1: In Rotterdam zijn de twee trams inmiddels weggehaald na het ongeluk daar. En een man uit Almelo gaat al meer dan 60 jaar lang niet op zomervakantie. Waarom niet? Dat hoor je zo.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Odido. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Bollebolle Gijs heeft dat toch al jaren?
1: Hulu.
0: Ik had te denken. Nou, Disney Plus heeft het ook. Maar ja, ik moest je het weer vertellen. Nou, bewolkt, gaat op 15 vannacht. Morgen zwaar bewolkt. Ook wat zon, 19 tot 23 graden. Volgende week is de zon weer terug. Dan naar de toestand op de weg.
1: Hulu.
0: Van de regie.
22: Goedenavond, Dex. Alleen werkzaamheden zorgen nog voor files. Op de A16 richting Rotterdam ben je een 30 minuten langer onderweg. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Op de A17 richting Dordrecht ook een 30 minuten file. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. En op de A50 10 minuten tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord.
0: Zometeen een nieuwe crypto-knijter knoepert of zoiets. In dit geval door Dennis Verheugd. En we doen het niet al te best deze week. Jongens, even op scherp. We gaan straks vlammen. Hij doet dat nu al. Zoals ieder 30 minuten, minimaal. Martijn Nijhuis. En het nieuws van 6:30. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Lex. Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de twee kapotte trams weggehaald. Voetgangers en fietsers mogen weer over die brug heen. Trams en auto's nog niet. In een deel van Zuid-Holland gaan de sluizen vanaf vrijdag helemaal niet meer open. Door de droogte komt er anders te veel zout water binnen. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. En de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse was te zwaar voor bijna 1250 lopers. Die zijn dus afgehaakt. 5 mensen mogen niet meer meedoen, waaronder 3 soldaten die een te lichte rugzak hadden.
0: En dat is gisteren toch? Dat moet minimaal 10 kilo wegen, dat ding.
1: Ja, mannen hebben er toch moeite mee, denk ik.
0: En door.
1: En een prachtige reportage bij RTV Oost over een man naar mijn hart. Hij heet Gerrit en hij gaat al 60 jaar lang niet op vakantie.
0: Nou, wat overzichtelijk.
1: Ja, even een waarschuwing. Deze man klinkt als Lex Gaarthuis, die een man uit Twente nadoet. Maar het is, het is echt Gerrit, de vogelkweker uit Almelo dus.
5: In de zomer geen vakantie. Dan wil ik bij mijn vogels zijn. Ik leer niet de kweek aan een ander over, maar dat komt niet goed.
1: Ja, Gerrit die kweekt dus vogels. Ja, en dat gaat natuurlijk voor.
5: 1 april hang ik die kastjes erin. Ja, dan moeten ze ze doen. Als ze dan eieren hebben en jongen, dan begint feest met voeren en zo.
1: Ja, leuk. Maar waarom eigenlijk?
5: Ik vind het gewoon schitterend om te doen. De andere hoofd van voetbal. Ik hoop van de vogels.
1: Ja, en dan stelt de verslaggever die ene beladen vraag.
12: Hou jij meer van de vogels dan van je vrouw? Als je moest kiezen?
5: Daar durf je geen antwoord op te geven.
1: Lex.
0: Nee, niet doen.
1: Je moet kiezen.
0: Ja.
1: Je labradoedels of je vrouw?
0: Nou, als het om hijgen en likken gaat.
1: Nou ja, zeg.
0: Nee, ik moet nog thuiskomen.
1: Ja, ik snap het.

0: Ibiza.
1: Licht briesje is het op Ibiza momenteel. 32 graden. Niks mis mee.
2: Het vergeet me niet.
1: Je snapt die Benga Boys met de jaren beter. Het is 10 minuten over 6:30, dus tijd voor zo'n liedje wat echt weer uit de vergetelheid gehaald moet worden of gered moet worden van die vergetelheid. Dat je nooit meer op de radio hoort. En waarom dan niet? Hè? Je vraagt het je af bij al die liedjes die we draaien. In het vergeet me nietje weer prachtige suggesties binnen. Waaronder uit Frankrijk. Dit programma is een internationaal belachelijk doorslaand groot succes, zou je bijna zeggen. Axel en Joyce die zitten daar. En Axel die spreekt netjes een berichtje in. Wat leuk.
3: Beste Lex.
1: Ja.
3: Mijn vergeten liedje vandaag is van Arrested Development met People Every Day. Omdat ik die brengt me terug naar de tijd in de jaren 90 toen ik mijn nachtbar had hier in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
3: Ik draaide hem toen elke dag. Tot zo.
1: Wat zegt hij? Axel, kan je misschien nog één keer?
3: Tot zo.
1: Ja. Tot zo. Het zou tof zijn en tot zo. Nou.
4: Rotzooi.
1: Rotzooi.
5: Rotzooi.
1: Nou, het is geen rotzooi. Arrested Development.

0: gewoon goed doorgekregen.
1: Ja.
0: People Everyday ook. Axel en Joyce.
1: Zouden... Geef alsjeblieft even een teken van leven.
0: Ja, dat het nog goed gaat, dat je niet van het balkon bent gevallen. Na deze... Ik zou willen zeggen, in jouw woorden, zodat we... Wat sorry.

0: ook hebben gesnoven tijdens de WK-finale. Dus mensen zagen iets wits onder zijn neus. Ik heb wel de kop gezien dat het bekend was wat het nu wel was.
1: Maar nou, weet je wat het was?
0: Nee.
1: Zegt hij zelf.
0: Ja.
1: Van die hele kleine pepermuntjes.
0: Oh, een soort tic-tac-achtig.
1: Vond wel een beetje. Nee, mama, ik heb geen snoepjes uit de pot gepakt, zeg maar.
0: Nee, terwijl alles
1: onder zit. Heel geloofwaardig.
2: Nee. Ja, maar als je echt goed kijkt, dan zie je gewoon dat het uit zijn mond komt. Echt waar.
0: Je hebt goed gekeken.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar het is op tv echt 10 keer herhaald achter elkaar. Dan zag je dus echt. En dan werd er ook echt op gefocust, weet je wel. Dus helemaal ingezoomd. Het valt echt uit zijn mond en niet uit zijn neus.
0: Dennis is onze muzikale vark.
3: De crypto-knijter, knaller, knieter.
0: Ja.
3: Ja. Of zoiets.
0: Want onze Dennis Verheugd maakt je niks wijs. Hij is in de studio, dames en heren. Ja, wij moeten niks geks doen op de beelden, want er staan hier ook overal camera's. Dennis kijkt er terug en die weet dat naadloos te analyseren. Dus ik kijk wel uit. Dennis, goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Voor de crypto-knijter knoepert en zometeen natuurlijk leven na 7 uur. Je gaat weer een plaat verkryptnotiseren. Als wij het raden, krijgen wij een punt. Als team luisteraar het raadt, omdat wij er niet op komen, en dat gebeurt nog wel eens deze week, dan kunnen zij een punt verdienen. Gisteren is het niet geraden.
2: Nee, daarom dacht ik van, nou, ik maak hem even wat makkelijker. Ook voor jullie vanavond.
0: Oh ja. Nou, meestal als ik dat zeg tegen team Gijs, als ik dan de crypto-knijter doe, dan zeggen ze, oh ja, maar dan is hij vast heel moeilijk.
2: Ja, ja, maar deze valt mee.
0: Deze valt mee. Oké. Okay. Ja, ja. We zijn heel benieuwd. De plaat die je straks na 7 uur gaat draaien.
2: Ja, luister goed, luister goed.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Als iemand vraagt hoe het met je gaat,
0: ja,
2: dan is de titel van deze ethisch hit, ja, misschien wel het perfecte antwoord. Dus als iemand vraagt hoe het met je gaat,
0: ja,
2: dan is de titel van deze ethisch hit misschien wel het perfecte antwoord.
0: Dus een titel van een ethisch hit die impliceert dat het goed met je gaat. Als ik het vrij mag vertalen, Dennis.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja, als je gewoon aan iemand
0: dat vraagt, zou je willen antwoorden.
2: Hoe gaat het met
0: ja,
2: je?
0: Ja, ja.
2: Ja, wat zou ik dan zeggen? Hoe voel je dan?
1: Ja. I feel good.
0: Van James Brown.
2: Nee, maar is het niet jaren 80?
0: Dus niet jaren... Nee, dat is waar. Hij zit goed in zijn decennia ook.
4: Ook You Know I'm No Good, maar dat is ook niet jaren 80. Amy Winehouse, nee.
0: Nog één keer, Dan, want ik heb...
2: Als iemand vraagt hoe het met je gaat, dan is de titel van deze ethisch hit misschien wel het perfecte antwoord.
4: The Best. Van Tina Turner.
2: Nee.
4: Oh.
0: Alive and Kicking.
2: Ja!
0: Ja!
2: Is dat
0: hem? Ja! Dat zeg ik nog wel eens als ik hier binnenkom. Dus in de, hoe gaat het? Dan zeg ik Alive and Kicking. Is het goed?
2: Ja, dat is goed. Ja, zeker. Ja,
0: dat schrik je zelf van. Zeg. Je kunt het, misschien kan Dennis dat op de VAR-beelden even analyseren. Hoe ik schrok voor mijn eigen antwoord.
2: Momentje hoor. Heb je even 30 seconden dan? Dan ren ik er even naartoe.
0: Wat een succes. Ongelooflijk. Mag ik hier even van genieten? 1, 2, 3. Ja, morgen zal het wel weer minder gaan. Dan wed je absoluut niet aan. Het is 1-1. Team Gijs / Lex. Team Luisteraar. Morgen herkansing. Voor ja, alles en iedereen eigenlijk. En straks leven na 7 met onze muzikale vorm. Dennis Verheugd, veel plezier.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Als je Vodafone Mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
2: Oh, ja, nee, ik ben al weg!
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Heb jij wel eens als man gedacht, man, I feel like a woman? Ja, ik één keer. Toen ik ooit op school met een leuke vriendengroep meedeed aan een bonte avond en verkleed was als een van de leden van Luf.
7: Ja, ja, en, ziet wel.
6: Ja, ja, ja, wel hè. Ja, ja. Je ziet het aan mijn look. En ja, wij wonnen die avond.
7: Dat
6: was,
7: oh, wow.
6: Ja, dat was echt een I feel like a woman momentje. Dus nou ja, Shania Twain die gaat er zo dadelijk over zingen. Eerst het nieuws van 7 uur. Ik ga het niet aan jou vragen, Martijn.
7: Nee, dat doen we niet.
6: Martijn Nijhuis met het nieuws van 7 uur. Goedenavond.
7: Goedenavond. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. Trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop die stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Heeft te maken met de zware mishandeling in dat park in Nijmegen en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. De Duitse autofabrikant Porsche is van plan om duizenden banen te schrappen. Het wordt de tweede reorganisatie in korte tijd. Porsche heeft het moeilijk, ze worden er veel minder auto's verkocht in China en importheffingen helpen ook niet mee. Porsche is onderdeel van Volkswagen, dat de komende jaren ook mensen ontslaat. En goed nieuws voor mensen uit Rome, dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen in Rome die alleen Italiaanse films vertonen trouwens. Afkoelen kan ook in bibliotheken in Rome, waar het morgen 36 graden wordt.
6: Oké, wordt het volgende week vrijdag ook in Nederland ingevoerd? Want ik zag al dat het nou ja, bij mij in mijn woonplaats worden 32 graden. Maar dat is in het noorden, in het zuiden. Nou, gaat het ook wel richting de 36?
7: Zeker, ja, je rokje kan weer aan. Het radioteam weer bewolkt op de meeste plaatsen. Droog, vannacht een graad of 15. Morgen zwaar bewolkt, landinwaarts ook weer zon. En dan 19 tot 23 graden.
6: Ja, dan moet ik toch mijn moeder weer even lief aankijken. Want ik had dat lufrokje geleend van mijn moeder.
7: Ah, vandaar, vandaar.
6: Martijn, dankjewel. Fijne avond. Ja. Twee vertragingen meldt Flitsmeister. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen 21 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug daar 10.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.

0: perfecte titel van deze 80s hit. Misschien wel het perfecte antwoord. Alive and Kicking. De oplossing van de cryptoknijter. Team Gijs / Lex had hem goed. Sjorde de Simple Minds.
1: Het

0: Ja, inderdaad, we zitten alweer halverwege. Vandaag in 1933 beweerde een echtpaar langs het Schotse meer van Loch Ness een enorm monster de weg te hebben zien oversteken. Nou, dat verhaal zorgde ervoor dat Nessie wereldberoemd werd. Hè? Sindsdien zijn er duizenden foto's gemaakt, maar een scherpe zit er nog altijd niet tussen. En vandaag in dit nieuws, ja, liefhebbers van mijn baantje, die komen weer aan hun trekken. Want het gloednieuwe boek De Kok en Moord in de Praktijk.
1: De Kok met COCK.
0: Inmiddels alweer het 99ste deel in de reeks is eigenlijk direct een bestseller. Peter Reumer, die zet de avonturen van rechercheur De Kok voort. Ruim 16 jaar na het overlijden van Appie Baantje. Ja, blijkbaar zijn de speurders van bureau Warmoestraat nog lang niet uitgezocht. Op naar deel 100, hè? Al hopen we natuurlijk wel dat de moorden alleen in de boeken blijven. Dat zou wel fijn zijn. Verder is het vandaag Roze Woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Traditioneel de gezelligste dag van de week. Langs de route door Wijchen is het één groot feest met muziek, dans en duizenden supporters in het roze. Ja, en het weer werkt ook aardig mee. Nou ja, af en toe een beetje mieze regen, maar dat hield de wandelaars niet tegen, hoor. Eigenlijk is vandaag de enige dag waarop je na 40 kilometer wandelen nog energie overhoudt om een feestje te bouwen. Zo is het ook, hè? Goedenavond, het is 12 over 7. Wees welkom bij Radio 10. En zo dadelijk jouw kans op een heel tof zomerpakket vol met Radio 10 goodies. Er zit een zonnebril in, een coole cap. Daarbij ook nog een thermosbeker om je drankje lekker koud of juist warm te houden. Dus wat moet je daarvoor doen? Meespelen met Gooi hem, dan scoor je hem. Dat leuke spel waarin je een top 4000 artiesten moet raden. Maar eerst de muziek van Supero en Paul Young. Ook komen de broertjes Gibbs met een goed advies. Maar ja, of je er zin in hebt, you should be dancing. Dat zingen

0: veel mensen denken dat Santana Donna speciaal als duet is geschreven. Maar nee, nee, dat klopt helemaal niet, joh. Oh nee, Sugaro die bracht de track jaren eerder al uit in Italië. Dat deed hij alleen, lekker solo. Pas toen Paul Young meezong en er Engelse teksten bij kwamen, ja, werd het wereldwijd. Was een hit.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, soms moet een liedje gewoon even rijpen, hè. Ja. Lekker rijp liedje, hoor. Dit kwam uit 1991 alweer. Inmiddels 5 minuten voor 7:30, woensdagavond. Ja, hoe goed ben jij in de muzikale spelletjes? Want voor dit spel heb je toch wel een goed gehoor nodig. Wat is de bedoeling? Ik laat je zo de opgave horen waarin 3 hele korte fragmenten verwerkt zitten van hits uit de top 4000. Dat zijn hits van 1 en dezelfde artiest. En van jou wil ik die artiest weten. Nou, het lijkt simpel. Zeker als je genoeg muziekkennis hebt. Maar ja, die fragmenten die zijn zo kort. Ja, het zijn echt flarden. Dus het kan zomaar zijn dat je na

pakket met daarin een thermosbeker, een zonnebril en een cap. Allen voorzien van het Radio 10 logo, dus ja, collectors items, hè. Ja, die wil je winnen. Nou, luister goed, dit zijn de drie hits. Maar ja, van wie zijn deze drie hits? Weet jij het antwoord al? Na twee keer de opgave te hebben gehoord, moet het kwartje inmiddels wel gevallen zijn. Althans, daar ga ik vanuit. Dan kan je lekker je smartphone erbij pakken en het juiste antwoord naar de studio sturen. Gebruik daar de gratis Radio 10 app voor. Open die app en laat me weten welke top 4000 artiest ik zoek. Alleen de artiest doorgeven, dat is prima. Titels van de liedjes hoeft niet. En ja, hou er ook rekening mee dat de telefoon zo dadelijk bij je kan overgaan. Want als dat gebeurt, dan haal ik je in de uitzending. En als jij met het juiste antwoord komt, nou, dan is dat zomerpakket van jou.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Dennis Verheugd.
16: Bij elke top 4000 artiest wordt er gezocht in Hoor je hem dan?

0: 16 landen stond dit op nummer 1. Is naar schatting zo'n 11 miljoen keer verkocht. Toch koos Jennifer Page later bewust voor om minder in de schijnwerpers te staan en meer achter de schermen muziek te maken. Maar goed, toch is dit liedje Crush nog altijd springlevend. Alleen al op Spotify staat dat liedje op ruim 236 miljoen streams. Terwijl Jennifer maandelijks nog meer dan 2 miljoen luisteraars heeft. Nou, dat is eigenlijk niet slecht voor een liedje uit 1998.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Eens even kijken, wie heb ik? Volgens mij, ik ga even naar Mark, toch?
2: Ik zet hem even wat zachter.
0: Oh, ja, zet hem maar even zachter, joh, anders gaat het zo piepen. Ja, ik kijk even ondertussen naar je achternaam. Ik vind het zo grappig. Je heet Mark van Rens.
2: Ja.
0: Dan is het echt zo, je weet wel, Mark van Rens. Ja joh, Rens ken je ook wel, weet je? Dus, ja.
2: Ik kan er niks anders van maken.
0: Nee, maar het bekt heel grappig. Echt heel leuk. Goed, dat terzijde. Mark, heb je al vakantie?
2: Nee, ik moet nog 2 dagen werken.
0: Ga je weg?
2: Nee, ik blijf thuis. Ik heb net mijn huis gekocht. Dus.
0: Oké, het klinkt een beetje alsof je met tegenzin dat huis hebt gekocht. Maar dat is het niet, hè?
2: Nee, dat is het zeker niet.
0: Nee, maar ja, ik hoor toch een soort van teleurstelling in je stem dat je niet op vakantie gaat.
2: Nee. Ik heb hier nog genoeg te doen.

0: steeds meer vakantie.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, inderdaad. En, dan schrijf je het gewoon even een jaartje op. Want welk vakantieland staat er nog op je bucketlist?
0: Meestal is dat Oostenrijk.
1: Maar is dat dan in de winter of in de zomer?
0: Meestal in de zomer.
1: Maar in de winter is het ook prachtig natuurlijk, hè, met die sneeuw.
0: Zeker, maar ik kan niet skiën.
1: Goed. Het Radio 10 zomerpakket, dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn natuurlijk, hè, op de nieuwe woning.
0: Zeker.
1: Luister naar de opgave nog een keer. Drie fladden van hits uit de top 4000. Allen gezongen door één en dezelfde artiest. Maar welke?
0: Bruce Springsteen.
1: Dat was hem inderdaad, de baas. Nou, jij bent ook een baas. Gefeliciteerd, Mark.
0: Dankjewel.
1: Het zomerpakket met daarin een cap, een zonnebril en een thermosbeker, voorzien van Radio 10-uiting. Kan jij binnenkort verwachten?
0: Helemaal prima.
1: Heel veel plezier ermee en geniet van je zomer en je nieuwe woning, hè?
0: Hey, dankjewel, hè. Hartstikke
2: tof. Hoor je hem?

When Love Takes Over. En toen de single in 2009 uitkwam, was dit pas zijn zesde top 40 hit. En inmiddels, ik heb het net gechat, staat de teller op 73. Ja, en is David Guetta officieel de succesvolste top 40 artiest aller tijden. Dus nou ja, niet slecht voor iemand die ooit eigenlijk gewoon begonnen als een DJ in een nachtclub in Parijs. Hij heeft zich aardig omhoog weten te werken, hè, in al die jaren. Ik ben bij Radio 10, het is leven naar 7. En na 8 ga ik jouw nieuwskennis testen. Want ja, kun jij echt nieuws van nepnieuws onderscheiden? Lees je een opvallend nieuwsbericht voor en aan jou de vraag, ja, stond dit echt in de krant of komt het uit Fabeltjesland? Heb je dit goed? Nou, dan maak je ook nog eens een keer kans om een paar exclusieve Radio 10 sokken. Ja, niet verkrijgbaar in een shop, alleen hier.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
17: It's funny because it's true.
16: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
19: Hè? Nu alweer?
18: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
19: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
18: Ook dan moet je aangifte doen.
19: Nou, goed dat je het zegt.
18: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
20: Hou je van grijze sokken? Vind je het niet erg dat daar ook nog eens een mooi logo op staat, het Radio 10 logo? Blijf dan luisteren. Nu het nieuws.
21: Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
6: Aldi.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
6: Aldi.
22: Radio 10.

7 jaar geen nieuw album heeft uitgebracht. Christina Aguilera. Niet omdat ze gestopt is, maar omdat ze bewust kiest voor minder muziek en juist meer voor andere projecten. Ja, ze zegt zelf, ik wil alleen nog iets uitbrengen als het echt iets toevoegt. Kortom, de inspiratie is ver te zoeken. Jordan Genie in a bottle.

0: Omdat Gijs geniet van een heerlijke vakantie. Vandaar dat ik dan weer op de plek van Lex zit. Dennis Vreugd hier, van harte welkom. Het is vandaag Wereldhangmatdag. Al vermoed ik dat de meeste hangmatten inmiddels hebben plaatsgemaakt voor de bank. Ook lekker, ja. Vandaag is het ook Mango-dag, dus mocht je de komende uren nog trek krijgen. Een zak chips mag, absoluut. Maar officieel hoort er vandaag dus ook een mango bij, dus je kan het combineren. En het is Wereldhersendag. Als je deze avond nog bezig bent met een kruiswoordpuzzel, een quiz of gewoon probeert te onthouden waar je je autosleutels hebt gelaten, dan ben je eigenlijk heel verantwoord bezig. Ja, heel goed. De duim mag omhoog. Inmiddels 12 minuten over 8. Nogmaals een goedenavond. Welkom bij Leven naar 7 hier op 10. Ja, over Wereldhersendag gesproken. Zo dadelijk ga ik je hersenen testen op nep of echt nieuws. Uit de krant of uit Fabeltjesland zit eraan te komen. En daarmee maak je kans op exclusieve Radio 10 sokken. Dat zijn grijze exemplaren met in het groen ons logo erop. Kortom, het zijn happy socks. Ja, je wordt er vrolijk van. Bereid je dus alvast maar voor, want je hoort dat nieuwsbericht na muziek van Bruno Mars, Anouk en deze klassieker van Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: eigenlijk wel opvallend, hè? Echt. Miljoenen stellen kiezen dit liedje voor hun trouwdag. Wat eigenlijk dus helemaal niet over een levenslange verbintenis gaat. Dat is ook wat, hè? Je hoort Bruno Mars hier bij 10.
1: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: Ja, we scrollen ons iedere dag een ongeluk. Nieuws hier, nieuws daar. Voor je het weet geloof je bijna alles wat je voorbij ziet komen. Maar hoe scherp ben jij eigenlijk? Nou, ik lees je zo een opvallend nieuwsbericht voor. De vraag is simpel. Stond dit echt in de krant of is het compleet verzonnen en komt het dus uit Fabeltjesland? Heb je het goed? Dan liggen hier een paar exclusieve Radio 10 sokken voor je klaar. Nou, luister mee. Het gaat om dit bericht. De eigenaar van een 2-sterren-restaurant in Zuid-Korea riskeert een gevangenisstraf van een jaar omdat hij mieren gebruikte als garnering op een sorbet-dessert. Volgens het Openbaar Ministerie overtrad hij daarmee de wet, omdat mieren niet behoren tot insectensoorten die officieel zijn toegelaten voor menselijke consumptie. Ja, de vraag is dus, stond dit echt in de krant? Of heb ik dit compleet uit mijn duim gezogen? Dus laat het weten door een bericht te sturen. Meld je via de Radio 10-app met waar of niet waar. En wie weet ben jij zo meteen wel een leuk setje Radio 10-sokken rijker.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Een 2-sterrenchef die riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikt als garnering op een dessert. Is het waar of niet waar?

0: met U2 en Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.
1: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: Ja, ik heb Megan hangen. Megan, ja, ik wil even de woensdag met je doornemen. Vind je dat goed?
2: Jazeker.
0: Ik ben benieuwd wat je allemaal hebt gedaan.
2: Ik heb gewerkt.
0: Wat doe je?
2: Ik werk bij More Labels, dat is een parfumbedrijf.
0: Ja?
2: Wij maken allemaal parfums en cosmetica.
0: Oké, okay, nou, lekker joh. Maar na zo'n dag dan kom je dan thuis en dan zit je neus helemaal vol met misschien wel honderden van die luchtjes. Ja, hoe krijg je die dan weer uit je neus?
2: Ik ben niet elke dag aan de parfums aan het ruiken, dus ik heb er niet per se elke dag last van.
0: Nee.
2: Nee, maar ja, gewoon lekker ontspannen thuis.
0: En heb je vandaag nog tijd gehad om het nieuws een beetje door te nemen?
2: Om het telefoon langs te komen.
0: Want jij hoorde zojuist dit opvallende bericht, hè? De eigenaar van een 2-sterrenrestaurant in Zuid-Korea, die riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar omdat hij mieren gebruikt als garnering op een sorbetdessert. Volgens het Openbaar Ministerie overtrad hij daarmee de wet, omdat mieren niet behoren tot insectensoorten die officieel zijn toegelaten voor menselijke consumptie. Jij pakte meteen je smartphone erbij en appte.
2: Dat is waar.
0: Dat is waar, het klopt, inderdaad. Ja, het is ongelooflijk, maar het viel vanochtend te lezen. In totaal zouden meer dan 12.000 desserts met mieren zijn geserveerd. Goed voor bijna 49.000 mieren.
2: Ja.
0: Ja, het was dan ook een mierzoet dessert.
2: Ja.
0: Het Openbaar Ministerie eiste maandag naast een celstraf ook een geldboete van 20 miljoen won. Dat is ongeveer 12.000 euro. En op 2 september doet de rechtbank uitspraak. Dus dit krijgt dus nog een vervolg. Ik doe nu een uitspraak voor jou. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Die Radio 10 sokken die worden verstuurd naar je.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
0: En nog een leuke avond erbij, hè?
2: Jullie ook. 10.

0: was Sixpence Donna Richer en Kiss Me.
1: Ja, en na dit liedje leek de wereld aan hun voeten te liggen. Maar juist toen raakten ze jarenlang verstrikt in problemen met een platenmaatschappij, zul je net zien. 2004 hield de band ermee op. Het bleek dat later gelukkig geen definitief afscheid, want 3 jaar later kwamen de leden weer bij elkaar met nieuwe muziek, nieuw materiaal. Maar helaas, dat haalde de Nederlandse hitlijsten dan weer niet.
2: Baan. De top 4000 Tombola.
1: Ja, nog heel even. Hè. Vanaf 9 uur hoor je hem hier op 10. Edwin Ouwehand met de lekkerste top 4000 classics. Maar eerst pakken we nog even die gezellige bingo-molen erbij. Hij draait inmiddels als een molen. Oh, ja. Daar komt het balletje al. En het is nummer... 9.

0: pasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ik heb weer een hele stapel klaar liggen, hoor. We gaan weer voor het leukste en het lekkerste uit de top 4000 met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
5: Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

Radio 10, Savage Garden. Eind jaren 90 toch wel een van de grootste popduo's ter wereld. Daar kwamen ze voorbij. To the moon and back. Ja, alleen het ging fout tussen die twee. Hè? Achter de schermen groeiden Darren Hayes en Daniel.

Toxic. Dus ja, wie nog hoopt op een reunie van Savage Garden? Die kans hier lijkt voorlopig kleiner dan To the Moon and Back. En daarover gesproken, de afstand van de aarde naar de maan. Iemand? Als je die afstand met de auto zou afleggen die 100 km per uur rijdt... en je zou dag en nacht blijven doorrijden... dan ben je pas na ongeveer 160 dagen op de plaats van bestemming. Dus, hoeveel kilometer is dat dan? Ja, te laat. 384.400 kilometer.

even 170.000 kilometer gaat. Goed, welkom weer bij de Classics. Woensdag de 22e. En we gaan er weer even lekker tegenaan. Een paar uurtjes gaan we voor het leukste en het lekkerste uit de top 4000. Onder andere met Swing Out Sister, Raccoon zometeen. En nu eerst Earth, Wind & Fire. In de afgelopen editie hadden ze nog altijd 14 van hun hits in de lijst staan. En in dit geval gaan we voor de op 2 na hoogste notering. Ja, we pakken nummer 347 daarbij.

Cocoon en You Can Laugh About It. Ja, er wordt wel eens gezegd dat humor een van de belangrijkste ingrediënten is voor een goede relatie. Sterker nog, stellen die samen veel lachen blijken vaak ook langer bij elkaar te blijven. Alleen, ja, in het nummer wat je net hoorde was dat punt echt heel ver weg, want het gaat juist over een relatie die op zijn einde loopt en de hoop dat je er ooit op terug kunt kijken en denkt, ach, inmiddels kunnen we er wel om lachen. Top 4000 Classics, nu met Swing Out Sister.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: De prijs van...

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Zometeen verwijtende woorden van Linda Ronstadt. En nu eerst Taylor Dane met een dwingend verzoek.

Radio 10, Linda Ronstadt. Vorige week is ze 80 geworden. Alleen, ja, zinger zit er helaas al jaren niet meer in. Eerst dachten artsen aan Parkinson. Later bleek dat te gaan om een zeldzame neurologische aandoening. Wat wel mooi is, ze blijft ondanks alles positief. Want zelf heeft ze daar dit over gezegd. Ik kan nog steeds zingen, alleen nog in mijn hoofd. Ja, mooi citaat toch? Linda Ronstadt bij de top 4000 classics. Oké, even voor iedereen die houdt van mooie afgeronde getallen. Zometeen bewijzen we dat 1 minder soms net zo goed werkt. Over welk liedje ik het heb, je hoort het zo.

0: Radio 10, Nena. Deze zomer is ze weer volop op tournee met uitverkochte concerten in Duitsland en Oostenrijk. En begin deze maand bracht ze zelfs nog een nieuwe single uit met de veelzeggende titel Alles is Good. En nee, daarmee bedoelt ze niet dat er geen problemen zijn, juist niet. Haar boodschap is, in een wereld vol negativiteit kun je er nog altijd voor kiezen om je aandacht op het positieve te richten.
1: Het kan dus toch.
0: Ja, dat kan gewoon hoor. En eigenlijk zit er in dit liedje ook wel een geruststellende boodschap.

0: een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: Onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zo dadelijk bij de Top 4000 Classics. Muziek van Toploader en Prince staat al klaar. Raspberry Beret. Nu is het Radio 10 nieuws van 10 uur.
2: De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vast zat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
1: Radio D.

middelste uurtje van de Classics voor deze woensdagavond. Met onder andere straks One Republic, Toto, Clefillis en Cole zo dadelijk. En nu eerst een prachtig liedje van Billy Joel. Ja, we pakken nummer 1349 van afgelopen december erbij. En dan hebben we het over Just the Way You Are. Don't go.

Goh, wat was ik weg van dit liedje in de 90's, zeg. A Deeper Love van Clefillas & Co. Eigenlijk waren dit gewoon de gasten van CNC Music Factory, hè? Maar dit liedje werd destijds onder een eigen naam uitgebracht. Tenminste, onder de naam van die twee oprichters. Maar ook verder was het gewoon dezelfde groep. Want de zang kwam van de leden van CNC Music Factory. Top 4000 Classics, nu met Toto. Sinds vorige week zijn ze gestart met een grote zomertour door Noord-Amerika. En dat doen ze samen met Christopher Cross en The Romantics. Dit is 99 bij 10.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
7: Italia. Thuis in Italië.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
21: Zo dadelijk onder andere nog Patrick Swayze. Ook hoor je Yvonne Elliman. En nu eerst een hele fijne...

Radio 10, Patrick Swayze. Eergisteren werd bekend dat een van de films waarin hij speelde tijdelijk terugkeert naar de bioscoop. Tenminste, in de VS wordt Point Break volgende maand opnieuw uitgebracht vanwege het 35-jarig jubileum. En speciaal daarvoor is die film helemaal gerestaureerd en opgepoetst naar een haarscherpe 4K-versie. En daarin zie je dan Patrick Swayze van een heel andere kant. Ik bedoel niet die romantische danser uit Dirty Dancing. Nee, dit is een charismatische, servende bankrover. Toch is de kans groot dat de meeste mensen bij zijn naam Patrick Swayze nog hadden denken aan Dirty Dancing. En zeker natuurlijk na het horen van She's Like the Wind. Top 4000 Classics, zometeen met Nick en Simon. En nu, Yvonne.

Ja, nog even een piano-riddel. Ieder laat die. Nick en Simon. Ja, veel fans hopen nog altijd op een reunie. En die hoop kreeg afgelopen week weer een beetje nieuw leven. Want Nick Schilder heeft in een interview laten weten dat hij een hereniging niet uitsluit. Er zijn op dit moment geen plannen, maar heeft hij er wel bij gezegd, je weet het gewoon nooit, hè. Dus wie weet, misschien pakken ze ooit weer toch elkaars hand. Dat was een lekker inkoppertje, zeg. Echt zo eentje waarvan je denkt, die maakt hij niet, die maakt hij niet. En dat dan toch gewoon doen, hè. Ja, graag gedaan, hoor. Tot

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van. Want met

0: whisky anders doet.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Zometeen bij de Top 4000 Classics. Muziek van Simply Red en Hathaway staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
14: Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
15: Radio 10.

heerlijke. Simply Red, Holding Back the Years. Ja, Mick Hucknall schreef dit nummer al toen hij 17 jaar oud was. En pas jaren later besefte hij waar hij het eigenlijk over had. Ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar hij schreef het uiteraard zelf. Maar zoals hij later uitlegde, schreef hij dat op dat moment puur vanuit zijn gevoel. En pas achteraf viel voor hem het kwartje. Toen ontstond zeg maar dat gevoel. Maar feitelijk gaat het over zijn moeilijke jeugd. Nadat zijn moeder het gezin verliet toen hij nog maar 3 jaar oud was. En het gaat over dat moment waarop je weet dat je op eigen benen moet gaan staan. Terwijl de buitenwereld eigenlijk best wel een beetje nog eng aanvoelt. Goed, Simply Red dus bij de Top 4000 Classics. Derde en laatste uurtje alweer van deze woensdagavond. En die vullen we onder andere in met Elton John samen met Dua Lipa. Ook Tina Turner komt zo voorbij. Duran Duran. En nu eerst een selectie van 17 jongens uit een Frans koor. Waarvan de bezetting steeds wisselde zodra de jongens de baard in de keel kregen. Ook lullig eigenlijk, want je weet op een gegeven moment, binnenkort ben ik aan de beurt. Maar over welke groep heb ik het nu? Enig idee? Bij deze, dit verhaal.

Radio Team, Duran Duran. Nog geen 2 weken geleden stonden ze als headliner in een bomvol Hyde Park in Londen. En aan het eind van het concert maakten ze meteen nog een optreden bekend. Dat wordt een grote Halloween show, ook in Londen, in de O2 Arena later dit jaar. Dus dat wordt geen standaard Greatest Hits concert. Fans worden juist aangemoedigd om verkleed te komen, hè, Halloween. Naast alle bekende hits gaat Duran Duran dan ook zeldzame nummers spelen. En er komen verrassingen uit het archief. Bovendien wordt de hele O2 Arena omgetoverd in Halloween-sfeer. Met onder meer een silent disco, speciale filmvertoningen en andere Halloween-activiteiten. Nou.

0: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Straks onder andere nog de B-52's, ook Dire Straits, zometeen LA.

duets tussen vader en zoon. En inmiddels is Alain Clark natuurlijk zelf vader. En dat is wel leuk, hij heeft het nummer zelfs al een keer met zijn eigen zoon gezongen. Overigens over verhalen achter liedjes gesproken. Alain Clark komt dit najaar met een speciale theatervoorstelling. Die gaat heten Date Night. En dat is geen gewoon concert, maar een hele intieme show. Waarin hij alleen met zijn gitaar op het podium staat. En tussen de nummers door vertelt hij dan hoe zijn liedjes zijn ontstaan. Top 4000 Classics. Zometeen gaan we nog voor The Private Investigations.

Dire Straits. Private Investigations. Ja, ik ben er net even ingedoken. Destijds, in oktober van 82, stond dit liedje 4 weken lang op nummer 1 in Nederland. En daardoor bleef Eye of the Tiger van Survivor steken op 2. Daardoor werd dat liedje uiteindelijk geen nummer 1 hit. Ja, Private Investigations is eigenlijk een nummer dat klinkt als een muzikale detective, hè? Fluisterend, dreigend. En dan de gitaar die bijna overkomt als een soort van zoeklicht. Nou ja, als ik het goed heb begrepen, draait het ook om het zoeken naar aanwijzingen voor

Ja, dit liedje heeft best wel een geschiedenis, hè? We kennen het natuurlijk van Rufus en Chaka Khan. Het is ook geschreven door een van de bandleden. Maar in eerste instantie was er toch wat twijfel. Ze hadden het al opgenomen, maar ze waren er niet echt kapot van. Dus toen dacht die gozer van die band, die er wel in geloofde, van, weet je wat, ik ga ermee naar Quincy Jones. Nou, die was gelijk helemaal enthousiast. En hij wilde dat hebben voor het Thriller-album van Michael Jackson. Maar toen de rest van Rufus dat hoorde, toen hebben ze het ineens toch maar snel uitgebracht. Nou, geen verkeerde keuze. Maar Ain't Nobody had dus ook een Michael Jackson track kunnen worden. Goed, ondertussen gaan we alweer richting het einde van deze woensdagavond. Straks de nacht van 10. Ik wens je alvast een goede nacht. Wat mij betreft graag tot morgenavond 9 uur voor nieuwe classics. Toedeloed.

0: uur.
1: Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
0: Radio 10.

0: De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het Radio 10 weer door Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
1: Radio 10.

0: Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
1: Radio 10.